Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keuze. Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op deze dinsdag 21 juli. Zeeland wordt wakker met zon en bewolking. Die wisselen elkaar af. Meeste zon is vanmiddag en vanavond. Een zwakke tot matige, aan zee vrij krachtige noordenwind gaat er komen. En het wordt 21 tot 23 graden. Van harte welkom. Met in het nieuws vanmorgen de molen in retranchement. Die wordt bijna geheel van zijn plek gehesen om te kijken hoe groot de schade is van de knaagkevers. Maatschappelijk werk in Goes houdt voor het eerst ook zomeractiviteiten voor senioren. Die groep voelt zich soms alleen als iedereen op vakantie is. Nou, daar gaan ze dus wat aan doen vandaag. En straks even bellen met Zeeuwen in de Vierdaagse van Nijmegen. Hoe is het daar aan de start van dat grote evenement? Maar eerst even opstarten. Jij en ik, ook vandaag, zijn we samen.

0: Everybody's Changing, dinsdag 21 juli. Wat voor dag is het? Nou, dinsdag dus. Maar ook de dag waarop studenten van de Technische Universiteit in Delft een ambulance op zonne-energie gaan presenteren. Rijders op zonnestroom, ook al apparatuur binnen in die ambulance, die wordt gevoed door stroom van de zon. Handig voor plekken waar nauwelijks andere brandstoffen zijn. Het is ook de dag voor de Maria Magdalena-verering in Goes. Vroeger was er dan de dag vooraf een processie, nu al heel lang niet meer. Vanavond is er een lezing over in de Heilige Maria Magdalena-kerk. En verder het lijstje van Peter. Het is vandaag Schoonvaderdag. En natuurlijk ook de dag dat in Nijmegen de jaarlijkse Vierdaagse is begonnen. Vanmorgen om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor hun portie beweging. En natuurlijk in Zeeland wordt wakker. Vandaag en de komende dagen ga ik af en toe eens even bellen met Zeeuwen die daar mee wandelen. Fini Groenewoud uit Middelburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je zit nu op de fiets. Hoe kan dat bij een wandelevenement?
1: Ja. Nou ja, je moet toch naar de start, hè? En huis waar ik slaap is iets te ver van de start om dat lopend te doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb elk jaar mijn fiets mee en dan kan ik 's morgens op de fiets naar de start.
0: Ja, maar dat is misschien wel een beetje gek, want dan kom je eraan en dan is het al begonnen.
1: Ja, goed, de 50 en de 40 zijn al weg. Maar de 30 kilometer, die start tussen 7 en 8 uur.
0: En daar doe jij er mee?
1: En daar doe ik er mee. Ja, ik heb de leeftijd dat ik dat mag doen.
0: Oh, ja, is dat leeftijdsafhankelijk dan?
1: Dat is leeftijdsafhankelijk, ja.
0: Want, leg eens uit.
1: Leeftijd en jonge meisjes tussen de, nou weet ik het niet precies uit mijn hoofd, maar ik dacht tussen de 11 en de 16 mogen 30 lopen. Dan komt er een blok dat je 40 moet lopen tot je 60ste voor de dames.
0: Ja.
1: Voor de heren gelden andere regels. Die jonge gasten lopen ook eerst 30. Die gaan op een bepaalde leeftijd moeten ze de 40 lopen. En ik meen boven de 18 moeten ze de 50 lopen.
0: Dat moet. Ik bedoel, je hebt niet eens een keuze. Je moet gewoon die afstand lopen.
1: Nee. Ja, ja, anders dan krijg je je kruisje.
0: Ja, nee. Jij doet voor de 32e keer mee. Gisteren heb je al verteld dat je dat op je nagels hebt laten vastleggen. Want je hebt hele mooie nagels gemaakt met een brug van de Nijmegen erop. En allemaal kleuren en ook 32 staat erop. Hoe ben je vanmorgen wakker geworden? Met welk gevoel, Fini?
1: Ja, dat ik zoiets heb van nou, we gaan er weer voor. Het is de zoveelste keer en het is toch elke keer weer spannend. Verslaap je je niet? Dat soort dingen.
0: Oh. Van,
1: dan word ik toch vannacht om 1 uur wakker. Is het al 5 uur? Nee, dat is nog niet. Ga nog maar even liggen. Dat soort dingen. Is toch de spanning elk jaar weer. Ook al heb je hem zo vaak gelopen, toch voel ik die spanning weer.
0: Is het wel eens gebeurd dan dat je bent verslapen?
1: Nee, nog nooit. Gelukkig niet. Maar dat zit dan gewoon... Dat zit dan gewoon tussen je oren. Zo van, als ik het maar niet verslaap. Want je moet er niet aan denken dat je te laat komt. Want dan mag je niet meer meedoen.
0: Nee, dat zou inderdaad een beetje heel erg, laat ik het maar gewoon maar zeggen, lullig zijn. Als je niet mag meedoen door zo'n reden. Ga gauw weer richting de start. Fini, we houden contact later in de uitzending. Dan bel ik je nog eventjes een keertje. En succes met fietsen richting de start van de Vierdaagse.

Somebody. Kygo samen met One Republic en Lose Somebody. Wat had jou bezig op deze dinsdag? Ik hoor je graag weer in een WhatsApp-berichtje naar 0118-499-999. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Met de meeste zon vanmiddag en vanavond. Eerst weinig wind, daarna een zwakke tot matige en aan zee vrij krachtige wind uit het noorden. En het wordt vandaag 21 tot 23 graden. Komende nacht kans op wat regen is welkom. En ook morgen begint de dag met wat regen of motregen. Later morgen zijn er dan weer zonnige perioden. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 8:02. Laagwater vanmiddag om 2:03. De zon gaat onder vanavond om 10:10. En dan de watertemperatuur. Je kunt nog steeds lekker zwemmen in de Zeeuwse wateren. Bijvoorbeeld de zee in Vlissingen. Of Katzand, 22 graden. Westerschelde bij Kloosterzande, ook 22. De Oosterschelde bij Neeltje Jans, daar zie ik nu 20 graden. En bij de Oesterdam 21 graden. Het Grevelingenmeer is 22 graden warm. En het Veerse Meer ook 22 graden. Jouw berichten hier op de radio? Laat maar weten. 0118-499-999.

0: Rob de Nijs en Banger Hart. Goedemorgen, 12 minuten voor 6:30. Zeeland wordt wakker op dinsdag. Maar waar ben jij zoal mee bezig? Hoor ik altijd graag via 0118-499-999. Simon Beel uit Goes, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Al druk met de vrachtwagen, waar ben je op dit moment?
1: Ik sta op het ogenblik op een loswal aan de Neeltje Jans. En de boot is inmiddels gearriveerd, dus we gaan zo laden.
0: Oh, dan moeten we nog even opschieten, want dan ben je straks met hele andere dingen bezig. Jij trok mij aan de jas omdat je wil vertellen over het Zeeuws Mannenkoor. Daar zit jij dan in, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Al 20 jaar.
0: En wat zingen jullie dan?
1: Van alles. Volksliederen, soms wat geestelijke liederen. Zeker met de kerst natuurlijk. Kerstrepertoire. Bij een overlijden of een uitvaart hebben we een begrafenisrepertoire. En het is zo. En we zingen verschillende talen.
0: Wat is een lastige taal en welke vind jij juist heel prettig?
1: Maakt van mij niet uit, want je moet het toch studeren natuurlijk.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar het Russisch is wel eens een beetje lastig.
0: Het Russisch, Strasbourgje, dat soort dingen.
1: Ja, om de goede klank uit te brengen. Dat, ja.
0: En hoeveel mannen zijn daar dan? Met hoeveel zitten jullie in dat Zeeuws Mannenkoor?
1: Nou, we zijn zo'n 60 jaar geleden zijn we begonnen met 120 man. En er zijn er nog 32 van over.
0: Oh, ja. En dat is waar je het eigenlijk ook over wil hebben, hè?
1: Ja, want het is zo'n leuke club. En we hebben het goed onder elkaar, altijd gezellig. En we staan voor elkaar klaar. En ja, voor de rest samen zingen, samen optreden. Het is zo lekker. Maar ja, het is jammer, er is geen aanwas meer, hè, van jonge... Van jonge mensen.
0: Mannen in dit geval natuurlijk. Want er mogen alleen maar mannen in dat mannenkoor.
1: Ja, het is geen gemengd mannenkoor.
0: Nee, dat zou een beetje apart zijn. Maar hoe komt dat? Waardoor zijn er weinig jonge mannen die willen meezingen? Heb je enig idee?
1: Nou, je ziet het wel over het geheel. Ik hoor wel meer van koren dat ze daar moeite mee hebben. Het is typisch in Zeeland. De christelijke mannenkoren, die varen wel.
0: Ja, maar jullie zingen toch ook af en toe christelijke liederen?
1: Ja, maar wij zingen natuurlijk van alles. En als je natuurlijk zuiver alleen maar christelijk mannenkoor bent... Ja. Dan ga je natuurlijk geen volksliederen zingen.
0: Dus eigenlijk is dit een oproep aan jonge mannen. Wanneer ben je een jonge man? Tot welke leeftijd?
1: Nou ja, dat kan al vanaf het moment dat je eigen beseft dat je een beetje kan zingen. Ja. Al was het onder de douche. Van 15, 16 tot de oudste is bij ons 92.
0: Maar je doet deze oproep niet voor niks nu natuurlijk. Is daar juist ook een aanleiding voor om het nu te doen?
1: Nou, nu op het ogenblik hebben we natuurlijk vakantie. We gaan ergens in augustus geloof ik gaan we weer beginnen. Maar ik hoop dat er mensen zijn die zeggen van... ik heb het Zeeuws Mannenkoor wel eens meer gehoord of gezien... Ik heb daar best interesse in, maar die hebben de stap nog niet genomen. Of ze twijfelen of ze durven, maar ze kunnen altijd natuurlijk contact opnemen.
0: Ja.
1: Geef het dan op de website www.zeeuwsmannenkoor.nl. En dan kunnen ze altijd overleggen hoe of wat met voorzitter of secretaris.
0: Mannen, hou je niet in als je wil zingen. Ze kunnen je heel goed gebruiken bij het Zeeuws Mannenkoor. Simon, noem de titel van een liedje dat jij heel graag zingt.
1: The Long Day Closed, dat vind ik een heel mooi lied.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook voor mijn verjaardag laten zingen.
0: The Long Day Closed?
1: Ja, The Long Day Closed.
0: Hmm.
1: En, maar ook buitenlandse liederen, You Raise Me Up.
0: Dat soort dingen.
1: Ik heb er zoveel, want ik heb zelf nogal een breed repertoire, omdat ik zelf ook muziek maak.
0: Ja.
1: Dus dan, het repertoire wat we momenteel zingen, dat ligt me wel.
0: Simon, ik verwijs nog een keertje naar de website van het Zeeuws Mannenkoor. Als je interesse hebt, ga daar eventjes heen. Simon ziet jou graag komen. Jij man die zingt, desnoods onder de douche. Maar misschien straks al op een podium. Je kunt meegaan doen in elk geval. Simon, dankjewel dat jij dat hier vertelde in Zeeland wordt wakker. Succes met het koor, het Zeeuws Mannenkoor.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. 6:58, over een half uur, dan is het 6:55. Dan heb ik een plaat voor jou. Althans, ik hoop dat jij een plaat voor mij hebt. Ik pak een thema uit dat wat er speelt op dit moment in Zeeland. En dan mag jij een plaatje bij zoeken. Laat me binnenkomen. 0118499999. Hier gaat het over. Maatschappelijk werk in Goes houdt vandaag lunch voor senioren. En het is voor het eerst dat ze zoiets doen voor ouderen die zich vaak alleen voelen doordat iedereen op vakantie is. En om de senioren een fijn gevoel te geven. Daar is het. Dat is fijn. Dat is het thema. Dat is fijn. Juutje, wat moet je daar nou weer mee? Jij kunt ermee aan de slag. Dat is fijn. Misschien krijg je zelf wel een heel fijn gevoel van een bepaalde plaat. Mag natuurlijk ook die laten weten. Zet er dan eventjes bij waarom je er een fijn gevoel van krijgt. Dat is fijn. Het thema van de plaat om 6:55. Laat maar binnenkomen. 0118 499 999.

0: Paperback Writer van The Beatles. Het is nu 6:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met een overzicht van het nieuws. In het retranchement wordt straks om 8:30 een flink stuk van de molen van zijn plaats gehesen. Er zit een knaagkever in en het hout moet worden gecontroleerd. Het is een standaardmolen waarbij de behuizing om een zware houten paal kan draaien. Die behuizing, de molenkast, gaat eraf, zodat inspecteurs er goed bij kunnen. In Ede is een automobilist gewond geraakt. Die auto waar hij in zat reed tegen een lantaarnpaal in de Brieversstraat. Daarna ontstond ruzie rondom de auto en de politie bevestigt ook dat er boze mensen waren. Bij Kruiningen is een stuk van de Zandijk de komende maand afgesloten. Netbeheerder Tennet haalt oude hoogspanningsmasten weg. De kabels hangen daardoor vlak boven de weg. Verkeer moet een stuk omrijden via de Zandweg en de Oude Rijksweg bij Kruiningen. De afsluiting van dat stuk van de Zandijk ten zuiden van de A58 duurt tot 20 augustus. En in Oostkapelle heeft een auto in brand gestaan aan de oude Domburgse weg. De complete voorkant is kapot, meldt de brandweer. De melding kwam vlak na middernacht en de brandweer heeft het vuur geblust. Het weer dan. Zon en bewolking met de meeste zon vanmiddag en vanavond. Een zwakke tot matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. En het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

one I'm leaving you for. Rumor has it van Adele. Straks de ziel van de dag in Zeeland wordt wakker. Die werkt bij maatschappelijk werk in Goes bij SMWO. Ja, voor de hele Oosterschelde-regio is dat. Maar in Goes hebben ze vandaag een lunch voor ouderen die zich anders misschien in de vakantie wat alleen voelen. Iedereen is weg en dan blijf je achter. Die lunch, dat moet dan een fijn gevoel gaan geven. Dat is fijn. Als je daar een plaatje bij weet, laat maar komen. 0184999999. En oh, er zijn al heel wat mooie inzendingen binnen.

0: Het is Train and 50 Ways to Say Goodbye. De tijd, 10 minuten over 6:30.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, dat is het voor Anne Sinken, maar eigenlijk voor een heleboel andere mensen. Anne werkt voor welzijnsorganisatie SNWO in de Oosterschelde-regio. En vandaag hebben ze in Goes een bijzondere lunch voor senioren die anders in vakantietijd niet zoveel te doen hebben. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is dan de aanleiding om deze lunch te houden?
2: Wij hebben als sociaal werkers geconstateerd dat voor senioren eigenlijk in de zomervakantie heel veel activiteiten stoppen. Omdat buurthuizen en wijkcentra's sluiten vaak een aantal weken in de zomervakantie. Kinderen gaan vaak met vakantie, de meeste mensen blijven in de maanden juli en augustus thuis. Dus wij hebben met elkaar een aantal activiteiten georganiseerd, speciaal voor de doelgroep senioren. En de eerste is inderdaad vandaag en dat is de buurtlunch.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje gek, hè? Voor kinderen worden dan van die hutten, dorpen en dat soort dingen allemaal georganiseerd. Zeker. Maar senioren, die hebben geen huttendorp.
2: Nee.
0: Of iets anders.
2: De huttendorpen gaan we niet doen, inderdaad. Maar we hebben allerlei leuke activiteiten georganiseerd, gericht op ontmoeting. En vandaag is inderdaad de eerste activiteit in die serie. En dat is de buurtlunch. En we hebben hem Proef de Wereld genoemd.
0: Ja. En dat doen jullie niet voor niks. Want de Wereldmeiden, dat is dan weer een ander project van SNWO. Dat koppelen jullie hieraan.
2: Ja, dat klopt. Wereldmeiden is een project geweest vanuit SNWO. Waarbij meiden met een niet-westerse achtergrond gekoppeld worden aan een buddy. En samen een aantal weken gaan sporten. En wij hebben aan die meiden gevraagd van, goh, zou je het leuk vinden om voor ons een aantal gerechten te maken, zodat wij senioren uit kunnen nodigen en dat we die gerechten kunnen serveren in een lunch. Dus op die manier creëren we ontmoeting tussen jong en oud, maar ook laten we de senioren kennis maken met de gerechten van de meiden uit hun land van herkomst.
0: Nou, grappig is het eigenlijk om dat op die manier te doen. Merkte je inderdaad, of kreeg je ook reacties van senioren die zeiden van, ja, straks is iedereen op vakantie en dan zit ik daar een beetje in mijn eigen huisje?
2: Want wij zijn natuurlijk ook wel aanwezig bij de reguliere activiteiten die ook wijk- en buurtcentra's organiseren. En ik kreeg wel een reactie van, goh, ja, jammer dat het straks 6 of 8 weken stopt. En ja, dan missen we onze routine een beetje. En ja, wij hopen met deze activiteiten om toch mensen wat gezellige momenten te bieden, ook tijdens de zomer.
0: Voor jullie is het voor het eerst, hè, om het op deze manier te doen. In de zomer senioren helpen, als het ware.
2: Ja, de activiteiten organiseren we inderdaad voor het eerst specifiek in de zomer.
0: Ah, leuk, ga daarmee door in elk geval. Benieuwd hoe dat gaat worden met de Wereldmeiden en de lunch voor de senioren in Goes. Anne Sinken, we vinden dit een mooi project. En daarom ben jij, en eigenlijk iedereen van dit project, Zeeuw van de Dag. Ja.

Cameron Whitcomb en Medusa hier op Omroep Zeeland. Straks dan ga ik eens even kijken naar een paar dingen die ik voor jou her en der in het nieuws vond. En natuurlijk ook de plaat om 6:55. Oh, ik ben heel erg benieuwd welke plaat het vandaag gaat worden. Nu eerst nog de Bee Gees.

Bee Gees en de Night Fever hier op Omroep Zeeland. Nog even en we weten wat de plaat om 6:55 is. Eerst kijk ik nog even naar een paar korte berichtjes die ik zo her en der voor jou bij elkaar sprokkelde. Na de laatste wedstrijd komende maand in Zandvoort is het voorlopig gedaan met de Formule 1 in ons land. Ze verhuizen niet naar Assen, lees ik in de Telegraaf. Het TT-circuit wilde best investeringen doen, maar heeft gehoord dat de kansen na 2030 heel klein zijn om een wedstrijd toegewezen te krijgen. En ja, om dan eerst alle investeringen te doen, dat is natuurlijk een beetje jammer. Dus dat gaan ze niet doen. Dan, ik zag het bericht dat het Sovjet-ereveld in Leusden bij Amersfoort weer is schoongemaakt. Daar liggen militairen uit de voormalige Sovjet-Unie die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Rusland hoorde toen bij de geallieerden. Op 10 juli, weet je nog wel, werden de stenen beklad met rode verf die in de stenen trok. Nou, er stonden toen leuzen op tegen de huidige Russische president Poetin. Waar de gevallenen van toen natuurlijk helemaal niks mee te maken hebben. Nou, het schoonmaken was een intensief proces, lees ik in elk geval bij die Oorlogsgravenstichting. En de PZC heeft gesproken met de man die blikjes verzamelt op het strand bij Dishoek. Elke dag loopt Abdul tientallen kilometers om lege blikjes te zoeken. Daarmee wil hij geld ophalen voor zijn gezin. En de mensen die daar wonen, of die daar wonen, die daar verblijven in elk geval, die zien dat allemaal gebeuren en die sparen dan ook vast blikjes voor hem. Zij krijgen een lach, hij een zak met blikjes, lees ik in dat verhaal in de PZC. Ik ga een plaatje kiezen.

Op jou heb ik gewacht, hoor je hier in Zeeland wordt wakker. Ja, 6 minuten voor 7 is bijna 5 minuten voor 7. Je hoorde net over maatschappelijk werk in Goes die een lunch houdt voor senioren om hen een fijn gevoel te geven deze dag, deze vakantie, als iedereen weg is en zij achterblijven. Dat is fijn. Is het thema van de plaat om 5 voor 7. Nou, een heleboel mooie liedjes zijn er binnengekomen. Dit is de opbrengst voor vandaag. Waarvoor hartelijk dank. Jackie Vinken die kwam al heel snel met Dolph Brouwers. Oh, wat is het toch fijn om gelukkig te zijn. Leuk gevonden. Komen Gielsen heeft Queen. Want ja, het is fijn als de zon schijnt. It's a beautiful day, kwam hij dan ook mee. Wim Waleboer kwam met The Beatles, I feel fine. Peter Koeman heeft Rob de Nijs, That's nice. Joko Josiasse komt met Pharrell Williams en Happy. En Patrick de Schepper die noemt Miles Smith, Nice to meet you. Petra Maguta die is helemaal verzot op Raccoon. En Jip, ga je mee varen? En ze laat weten, er is niets mooiers dan op het water als de water door je aderen stroomt. Evelien Wijnbergen noemt The Turtles, Happy Together. Arco den Oude en Leni Bogaert noemen allebei Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Arco zegt erbij, dat geeft mij een heel erg positief gevoel. Dan naar Paula Michielsen. Sting, One Fine Day. Jaap van Klinken die heeft bij Dat is Fijn een hele andere opvatting. Bij Dat is Fijn moet ik aan stof denken, want het is het fijnste materie die ik ken. Vandaar mijn keuze voor het liedje Dust in the Wind van Weet ik even niet meer. Nou, dat heb ik even opgezocht van Kansas, Jaap. José de Smit noemt André van Duin Als de zon schijnt. Frans de Jong, Willy en Willeke Alberti. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Maar het is de keuze geworden van Robert Tijn en Saartje de Smit. Saartje, goedemorgen. Saartje, goedemorgen. Ben je daar? Ik zie dat ik verbinding heb met Saartje, maar ik denk dat je mij wel hoort, maar ik hoor jou niet, Saartje. Weet je, Saartje, dan ga ik gewoon zelf zeggen welke plaat jij heel graag wil horen bij Dat is Fijn. Jij hebt erbij gevonden deze plaat van Neil Christian. And That's Nice.

0: Neil Christian en That's Nice. Zeker weten, dat is fijn. Saatje de Smit, we hebben toch nog even contact, geloof ik. Ik hoor je wel, maar ik kan je niet heel goed verstaan. Maar dat ligt ergens aan de telefoon of zo. Wel een leuke plaat. Dankjewel voor de suggestie, Saatje. Dag, hè. Morgen dan gaan we gewoon weer op zoek naar een plaat op 5 voor 7. De hele lijst van vandaag, die ga ik natuurlijk straks in de loop van de middag nog eventjes op Facebook zetten. Dan kun je die hele mooie lijst van al die liedjes die jullie hebben ingediend nog eventjes nakijken. En misschien zelf thuis even een liedje draaien. Straks, na het nieuws van 7 uur, ga ik het hebben over de molen van retranchement. Daar halen ze niet alleen de kap weg, maar de hele molenkast. Wat gaan ze daarmee doen en waar is dat goed voor? Dat hoor je straks allemaal na 7.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
3: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
2: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: 22 juli, demodag, scootmobielen.
6: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: De
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker op dinsdag. Zon en bewolking vandaag. Meeste zon is vanmiddag en vanavond. Een zwakke tot matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. En het wordt 21 tot 23 graden. Straks eens eventjes contact leggen met Retranchement. Want daar wordt een flink deel van de molen vanochtend van zijn plek gehezen om te kijken hoe groot de schade is van knaagkevers. Maar hoe doen ze dat dan? En gaan ze de molen dan ook weer terugzetten vandaag? Verder in het nieuws, maatschappelijk werk in Goes houdt voor het eerst ook zomeractiviteiten voor senioren. Die groep die voelt zich soms alleen als iedereen op vakantie is. En natuurlijk ook nog de Vierdaagse in Nijmegen is begonnen met Zeeuwen die er ook meedoen. Dus over een half uur even bellen met zo'n wandelaar.

0: Amy Winehouse en You Know I'm No Good. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland, 10 minuten over 7. En het is echt spannend wat er vandaag gaat gebeuren in retrangement. Want gisteren in Stavenisse werd een molenkap teruggeplaatst op de romp. Maar in Renesse gaan ze eventjes een stapje verder. Daar wordt zowat een hele molen van zijn plek getild, zo dadelijk. Omdat er een knaagkever in zit. Maar eens even contact met Adriana Boot van Rothuizen Architecten. Zij begeleidt dat hele project. Adriana, dat lijkt me hartstikke spannend wat jullie gaan doen vandaag.
1: Ja, nou ja, het is vooral ook heel leuk.
0: Oh.
1: Denk ik.
0: Ja. Gelukkig dat jij gelijk denkt leuk en ik spannend. Want wat gaat daar gebeuren straks in het retrangement om 8:30?
1: Nou ja, je zei het al. Er gaat eigenlijk de hele kast van de molen af. Het is een vrij oud type molen. Wij kennen vooral molens waar alleen de kap draait. En bij deze molen draait de hele kast. En die moet eraf met eigenlijk het hele interieur er nog in.
0: Ja, en dat gaat dan straks gebeuren. Want het is een standaardmolen, hè? Die rust op een grote houten palen en de rest draait eromheen.
1: Ja. Klopt helemaal, inderdaad. En in die standaard, daar is een knaagkever, een actieve knaagkever aangetroffen. En omdat het eigenlijk zo'n constructief onderdeel is van de molen, willen we dat goed kunnen inspecteren en gaat dus de kast eraf.
0: Ja, want als die houten paal is aangetast, dan kan de molen omvallen.
1: Ja, nou ja, zover is het gelukkig nog niet. Maar we willen er wel echt zeker van zijn dat inderdaad die paal niet verzwakt is. Er is maar heel weinig te zien nu. Maar die kever kan verder in het hout zitten. En nou ja, daar willen we dus zeker van zijn.
0: Eerst dan het klusje van vandaag. Hè? Die hele molen wordt eigenlijk van zijn plek getild. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, met een kraan.
0: Ja.
1: De molenmaker die heeft afgelopen week al voorzieningen getroffen door een constructie aan te brengen in de kast van de molen, waaraan die aangehezen kan worden. En nou ja, er is aan gerekend en er is een gespecialiseerd kraanbedrijf aanwezig. En die tilt die kast eraf en die zet hem eigenlijk naast de huidige locatie van de molen.
0: Ja, die komt er even naast te staan. En dan heb je dus die paal.

0: die kasten nu af om te kunnen beoordelen wat de staat van die standaard is. En aan de hand daarvan zullen we moeten beoordelen of die terug kan of dat er herstel nodig is.
1: En uiteindelijk is de bedoeling natuurlijk dat die molen weer op zijn plek wordt gehesen of op dezelfde standaard of misschien een hele nieuwe. Maar dat is toch in de toekomst natuurlijk. Daar gaan jullie bekijken wat daarmee gaat gebeuren. Ik vind het wel leuk dat jij zegt dat het vooral een hele leuke klus is. Wat maakt het voor jou zo leuk dan?
0: Nou ja, het is niet iets wat je dagelijks ziet. Van dit type molens zijn er nog maar 4 in Zeeland. En überhaupt dat er zo'n kast afgehezen wordt, dat is gelukkig niet altijd nodig. Dus je ziet het niet vaak. Dus het is hartstikke leuk om dat vandaag toch mee te mogen maken.
1: Ja, en die knaagkever, is die makkelijk te bestrijden voor zover je weet?
0: Nee, dat gaat helaas niet heel makkelijk. Als die er eenmaal in zit, is het vrij lastig die te bestrijden, helaas.
1: Adriana Boot, ik wens je een heel goede dag. Het gebeurt allemaal om 8:30. Vanaf 8:30 dan gaan jullie hijsen. Kunnen nog wel eens even wat mensen komen kijken, denk ik. Want het is wel spectaculair.
0: Zeker, ja. Het is ook mogelijk om te komen kijken, maar hou vooral je afstand. Het is natuurlijk ook wel een stukje veiligheid waar we op moeten letten. Dus wees welkom, maar vanaf een afstand.
1: Ja, wel leuk om te zien hoe de molen van zijn plek wordt getild en eigenlijk naast zijn vaste plek wordt neergezet en daar staat hij dan voorlopig even. Adriana Boot van Rothuizen, dankjewel.

0: Raccoon is dit en Bring Me My Horse. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Ik zat niet op een paard, maar wel op de fiets vanmorgen. En ik dacht, oei, het is eigenlijk best wel fris nu opeens. Dat was even wennen weer, s'nachts.
1: Ja, dat is een tijd geleden, hè?
0: Ja.
1: Dit soort temperaturen, die frisse ochtenduurtjes, of zeg maar dat het een beetje koud was zelfs. Want de hele temperaturen zijn lokaal onder de 10 graden gekomen. 10 graden precies was de minimumtemperatuur voor Goes. Vlissingen dan bij de sluizen uiteraard de meting 14 graden. Maar Westdorp toch 8,9 als minimumtemperatuur. Dus dat mag er best wel zijn. Is ook een tikkeltje onder de maal, eventjes om het in perspectief te plaatsen. Met die heldere nacht die begon, dat was de heldere periode die vannacht begonnen. Later vannacht is er al meer bewolking gekomen en nu zijn er een paar opklaringen, maar in het algemeen is het toch redelijk bewolkt en is het nog steeds redelijk fris. Met temperaturen zo van 13 tot 16 graden en ook maar weinig wind. De wind zegt zwak en veranderlijk nu, alleen buitengaats is er windkracht 3 tot 4 uit het noorden. Dat verschil wordt een beetje rechtgetrokken wat de wind betreft. Dat wordt windkracht 2 tot 4 en buitengaats af en toe windkracht 5 vanmiddag uit noord tot noordwest. De bewolking zal voor een flink deel blijven vanochtend, maar vanmiddag komen er meer zonnige perioden. De bewolking breekt ook een beetje en ook vanavond is er redelijk wat zon, al is het niet helemaal onbewolkt. En de maximumtemperatuur voor vandaag die is van 21 tot 23 graden.
0: En morgen?
1: Ja, morgen is een iets andere dag. Op zich is het patroon op de weerkaart nog ongeveer hetzelfde. Hoge druk bij Ierland op de oceaan. Lage druk boven Oost-Europa. En wij dus een matige wind uit het noordwesten morgen. Met windkracht 3 tot 5, dat dan weer wel. Dus wel windkracht 5 aan de kust. Maar ook met vrij veel bewolking. Later vannacht is er al kans op wat lichte regen en motregen. En het is er zeker morgenochtend en rond het middaguur. Dan valt er verspreid wat lichte regen. Niet veel, maar het kan eventjes druilerig zijn. En gaandeweg de middag komen er dan weer meer opklaringen. En we eindigen morgen droog en vrij zonnig. Met maxima zo van 19 tot 21 graden. En donderdag is er weer meer zon.
0: Gilles Gernaert, dankjewel. Opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen om 8:02. Laagwater vanmiddag om 2:03. En ja, nu het buiten iets koeler is, is ook de watertemperatuur langzaam een beetje aan het zakken. Het is 20 tot 22 graden.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. We willen de komende jaren steeds meer van het gas af, maar toch grijpen we ook weer terug naar dat gas. En dat is, zegt in elk geval netbeheerder Stedin, nodig vanwege het volle stroomnet. Er worden bijvoorbeeld kleine gasgeneratoren neergezet in de regio Utrecht. Daar zijn de stroomproblemen erg groot. Maar toch zullen de generatoren niet dag en nacht loeien, zegt Stedin.
1: You know something, rather than criticize and threaten...
0: Oh, wacht even, dit is Stedin.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piek de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
0: Ja, doe denken aan de generatoren die Stedin altijd neerzet in de kerstperiode bij ons aan de Zeeuwse kust, als we hier heel veel vakantiegangers hebben, ook om het stroomnet te ontzien. Amerikaanse president Donald Trump kondigt importheffingen aan van 50% op spullen uit Canada, zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks. Volgens Trump is de handel met Canada oneerlijk en hij is boos over de bosbranden in Canada, waarvan de rook in Amerika terechtkomt. De premier van de Canadese provincie Ontario zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
1: You know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to that bunch of rubbish.
0: Ja, wat een onzin, zegt deze man uit Ontario, de premier van Ontario. Je moet elkaar helpen. Bovendien, Amerika, je hebt ons misschien binnenkort ook weer een keertje nodig. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren en dat is wat moeilijk te verteren voor de telers.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
0: Eet meer peer, dat zeggen ze dus eigenlijk. En het Spaanse elftal is gehuldigd in Madrid voor het winnen van het WK voetbal. 2 miljoen mensen waren in de Spaanse hoofdstad voor dat feest en de aanvoerder Rodri kwam dansend met de wereldbeker het podium op. Gezellig, het Spaans voetbalelftal gehuldigd in Madrid.
4: I told myself, life is short,

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. In retranchement wordt straks over een uurtje zowat de hele molen van zijn plaats gehesen. Er zit een knaagkever in de houten paal midden in de molen. Moet worden gecontroleerd. Adriana Boot, die begeleidt het.
8: Wij kennen vooral molens waar alleen de kap draait. En bij deze molen draait de hele kast. En die moet eraf met eigenlijk het hele interieur er nog in.
7: Ja, want die hele molen die draait eigenlijk om die zware houten paal in het midden. Daar zit die kever in en die moeten ze dus ook gaan herstellen. De behuizing, de molenkast, die staat de komende tijd naast de plaats van de molen waar die nu nog is. In Ede is een automobilist gewond geraakt. De auto reed tegen een lantaarnpaal in de Brieverstraat. Daarna ontstond er ruzie rondom de auto. De politie bevestigt ook dat er boze mensen waren. Maatschappelijk werk SMWO houdt voor het eerst zomeractiviteiten voor senioren in Goes. Doordat veel mensen op vakantie zijn, voelen ouderen zich soms eenzaam. Eerste activiteit is een speciale lunch. SMWO zegt dat er voor kinderen al van alles werd georganiseerd in vakantietijd, maar voor senioren niet. En in Oostkapelle heeft een auto in brand gestaan aan de Oude Domburgseweg. De complete voorkant is kapot, meldt de brandweer. De melding kwam vlak na middernacht. Een brandweer heeft dat vuur geblust. En het weer dan. Zon en bewolking met de meeste zon vanmiddag en vanavond. Een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige noordenwind. En het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: The Mavericks and Dance the Night Away. Wat je nu gaat horen is de start van de Vierdaagse van Nijmegen vanmorgen om 4 uur.
1: 4, 3, 2, 1.
0: En dan gingen ze weer, al die wandelaars, toch in elk geval de eerste wandelaars. En heel wat Zeeuwen die doen ook weer mee in Nijmegen bij die jaarlijkse Vierdaagse. En ik denk dat dat toch een soort heilige graal is om daar aan mee te doen. Elk jaar toch maar even contact leggen met Rosalie Slabber uit Capelle. Rosalie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Al 10 kilometer onderweg, geloof ik. Hoe gaat het daar?
2: Ja, het is tussen de 10 en 15 kilometer nu. Dus dat gaat goed.
0: Ja, dat gaat goed. En
2: we lopen nu al ergens. We lopen bijna tussen dingen met muziek, dus we gaan trouwens op de lengte krijgen, denk ik. Maar
0: Rosalie, de telefoon doet heel raar. Ik weet niet of jij mij kunt horen. Ja, nu hoor ik je wel. Ik hoorde je zeggen dat je met. Ja, weet je, ik ga je even op een andere manier bellen, Rosalie. Want het is heel raar. Klinkt alsof je op Mars zit.
2: Is goed.
0: En volgens mij zit je gewoon in Nijmegen. Dat is niet Mars.

0: Dragon Bowman en Skin. Rosalie Slabber uit Capelle, nu aan het wandelen rondom Nijmegen. Rosalie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nu horen we elkaar wel heel goed. Hoe is het met de voeten op dit moment?
1: Prima, prima. Ja, mag nog niet klagen, dus dat doen we ook nog maar niet.
0: Nee, want zei je nou vorig jaar dat het de laatste keer zou zijn?
1: Ja, maar ik ga nu... dan kwam ik op 14 uit in totaal en ik wil toch die 15 halen.
0: Waarom wil je toch deze ene keer nog meedoen dan?
1: Ik weet het niet. Voor mijn gevoel wat ronde getallen, ik weet het niet.
0: Ja.
1: En ik ben door een paar mensen wel voor gek verklaard dat ik niet meer ging lopen. Dus ja, dan laat je je toch maar weer overhalen.
0: Precies, want elk jaar dan ben je even in de uitzending hier op de eerste dag. En in de loop van de Vierdaagse, dan volg ik jou een paar keer. Toch weer wandelen. Wat is voor jou de uitdaging om toch dan weer die wandelschoenen aan te trekken voor de Vierdaagse?
1: Ja, het is het hele gebeuren. We gaan met een hele leuke groep. Dus ja, met een soort familie ga je op pad. Je gaat leuke dingen doen vooraf aan de Vierdaagse week. En dan samen lopen. Ja, het is heel lastig om te omschrijven, maar dat is gewoon iets waar je naar uitkijkt het hele jaar.
0: Maar kennelijk, precies, kennelijk wel iets waardoor je daar zeker deze 15e keer ook weer bij wil zijn.
1: Ja, zeker. Ja, klopt.
0: En volgens mij haal je ook nog geld voor een goed doel, dacht ik.
1: Ja, ik loop dit jaar voor mijn eigen werk, voor Cederhof in Capelle. En ik wil geld inzamelen om met bewoners die in het blijfstoel zitten een uitstapje te kunnen maken.
0: Want dat kan nu niet?
1: Nou ja, zo'n bus moeten huren is best wel duur. Omdat die rolstoelen moeten natuurlijk vastgezet kunnen worden. En je zit vaak met een wat grotere bus met die rolstoelen. Ja, die zijn gewoon prijzig.
0: En welke steun krijg je dan vanuit Cederhof, van de mensen? Wat hebben zij tegen je gezegd de afgelopen dagen?
1: Nou ja, de bewoners sowieso vinden het geweldig. Familie ook. Dus er heeft een QR-code opgehangen op het werk. Dus ik heb van diverse familie en van collega's. En zelfs van een paar bewoners... ook gesponsord gekregen. En ik denk dat ik nu rond de €300 zit ongeveer, zoiets.
0: Is dat genoeg?
1: Dat is een mooi bedrag. Ja, ik weet niet of het helemaal genoeg is, maar ik denk alle beetjes helpen, hè.
0: Ja, dat is waar. Waar loop je nu? Want ik hoor wat geluid op de achtergrond.
1: Ja, we zijn nu onderweg volgens mij richting Valburg.
0: Rosalie, succes. We blijven je volgen de komende dagen hier in Zeeland wordt wakker.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vrijwel alle grote werkgevers en maatschappelijke organisaties in onze provincie willen dat de provincie Zeeland opschiet met besluiten over de afsluiting van de Oostbuis in de Westerschelde-tunnel. PZC heeft er net een verhaal over gepubliceerd. De werkgevers en ook de maatschappelijke organisaties zijn onder meer ontevreden over de aanhoudende onzekerheid over het reserveringssysteem. Want ondertussen weten we al 1,5 jaar dat er een scheur in die Oostbuis zit, dat de Oostbuis dus 4 maanden dicht moet om die scheur te verhelpen. En sindsdien zijn er al wel besluiten genomen, maar een hele belangrijke: hoe kan ik een rit reserveren, is nog steeds niet genomen. Daar is nog steeds onduidelijkheid over en de werkgevers willen die duidelijkheid nu wel, lees je in de PZC. Na de laatste wedstrijd komende maand in Zandvoort is het voorlopig gedaan met de Formule 1 in ons land. Ze verhuizen niet naar Assen, lees ik in de Telegraaf. Het TT-circuit wilde best investeringen doen, maar ze hebben gehoord dat de kansen heel klein zijn om na 2030 uitgekozen te worden om een wedstrijd te mogen organiseren. Ja, dan hebben investeringen natuurlijk helemaal geen zin, dus dat gaan zij niet doen. En leraren die een schooladvies moeten geven, laten de klas waarin een leerling zit meewegen bij hun advies. Dus als een kind dezelfde score zou halen, maar in een andere klas zou zitten, dan zou het advies ook anders kunnen zijn. Leerlingen uit klassen die goed presteren krijgen bijvoorbeeld vaker een hoger advies, blijkt allemaal uit onderzoek waar Trouw vanochtend over schrijft. En ik kreeg een appje van Simon Bil uit Goes over het Zeeuws Mannenkoor. Dag Simon.
1: Goedemorgen Remco.
0: Daar zit jij dan in, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Al 20 jaar.
0: En wat zingen jullie dan?
1: Van alles. Volksliederen, soms wat geestelijke liederen. Zeker met de kerst natuurlijk. Kerstrepertoire. Bij een overlijden of een uitvaart hebben we een begrafenisrepertoire. En ja, het is zo. En we zingen verschillende talen.
0: Oh, wat is een lastige taal en welke vind jij juist heel prettig?
1: Nou, maakt van mij niet uit, want je moet er toch studeren natuurlijk.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar het Russisch is wel eens een beetje lastig.
0: Het Russisch, Strasbourgje, dat soort dingen.
1: Ja, om de goede klank uit te brengen, dat, ja.
0: En hoeveel mannen zijn daar dan? Met hoeveel zitten jullie in dat Zeeuws Mannenkoor?
1: Nou, we zijn zo'n 60 jaar geleden zijn we begonnen met 120 man. En er zijn er nog 32 van over.
0: Oh, ja. En dat is waar je het eigenlijk ook over wil hebben, hè?
1: Ja, want het is zo'n leuke club. En we hebben het goed onder elkaar, altijd gezellig. En we staan voor elkaar klaar. En ja, voor de rest samen zingen, samen optreden, het is zo lekker. Maar ja, het is jammer, er is geen aanwas meer, hè, van jonge mensen.
0: Mannen in dit geval natuurlijk, want er mogen alleen maar mannen in het mannenkoor.
1: Ja, het is geen gemengd mannenkoor.
0: Nee, dat zou een beetje apart zijn. Maar hoe komt dat? Waardoor zijn er weinig jonge mannen die willen meezingen? Heb je enig idee?
1: Nou, je ziet het wel over het geheel. Ik hoor wel meer van koren dat ze daar moeite mee hebben. Mm. Het is typisch in Zeeland, de christelijke mannenkoren, die varen wel.
0: Ja, maar jullie zingen toch ook af en toe christelijke liederen?
1: Ja, maar wij zingen natuurlijk van alles. En als je natuurlijk zuiver alleen maar christelijk mannenkoor bent, ja, dan ga je natuurlijk geen volksliederen zingen.
0: Dus eigenlijk is dit een oproep aan jonge mannen. Wanneer ben je een jonge man? Tot welke leeftijd?
1: Nou ja, dat kan al vanaf het moment dat je eigen beseft dat je een beetje kan zingen. Ja. Al was het onder de douche. Van 15, 16 tot de oudste bij ons 92.
0: Simon, dankjewel. Informatie, zeeuwsmannenkoor.nl, als je mee wil zingen. Simon zou dat heel leuk vinden in elk geval. Het is nu 5 voor 8.

0: Funny. Dit is Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
11: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
10: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
12: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Door een ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
13: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen, behoorlijk wat bewolking op deze dinsdagochtend. Maar ook zon, meeste zon, is vanmiddag en vanavond. Een zwakke tot vrij krachtige noordenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Welkom bij Zeeland wordt wakker. Ik bel straks eventjes met welzijnsorganisatie SMWO, die het eigenlijk maar apart vond dat er in de vakantie zo weinig te doen was voor ouderen die thuis blijven. Nou, er komt in Goes in elk geval nu verandering in. Een retranchement begint over 30 minuten ongeveer. Bijzonder hijswerk. Zowat de hele molen wordt van zijn plek getild om bij de grote houten staander midden in de molen te kunnen. Daar zit een kever in en die moet eruit. En morgen is in Goes de dag van de Mariaverering, maar vandaag, de dag voor, gebeurt er ook al wat. Net als in de middeleeuwen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks over 30 minuten. Hier op Omroep Zeeland.

0: Be There For You van de Rembrandts. 9 minuten over 8, dinsdagochtend, vakantietijd. En welzijnsorganisatie SNWO in de Oosterschelde-regio die merkte dat er toch wel een hoop senioren achterblijven die zich met vakantie alleen voelen. Mensen met wie ze normaal veel contact hebben, die zijn dan weg. En voor het eerst komt de SNWO in Goes in elk geval nu met activiteiten voor ouderen, juist in deze periode. Anne Sinker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is dan de aanleiding om deze lunch te houden?
1: Wij hebben als sociaal werkers geconstateerd dat voor senioren eigenlijk in de zomervakantie heel veel activiteiten stoppen. Omdat buurthuizen en wijkcentra's sluiten vaak een aantal weken in de zomervakantie. Kinderen gaan vaak met vakantie, maar de meeste mensen blijven in de maanden juli en augustus thuis. Dus wij hebben met elkaar een aantal activiteiten georganiseerd, speciaal voor de doelgroep senioren. En de eerste is inderdaad vandaag en dat is de buurtlunch.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje gek, hè? Voor kinderen worden dan van die hutten, dorpen en dat soort dingen allemaal georganiseerd. Maar senioren, die hebben geen huttendorp.
1: Nee.
0: Of iets anders.
1: De huttendorpen gaan we niet doen, inderdaad. Maar we hebben allerlei leuke activiteiten georganiseerd, gericht op ontmoeting. En vandaag is inderdaad de eerste activiteit in die serie. En dat is de buurtlunch. En we hebben hem Proef de Wereld genoemd.
0: Ja. En dat doen jullie niet voor niks. Want de Wereldmeiden, dat is dan weer een ander project van SNWO. Dat koppelen jullie hieraan.
1: Ja, dat klopt. Wereldmeiden is een project geweest vanuit SNWO. Waarbij meiden met een niet-westerse achtergrond gekoppeld worden aan een buddy. En samen een aantal weken gaan sporten. En wij hebben aan die meiden gevraagd van: goh, zou je het leuk vinden om voor ons een aantal gerechten te maken? Zodat wij senioren uit kunnen nodigen en dat we die gerechten kunnen serveren in een lunch. Dus op die manier creëren we ontmoeting tussen jong en oud. Maar ook laten we de senioren kennis maken met de gerechten van de meiden uit hun land van herkomst.
0: Nou, grappig is het eigenlijk om dat op die manier te doen. Merkte je inderdaad, of kreeg je ook reacties van senioren die zeiden van: ja, straks is iedereen op vakantie en dan zit ik daar een beetje in mijn eigen huisje?
1: Want wij zijn natuurlijk ook wel aanwezig bij de reguliere activiteiten die ook wijk- en buurtcentra's organiseren. En ik kreeg wel een reactie van: goh, ja, jammer dat het straks 6 of 8 weken stopt. En ja, dan missen we onze routine een beetje. En ja, wij hopen met deze activiteiten om toch mensen wat gezellige momenten te bieden, ook tijdens de zomer.
0: Voor jullie is het voor het eerst, hè, om het op deze manier te doen. In de zomer senioren helpen, als het ware.
1: Ja, de activiteiten organiseren we inderdaad voor het eerst specifiek in de zomer.
0: Anne Sinker van SNWO, dankjewel. Eet smakelijk vooral ook straks. En succes met de komende activiteiten voor senioren. Als je daarbij wil aansluiten, kan nog steeds. Op de website van de SNWO kun je vinden hoe je erbij kunt zijn.

0: Lost Frequencies samen met Zonderling en Crazy. 7:15 is het. Goedemorgen. Voor het eerst sinds tijden heb ik in elk geval weer een lange broek aangedaan. Het is eigenlijk best wel fris buiten, Jules Gernaert.
1: Ja, dat is een tijd geleden, hè?
0: Ja.
1: Dit soort temperaturen, die frisse ochtenduurtjes, of zeg maar dat het een beetje koud was zelfs. Want de hele temperaturen zijn lokaal onder de 10 graden gekomen. 10 graden precies was de minimumtemperatuur voor Goes. Vlissingen dan bij de sluizen uiteraard de meting 14 graden. Maar Westdorp toch 8,9 als minimumtemperatuur. Dus dat mag er best wel zijn. Is ook een tikkeltje onder de maal, eventjes om het in perspectief te plaatsen. Met die heldere nacht die begon, dat was de heldere periode die vannacht begonnen. Later vannacht is er al meer bewolking gekomen en nu zijn er een paar opklaringen, maar in het algemeen is het toch redelijk bewolkt en is het nog steeds redelijk fris. Met temperaturen zo van 13 tot 16 graden en ook maar weinig wind. De wind zegt zwak en veranderlijk nu, alleen buitengaats is er windkracht 3 tot 4 uit het noorden. Dat verschil wordt een beetje rechtgetrokken wat de wind betreft. Dat wordt windkracht 2 tot 4 en buitengaats af en toe windkracht 5 vanmiddag uit noord tot noordwest. De bewolking zal voor een flink deel blijven vanochtend, maar vanmiddag komen er meer zonnige perioden. De bewolking breekt ook een beetje en ook vanavond is er redelijk wat zon, al is het niet helemaal onbewolkt. En de maximumtemperatuur voor vandaag die is een 21 tot 23 graden.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 2:03. Hoogwater is het vanavond om 7:45. En de watertemperatuur, mocht je gaan zwemmen, 20 tot 23 graden.

0: Tina Turner en Bryan Adams en It's Only Love. Wat ze bij ons wel eens doen zo rond de kerst, doet Stedin nu ook in de regio Utrecht, maar dan in de zomer, op drukke momenten extra stroom opwekken met generatoren. Die werken dan op gas en die staan alleen aan als het nodig is.
1: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
0: Ja, nu worden ze neergezet en straks in de winter daar dus ook stroom leveren. Die gasgeneratoren moeten tegen het eind van het jaar klaar zijn, zodat Stedin ze in de winter kan inzetten. Amerikaanse president Donald Trump kondigt importheffingen aan van 50% op Canadese spullen, zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks. Volgens Trump is de handel met Canada oneerlijk en hij is boos over de bosbranden in Canada waarvan rook Amerika inwaait. De premier van de Canadese provincie Ontario die zegt dat ze vrienden zijn en dan moet je elkaar juist steunen en niet lastigvallen. En de premier van Ontario zei dat zo.
2: You know something, right? Rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to that bunch of rubbish.
0: Ja, een bunch of rubbish, onzin wat Trump daar zegt. Dat zegt in elk geval deze Canadese premier. Ondanks de droogte wordt het een goed perenjaar, is in elk geval de verwachting. 10% meer oogst tot bijna 400 miljoen kilo, maar steeds minder Nederlanders eten peren.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
0: Eet meer peer, dat is in elk geval wat ze daar dus zeggen. En de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen om 4 uur vanmorgen.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: En er doen ruim 45.000 mensen mee. Deelnemers komen uit meer dan 70 landen. Ook uit Zeeland natuurlijk. Fini Groenewoud uit Middelburg, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe loopt het daar bij jou?
5: Ja, prima. Ik loop nu op de dijk bij Lent. De beruchte dijk, hè, van 20 jaar geleden.
0: Oh, ja.
5: Die lopen we nu andersom, die route. Ja, ja, ja, dat ben ik niet vergeten. Nou ja, het loopt lekker.
0: En toen was het heel erg warm. Toen was het heel warm en er stierf ook iemand, dacht ik, even uit mijn hoofd gezegd.
5: Ja, ja, zijn twee mensen toen overleden en toen is de Vierdaagse stilgelegd. Dus dat, dat was heel heftig om dat mee te maken.
0: En nu, hoe is het nu met het weer bij jou? Want hier is het lekker fris. Hoe is het bij jou in Nijmegen?
5: Nou, hier is het ook fris, maar als je aan het wandelen bent, krijg je het gauw warm. Dus het zweet klapt alweer overal. Maar het is gewoon perfect wandelweer. Kan meer niet bedenken.
0: Ja, eerste dag nu. Met welk gevoel loop je daar nu op die dijk bij Lent?
5: Ja, een beetje een dubbel gevoel, hè. 2006 komt elke keer weer boven als ik hier loop. Dan denk ik, ja, ik heb die ambulances toen ook zien staan. En dat vergeet je niet. Aan de andere kant denk ik, goh, de 32e keer. Dat is toch ook wel heel bijzonder dat ik dit nog mee kan maken zo.
0: Want dat is het voor jou.
5: Heel bijzonder.
0: De 32e, ja. Vierdaagse. En daarna ook alweer denken over een 33e, of is dat een beetje vroeg nu?
5: Zolang ik zo makkelijk loop en het leuk vind, blijf ik het doen. Dus blijf ik doorgaan.
0: Succes, Fini. We hebben later nog contact deze week tijdens deze Vierdaagse van Nijmegen. Die is vandaag dus weer begonnen.

0: Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Samen hebben ze Repeat It opgenomen. Er zijn meerdere versies van. Dit is wat zij de akoestische versie noemen van dat liedje. 3:30. Straks om 9:00 begint bij ons Goedemorgen Zeeland on tour. Duurt tot 12:00. En natuurlijk zijn Veerle en Elsa weer ergens om elkaar uit te dagen. Maar in welke plaats doen ze dat vandaag? Ik heb elke dag een paar aanwijzingen voor jou. En als je het leuk vindt, dan kun je raden waar zij zijn. Stuur me dan een appje, 0118-499-999. Ik heb dit keer geen cryptogram, want die waren veel te makkelijk. Ik vond het makkelijk voor je gemaakt. Ik heb 3 aanwijzingen. Dit slaat allemaal op die ene plaats die ik bedoel. Aan het water, korenbloem, stad. Dat zijn ze. Hiermee kun je aan de slag. Een plaatsnaam waar alles bij hoort. Aan het water, korenbloem, stad. Het is even doordenken. Kom eens nog een keer. Aan het water, korenbloem, stad. Succes.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, de dag voor de Maria-verering in Goes gebeurt er ook al wat. Ga ik het straks over hebben. Nu eerst een overzicht van het nieuws. In retrangement wordt rond deze tijd zowat de hele molen van zijn plaats gehesen. Het is een standaardmolen waarbij de behuizing om een zware houten paal kan draaien. En de kever, een knaagkever, die zit in die paal en die moet eruit. Adriana Boot begeleidt het allemaal.
6: Wij kennen vooral molens waar alleen de kap draait. En bij deze molen draait de hele kast. En die moet eraf met eigenlijk het hele interieur er nog in.
0: Die behuizing, de molenkast gaat er dus af en staat dagenlang op de plek naast de molen. Het begint dus nu ongeveer, ik zal straks even checken of het al begonnen is. Maatschappelijk werk SMWO houdt voor het eerst zomeractiviteiten voor senioren in Goes. Doordat veel mensen op vakantie zijn, voelen ouderen zich soms eenzaam. De eerste activiteit is een speciale lunch. En SMWO zegt dat er voor kinderen al van alles werd georganiseerd in vakantietijd, maar voor senioren niet. Bij Kruiningen is een stuk van de Zanddijk de komende maand afgesloten. Netbeheerder Tennet haalt oude hoogspanningsmasten weg. De kabels hangen daardoor vlak boven de weg. Verkeer moet een stuk omrijden via de Zandweg en de Oude Rijksweg. En de afsluiting van dat stuk Zanddijk ten zuiden van de A58 duurt tot 20 augustus. En de gemeente Hulst wil van inwoners weten welke culturele voorzieningen ze missen of wat ze juist heel goed vinden. Het gemeentebestuur van Hulst werkt aan een nieuwe cultuurvisie waarin staat waar de gemeente de komende jaren in wil investeren. Inwoners van Hulst kunnen meedoen via de Doe Mee-pagina van de gemeente. En het weer, zon en bewolking met de meeste zon vanmiddag en vanavond. Een zwakke tot matige, aan zee vrij krachtige noordenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Toto en Stop Loving You. Drie aanwijzingen heb ik voor jou. Welke plaatsnaam hoort daarbij? Aan het water, Korenbloem en Stad. Als je het weet, app me even. 0118499999. Dit is de plaats waar in elk geval Goedemorgen Zeeland on Tour straks is. Morgen is het de grote Maria Magdalena Dag in Goes. Net als elk jaar luiden de klokken dan. Is er een feestelijke mis? Kun je de toren van het stadhuis op om de luidklok te zien waarop Maria staat afgebeeld? Ze is tenslotte de beschermheilige van de stad. En vandaag is het dus de dag voor die Maria-verering. En dat is ook een dag met tradities, heeft Willy van Meegen uitgevonden. Zijn ze jarenlang bezig om Maria Magdalena weer wat meer in de kijker te spelen. Goedemorgen, Willy.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En vanavond ga je daar dan over vertellen in de heilige Maria Magdalena-kerk. Dat is de katholieke kerk in Goes. Wat gebeurde er in vroege tijden allemaal op die dag voor de Maria-verering?
1: Ja, en dat hebben we dus vooral uit een bron van het Rijdenrijkersgilde uit 1577. Dan werden de leden van het gilde Rijdenrijkers, dat waren mensen die ook toneel spelen, opvoerden en zo, hè, welsprekendheid. En dat gilde was gewijd aan Maria Magdalena. Nou, en daar is er een prachtig boek over geleverd met de reglementen. En er staat bijvoorbeeld in dat ze elk jaar het Maria Magdalena beeld uit de kerk, dat is dus nog de oude kerk natuurlijk, de grote of Maria Magdalena kerk, moesten opzetten. En dan gingen ze daarmee door de stad lopen.
0: Vroeger. Dat droegen ze gewoon door de straten van Goes destijds, ja. Van hey, hier heb je Maria Magdalena, vereer er eventjes.
1: Ja, en ook dat gebeurde op meer heilige dagen. Met drie koningen gebeurde dat ook bijvoorbeeld. Maar alle gildes die deden wel een soort optocht, kun je het ook noemen.
0: Maar dat is eigenlijk ook een soort aankondiging dan van morgen is het de grote dag.
1: Ja, op Magdalenaavond. Ja, zo hadden we het gevonden, ja.
0: En wat deden ze dan verder nog met dat beeld?
1: Nou, ze hadden trouwens ook een vaandel. Er is er ook een heel oud overgeleverd, dat misschien nog uit de katholieke tijd van de kerk was. Maar het is een beeld. Waarschijnlijk, want er is een rechtszaak in 1545 geweest. Dat is ook nog een heel leuk verhaal, pas ontdekt. En dan gaat het over een Maria Magdalena beeld met de tabernakelen en de gordijnen daaraan wezende. En dus dat is een beetje met zo'n baldakijntje en zo natuurlijk. En dan, dat er heel mooi uitzag. En dan gingen ze daarmee lopen. En die rechtszaak ging erom. Zal ik dat nog even vertellen?
0: Doe maar. Ja, nu wil ik het weten ook.
1: Er was in Goes een mevrouw van een belangrijke familie. En die heette Maria Magdalena van Kampen. Ja. En die had thuis een beeld staan van Maria Magdalena. En nou wilden die Rijdenrijkers dat kopen om in de kapel te plaatsen, de Maria Magdalena kapel in de kerk, en voor de processie te gebruiken, waarschijnlijk ook. Nou, eerst zegden zij dat toe, dat ze dat beeld wel wilden verkopen aan hun.
0: Oh, ja.
1: Maar naderhand trok ze zich terug, had ze er toch spijt van, denk ik. En toen hebben die dekens van het gilde rechtszaak tegen haar aangespannen.
0: Dat ronddragen van dat beeld, hè, op de dag voor de Maria Magdalena dag, sinds wanneer bestaat dat niet meer?
1: Nou, er is met de beeldenstorm, reformatie, werden de katholieken natuurlijk uit die kerk verdreven. Dat was in Goes in 1578. En toen moesten die verder in schuilkerken en zo. En toen werd er ook een processieverbod ingesteld.
0: Processieverbod? Het mag dus gewoon niet meer?
1: Nee, mensen mogen niet meer op die manier zo. Met het katholieke geloof zo over straat gaan lopen, zal ik maar even simpel zeggen. Ja, dat mag niet meer.
0: En mag dat nu dan wel?
1: Nou ja, dat heb ik proberen uit te zoeken. Maar we hebben nog niet kunnen vinden dat processieverbod is opgeheven.
0: Okay.
1: Maar daar gaan we nog verder uitzoeken hoor. Maar waarschijnlijk mag het nog steeds niet.
0: Ja, dat is inderdaad een mooie ontdekking. Wij gaan er nog eventjes checken hoe dat inderdaad zit. Willy van Meegen, mooi dat jullie en jij zeker nu allemaal gebruiken van destijds weer naar boven hebt gehaald. Rondom die Maria Magdalena dag die eigenlijk morgen is, maar de dag daarvoor, de avond daarvoor, over die processie, heb je net verteld. En dat ga je vanavond ook nog een keertje doen in de Heilige Maria Magdalena-kerk. Dat is de katholieke kerk in Goes, zeg ik er met nadruk bij. Omdat je twee Maria Magdalena-kerken hebt tegenover elkaar. Je moet zijn in de katholieke kerk. En het begint allemaal vanavond om 19:30. Ik wou bijna zeggen, Maria, dankjewel. Ik bedoel natuurlijk Willy van Meegen. Dankjewel voor jouw uitleg.

is Blondie en Denis Denis. Vanavond 19:30 begint het praatje van Willy van Meegen over al die tradities van vroeger. Op de dag voor de Mariaverering in de katholieke kerk in Goes moet je zijn. Daarna, na haar praatje, is er trouwens ook nog een koor dat zingt. En er is een rondleiding rondom verschillende Maria Magdalena afbeeldingen in de kerk. Dus sluit daar vooral ook eventjes bij aan vanavond in Goes. Het is nu 13 minuten over 20:30, Omroep Zeeland, met Emma Heesters en Rolf Sanchez.

Rolf Sanchez en Emma Heesters en Contigo. Nog heel even, een paar minuten, dan weet je in welke plaats Elsa in Veerle zijn. Je kunt nu niet meer inzenden, want ik ga nu alles eventjes op een rijtje zetten. Aanwijzingen zijn in elk geval aan het water, korenbloem en stad.

0: Alex Warren en Eternity. Aardig nieuws trouwens is over studenten van de Technische Universiteit in Delft. Ze hebben een ambulance op zonne-energie gemaakt. Rijdt dus op zonnestroom. Ook alle apparatuur die werkt met stroom van de zon. Vooral handig voor plekken waar nauwelijks andere brandstoffen zijn. Nou, vandaag gaan ze die zonne-ambulance presenteren. En ik heb al de eerste nieuwsverhalen daarover gezien. Zo her en der vanochtend in het nieuws. Alleen, waar zijn Elsa en Veerle straks? In Goedemorgen Zeeland on tour. 3 aanwijzingen en daarmee heb je het echt moeten kunnen doen. Aan het water, Korenbloem, stad. Er zijn heel veel mensen die iets hebben ingestuurd naar 0-1-8-4-5-9. Hans Blommaert, Linda van Ardennen, Nel Ridderbos, Patrick de Schepper en Connie Boudens. Zij zeggen Goes. En ik snap dat jullie dat zeggen, maar het is in dit geval niet goed. Jan Hieronymus noemt Veren. Saartje de Smit komt met Zonnemeren. Lieve noemt Terneuzen. Dan Nel Bouwhuis, Vlissingen, is ook niet goed. Paulien de Poter, die noemt Arnemuiden. En dan een heleboel mensen die de eer van vandaag moeten gaan delen. Leni Boogaert, Erlin de Wijze, Levi van der Graaf, Esther Wevers, LM Jansen, Joke Josiassen, Loni Blom, Kome Gielsen, Marijke, Herman de Smit en André Boot. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar is Goedemorgen Zeeland on tour straks?
1: Nou ja, we hebben een molen die heet de Korenbloem. We liggen aan het Veerse Meer en Kortrijk heeft stadsrechten. Dus het is Kortrijk.
0: Ja. Dat was hem inderdaad. En ik snap de verwarring met Goes. Want eigenlijk kun je alles, bijna alles ook over Goes zeggen. Ook daar hebben ze een korenbloem. Ook dat is natuurlijk een stad. Maar het water is iets verder weg.
1: Ja, klopt.
0: Ja, Kortgene, wat ken jij van Kortgene?
1: Ja, ik ben er geboren, het Oog.
0: Oh, echt waar? Is het leuk daar?
1: Ja, dat is een geweldig plaatsje.
0: Want?
1: Op het hele mooie Noord-Beveland, ja. En echt in de zomer is het gezellig met de toeristen. En ons kent ons. Het is gewoon een... ik ben jaren weg geweest voor mijn werk. Maar ik woon er nu weer terug en het is gewoon thuiskomen.
0: Echt waar? En waar zit dat dan in? Want dat ons kent ons, dat kan ook negatief zijn. Maar jij noemt het positief.
1: Ja, je hebt een... Ik kan me voorstellen, als je daar niet aan gewend bent, dan kan dat misschien als last ervaren worden. Maar een stukje sociale controle, als je naar de winkel gaat, even een praatje met die en een praatje met die. En je komt altijd bekenden tegen. En ik vind dat leuk.
0: Ja, het is inderdaad een stad, hè, sinds 1431. Heel veel mensen zeggen natuurlijk, het is een dorp, maar het is een stad. Erger jij je daar dan aan als mensen zeggen dat het een dorp is?
1: Nee joh, nee. Dus er zijn wel andere dingen waar je nu kunt herinneren.
0: Ja. En bovendien, jij weet dat het een stad is, dus dan is het goed, hè?
1: Ja, nou ja, dat zeg ik wel eens grappig van mensen. Ja, ik word geen, wat is dat nou? Ik zeg, wil je wel weten dat het wel een stad is?
0: Dat bedoel ik.
1: Maar dan is dat meestal in een grappige vorm.
0: André, jij deelt de eeuwige roem van deze dag met een heleboel mensen die het goed hadden. Marijke die stuurde er trouwens ook nog in haar reactie bij dat ze ooit gezongen heeft in een bandje. En ze hadden een nummer over molen de Korenbloem. Marijke, daar wil ik meer over weten. Dan mag je me een keertje sturen of laten horen dat liedje. Hartelijk dank iedereen voor het meespelen. Morgen dan heb ik weer een raadseltje voor je. Straks heel veel plezier in Goedemorgen Zeeland. On tour in Kortgene.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
13: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
12: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
14: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
12: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
15: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
17: 22 juli, demodag scootmobielen.
15: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
23: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
11: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Wet, wet, wet, ten sweet surrender. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online en via je tv. En als je dat doet, dan zie je dat Veerle er ook weer is. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was het op de Zwarte Cross? Ik wilde bijna zeggen de Zeeuwse Cross.
1: Wist jij dat ik daar was geweest?
0: Ja, volgens mij is je stem er nog een beetje.
1: Die ligt daar nog een beetje. Ja, ik kan het nooit laten. Het gaat echt beter dan vroeger. Ik kan het nooit laten om mee te zingen. Terwijl ik weet, ik moet minder meezingen, want dan gebeurt dit. Ik kan het niet laten. Ik vind het zo leuk. Maar het is, ja, ik vind het altijd hartstikke leuk. Ja, het was weer heel leuk.
0: Je hoeft niet heel hard mee te zingen, hè?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk.
0: Ja.
1: Dat vind ik heel moeilijk. Ja.
0: Ja.
1: Als er dan een hitje komt dat jij heel goed kent. Ken jij dat?
0: Ja, nou ja, ik heb dat wel geleerd. Ja. Mijn laatste festivalletje was Festival de Ballade.
1: Sta je daar te zwijgen?
0: Nee. Nou nee, als ik met iemand sta te praten, dan merk ik het meestal al dat ik boven de muziek uit probeer te komen.
1: Ja, ja.
0: Dus ik doe meestal een sjaaltje aan, hoe warm het ook is. Of in dit geval had ik een kraagje aangedaan. Gewoon van, ik dacht, ik moet gewoon de hele zomer nog door kunnen.
1: Maar helpt een sjaaltje tegen? Ik bedoel, ja, die zo'n schorre stem van het zingen en het praten.
0: Ja,
1: helpt
0: nee, maar
1: s'avonds,
0: s'avonds wordt het dan toch altijd net iets frisser. En dan voel ik het gewoon toeslaan. Dus ja. En ik ben op tijd, want op een gegeven moment dan, ik dacht, oh, er komt alweer zo'n heesje aan. Ik denk, mond houden. Dus ja, ook door schade en schande wijs geworden. Want, nou ja, ik bedoel, ik heb het hier al vaak genoeg meegemaakt, hè, dat ik geen stem had.
1: Nee,
0: dus,
1: dat is waar. Ja. Jij kan het niet.
0: Nee.
1: Maar ik denk nu altijd, nu heb ik eindelijk een goede stem. Dit is,
0: de stem zoals je hem wil hebben.
1: Dit is, nou ja, wat mensen willen horen, denk ik.
0: Okay.
1: Anders heb ik zo'n hoge piepstem.
0: Dan ben ik heel benieuwd. 0118499999. Reageer maar. Ja, en voor de rest zijn wij natuurlijk met Goedemorgen Zeeland on tour, waarbij Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar daarbij steeds opdrachten geven. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, je hebt al bij Remco gehoord dat we vandaag in Kortgene zijn. Wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is. Ja, daar doen we nu natuurlijk nog geen uitspraken over. Als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan ook vandaag. Als je denkt te weten wat wij in Kortgene deden, laat het even weten via 0118 499999.
2: Goedemorgen.
3: Ja.

0: Gustavo Lima en de ballada. Ja, lawaaimaker. Ik zet hem even uit. Er komen wat dingetjes, wat berichtjes. Ik zou zeggen, na orgeljoken op Zwarte Cross volgend jaar haar trompet Elsa over op de Zwarte Cross. Dat zegt Peter. Nou, dan natuurlijk op jouw stem honingdropjes uit de winkel.
1: Wacht even, dan ga je weer zomaar aan voorbij. Maar Elsa op de Zwarte Cross, daar wil ik nog wel even op ingaan. Kijk, trompet Elsa lijkt me een slecht idee. Maar er waren de stuntmannen. Die zijn allemaal gewond geraakt. Mm-hmm. Ja, weet je wel, dus een stuntman over de tent gecatapulteerd. Namelijk kon de stunt niet meer doorgaan, want de stuntmannen waren op. Zou je zoiets niet kunnen?
0: Kunnen?
1: Ja. Nou, je hoeft niks te doen, je hoeft alleen te vliegen.
0: Ja, kunnen misschien wel, maar durven absoluut niet.
1: Oh.
0: Nee. Ik ben helemaal geen held. En toch zeker niet als het iets met hoogtes te maken heeft.
1: Nee, dat is waar.
0: Nee. En okay, over helden gesproken, trompet Elsa op de Zwarte Cross, dat zou ik ook niet durven. Dus dat is ook geen
1: maar
0: goed idee.
1: Er lopen ook altijd wel bandjes rond. Die lopen ook gewoon overal op het terrein.
0: Ja, dat zou ik wel durven.
1: Die gaan dan ergens spelen en dan gaat iedereen meedansen. Dat is wel iets voor jou.
0: Ja. Nou, dan is er nog hier een berichtje van Raquel. Zij zegt, in Hoek zit een goede logopediste met specialisatie stem. Daar gaat zij ook en ze krijgt de oefeningen en ze vindt dat een aanrader. Dus dat is speciaal voor jouw stem. Ja, eigenlijk moet je gewoon niet te veel praten. En nog een mooie ongeplande opdracht voor jou, Veerle. Als wij in Kortgene zijn, ze is aan het spinnen op een spinnenwiel. Je bent van harte welkom om te komen spinnen.
1: Oh, dat vind ik wel leuk. Ik dacht, ik las het te snel en ik dacht spinnen op zo'n fiets. Nou, dat ga ik niet doen. Maar op een spinnenwiel, dat vind ik wel...
0: Wij hebben op zolder ook nog een spinnenwiel staan. En onze schapen zijn vorige week geschoren. Dus wij hebben ook een hele kist vol met wol. Oh. Ja, wol wat zo van het schaap afkomt. Ja. Dus waar nog iets mee gebeuren moet. Maar ja, spinnen is volgens mij ook wel een vak apart. Oh, en Gert zegt nog...
1: Ja, maar dus
0: nog...
1: Ellen, die kan dat.
0: Gert zegt nog Elsa met een caravan achteruit over het parcours van de Zwarte Cross.
1: Ook een heel goed idee. Ook een heel goed idee.
0: Maar dan moeten we wachten tot volgend jaar, Gert.
1: Ja, dan kunnen we wel alvast laten weten dat ze meer ambulances bestellen.
0: Dat lijkt mij ook een heel goed idee. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag. 21 juli alweer, maar dan in de geschiedenis. Nou, het is in elk geval feest in België.
1: Het is feest in België. Het is 21 juli. Dat is de nationale feestdag van België. Sinds 1831. 21 juli 1831. Op die dag zijn winkels en postkantoren gesloten en staat het land stil bij het feit dat op die dag de eerste koning van België, Leopold I, in 1831 de grondwettelijke eed aflegde. Maar voor die dag hadden de Belgen al een koning gehad. Samen met de noordelijke Nederlanden maakten ze onderdeel uit van het koninkrijk van Willem I der Nederlanden. De Belgen kwamen in 1830 in opstand en scheiden zich af.
0: Ja, dat vinden ze natuurlijk niet meetellen als koning van België.
1: Nee, daarom vieren ze het juist.
0: Ja, daarom nu
1: van
0: Leopold.
1: Die Nederlandse koning af.
0: Ja, precies.
1: Verder op 21 juli 1919 stichtte Anthony Fokker in Amsterdam zijn eigen vliegtuigfabriek. In 1968 won wielrenner Jan Janssen als eerste Nederlander ooit de Ronde van Frankrijk door in de afsluitende tijdrit de Belg Herman van Springel uit de gele trui te rijden. En in 1990 vond in Berlijn de opvoering plaats van The Wall naar de gelijknamige LP van Pink Floyd. Zo'n 200.000 toeschouwers maakten op de Potsdamer Plaats de symbolische heropbouw en afbraak van de Berlijnse muur mee.

0: Cat Stevens en Morning Has Broken. Deze Britse zanger en songwriter die zich tegenwoordig Yusuf Islam noemt, die wordt vandaag 79 jaar. Nog meerjarige Ko Adriaanse, de voormalig voetbalspeler en trainer, wordt ook 79. En Michael Connelly, ken je die? Michael Connelly?
1: Nee.
0: Ja, ik ben een liefhebber van thrillers.
1: Oh nee,
0: ja,
1: daar heb ik helemaal niks mee.
0: Echt gewoon goede thrillers schrijft. Hij wordt 70 vandaag.

0: Ilse de Lange en Something Good. Wij spelen zo meteen ons spelletje Wat is het? Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Elsa, goedemorgen. In retrangement wordt rond deze tijd zowat de hele molen van zijn plaats gehesen. Dat zou eigenlijk een uur geleden al beginnen, maar het vergt iets meer tijd. Het is een standaardmolen waarbij de behuizing om een zware houten paal kan draaien. En die paal is aangetast door een kever, die moet eruit. Adriana Boot begeleidt het allemaal.
3: Wij kennen vooral molens waar alleen de kap draait. En bij deze molen draait de hele kast. En die moet eraf met eigenlijk het hele interieur er nog in.
2: En die middenpaal die moet hersteld worden in een speciale werkplaats. Zolang die weg is, blijft de rest van de molen dus staan vlak bij de plaats waar die normaal staat. Maatschappelijk werk SMWO houdt voor het eerst zomeractiviteiten voor senioren in Goes. Een speciale lunch is er vandaag. Doordat veel mensen op vakantie zijn, voelen ouderen zich vaak alleen, zegt Anna Sinker.
4: Ik kreeg wel een reactie van, goh, ja, jammer dat het straks 6 of 8 weken stopt. En ja, dan missen we onze routine een beetje. En ja, wij hopen met deze activiteiten om toch mensen wat gezellige momenten te bieden, ook tijdens de zomer.
2: En SMWO zegt dat er voor kinderen al van alles werd georganiseerd in de zomer. En dat het wat apart was dat het niet voor senioren gebeurde. De gemeente Hulst wil van inwoners weten welke culturele voorzieningen ze missen of wat ze juist heel goed vinden. Het gemeentebestuur werkt aan een nieuwe cultuurvisie waarin staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen op cultuurgebied. Inwoners van Hulst kunnen reageren via de Doe Mee-pagina van de gemeente Hulst. En het weer in Zeeland, zon en wolken. De meeste zon is vanmiddag en vanavond. Een zwakke tot vrij krachtige noordenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Zoe Levi, een huisje aan de zee. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Pak je telefoon erbij. In retrangement wordt rond deze tijd zowat de hele molen van zijn plaats gehesen. Waarom doen ze dat? 0118-499999. Ja, het is een klus, maar ze doen het wel. Dus die hele molen in retrangement gaat van zijn plek af. Waarom?

0: In Breakfast in America. Ja, rond deze tijd wordt zowat de hele molen in retrangement van zijn plaats gehesen. Waarom is dat? Raoul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan zitten we in Ede.
1: Ja.
0: Vertel, wat doen ze daar in retrangement? Waarom doen ze dat?
1: Ja, dat is een houten stoutmolen. Helemaal van hout. En die kast moet er helemaal af. En dan die paal, daar zit een kever in.
0: Ja. Ja, dat moet een kever zijn die van hout houdt, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En die wil je natuurlijk dan niet.
1: Nee.
0: En ja, dat is altijd bij molens zo. Als er één keer iets aan mankeert, dan kost het meteen een hele berg geld, hè?
1: Ja, ja, ja. Maar ja, zo'n molen, daar is heel veel onderhoud aan, hè? Omdat dat is helemaal van hout.
0: Maar ik vind wel, waar je ook rijdt, als je langs een molen komt,
1: ja, ja,
0: het is toch altijd de moeite waard, hè?
1: Ja, ja, ja. Te verre de zalen van mijn klooster Zanden.
0: Oh, jij bent expert.
1: Ja.
0: Maar in Ede is er toch geen?
1: Nee, maar er zijn er wel twee geweest.
0: Oh ja, maar ja, daar heb je dan nu kapot. Niet zoveel meer aan, hè?
1: Kapot en de oorlog, hè?
0: Oh, het is al van zo lang geleden, ja.
1: Ja. Ede lag helemaal plat, zo ja. Het was allemaal weg.
0: Ja, en dan een molen, ja, die bouwen ze dan niet meer op, hè?
1: Nee, die ben nooit meer teruggekomen.
0: Nee. Nou, Raoul, het levert je wel een plekje in de verloting op bij Elias, dus blijf even aan de lijn.
1: Ja, dat is goed.

0: raccoon, een oceaan. Elke 3 weken willen ze het terrein van de Blauwe Hoeve verkennen, gewapend met grijptang en bolderkar. De Ruimers zonder naam. Nou, Ruimers zonder naam. Het is een opruimploeg, maar Tony, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij hebt gelukkig wel gewoon een naam, hè? Tony, ja, Henk, ja. Pierre en Emile, jullie zijn met z'n vieren de opruimploeg. Wat doen jullie precies?
1: Ja, nou, ik moet het even een klein beetje toelichten. Ik zit namelijk zelf in de bewonerscommissie van de Blauwe Hoeve. Mm-hmm. En de Blauwe Hoeve bestaat uit 2 delen. Dat is namelijk Zorgzaam en de Woonstichting. Dus alle bewoning, dus torens en zo, dat is allemaal van de Woonstichting. En daarnaast is alles verder van Zorgzaam.
0: Ja.
1: Nu is het altijd wel een beetje moeilijk om... Als ik iets vraag aan Zorgzaam, dan zeggen ze dat moet je bij de Woonstichting zijn. En de Woonstichting zegt dat moet je bij Zorgzaam zijn.
0: Oh ja, heerlijk.
1: Dus wat dat betreft is het wel een beetje moeilijk. Maar op een gegeven moment kregen wij via de bewonerscommissie... er ligt zoveel zwerfafval op de Blauwe Hoeve. Nou ja, goed, oké. Dat was ook zo. Een blikje, een kartonnen doosje, een dode duif. Zulke dingen, dat gebeuren best wel. En toen hadden wij als bewonerscommissie een briefje bij iedereen in de bus gedaan. Wat je moet niet vergeten, er zijn ongeveer kleine 200 appartementen op de Blauwe Hoeve. En een briefje in de bus gedaan van, beste mensen, als jullie zwerfafval zien, pak het dan op en smijt het in de vuilnisbak. En bij dode dieren even dit telefoonnummer bel. Want dat moeten ze natuurlijk niet zelf doen. Nou, daar kregen we best wel heel veel positieve reactie op, maar ook wel negatieve reactie.
0: Oh, wat dan voor negatieve?
1: Ja, je denkt toch zeker niet dat ik de rotzooi van een ander gaat opruimen. En ik loop met een rollator en ik kan me niet bukken. Dus hoe kan ik dan dat vuil oprapen? Nou, fijn. Dus er kwam, maar er kwam ook wel best positief. Zo van, hey Tony, dat is een goed idee. Kan ik daaraan helpen? Nou, daar is ontstaan 4 mensen die best nog redelijk mobiel zijn. En toen hebben wij de club opgericht van opruimers.
0: Aha.
1: En we hebben van Zorgzaam hebben we plastic handschoenen gehad, grijpers gehad, bolderkar, noem maar op.
0: Dus eigenlijk alles om mee aan de slag te kunnen gaan.
1: Ja, ja. En toen hebben wij gezegd, nou, wat doen we? Nou, we hebben samen afgesproken dat we dat 1 keer in de 3 weken gaan doen. Bij eventueel nodig... Zo nodig, dan gaan we het meerdere keren. Maar wij zijn alle 4, wij wonen zelf op de Blauwe Hoeve dus. En in een appartement van de Woonstichting.
0: Ja, ja, ja. Dus ja, jullie zijn de mensen die nog geen hulp nodig hebben.
1: Onder andere, nou, er zijn er ook wel bij die zelfstandig wonen die ook nog hulp nodig hebben. Maar dat is dan ook mogelijk op de Blauwe Hoeve.
0: Zeg maar Tony, waar ik me toch een beetje over verbaas, is dat jullie met z'n allen dan toch blijkbaar zoveel rommel overal achterlaten. Kijk, nou, een dode duif, dat is iets anders, maar blikjes. Het is toch niet dat er hangjongeren bij jullie rondlopen?
1: Nou, die zijn er wel, maar die zijn s'avonds alleen maar aanwezig. Ik bedoel, s'avonds, ja, het is natuurlijk een groot terrein met heel veel hoekjes en leuke hoekjes. Met afdakjes, met stoeltjes. Nou, er komt best wel wat jeugd op af, s'avonds in de late uurtjes. Maar er rijden ook heel veel schoolkinderen, dat is niet verboden hoor. Maar die rijden over het terrein van de Blauwe Hoeve naar hun school. En nou ja, opa of oma, die zal er ook wel zitten, dus daar kunnen ze even zwaaien. Dus de rommel die gemaakt wordt, dat is hoofdzakelijk wel door andere mensen. Niet door de mensen van de Blauwe Hoeve zelf, hoor. Want die gaan echt geen blikjes op de straat smijten. En die gaan ook geen plastic zakjes op de straat smijten.
0: Oké, passanten dus.
1: Passanten. Maar natuurlijk, het ligt er wel. En toen hebben wij met z'n vieren gezegd van, nou, kunnen we daar iets aan doen? Wat gaan we eraan doen? Nou, toen is dat plan opgekomen van, zullen we niet eens even met z'n viertjes... Nou, en dat werd goed ontvangen door de Woonstichting. Ook goed ontvangen door Zorgzaam.
0: De Ruimers zonder naam. Ik vind eigenlijk... Ja, jij zegt, wij willen een andere naam. Maar eigenlijk de Ruimers zonder naam. Klinkt toch zo ook wel goed?
1: Ja, voor mij ook hoor. Maar, ja,
0: en anders kort je het af, hè? Dan wordt het gewoon de RZN.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat zou ook kunnen, ja.
0: Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Als iemand een passende naam weet, suggesties mogen ingeleverd worden. In de bus van welzijn, maar je mag ook even een appje sturen. Aan 0118-4999-99. De ruimers zonder naam dus, of RZN. Maar iets anders mag ook.

0: John Legend en Safe Room. Het is 3:03. Graag tot zo.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

piano. David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Op je radio, online. En je kunt ook meekijken via je tv. Nou, in Goedemorgen Zeeland on tour gaan Veerle en ik weer samen op pad. We geven elkaar steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag is dat in Kortgene. Wat we daar deden, dat meekijken via je tv. Nou, in Goedemorgen Zeeland on tour gaan Veerle en ik weer samen op pad. We geven elkaar steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag is dat in Kortgene. Wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is. Doe ik natuurlijk geen uitspraken over nog. Nou, als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan ook nu. Je

0: kunt foto's appen het komende uur naar 0118 4999999. En die moeten iets te maken hebben met die opdracht.
1: Ja, dus ze moeten nog even wachten.
0: Dus ze moeten nog even wachten, want het is nog niet bekend wat dat is. Maar daar komt zometeen verandering in.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Dire Straits en Twisting by the Pool.
1: Ja, deze zomer zijn wij de hele zomer op pad door Zeeland in Goedemorgen Zeeland op een tour. En kijken we, ja, wij gaan eigenlijk doen wat Zeeuwen daar ook doen. Dus dat kan van alles zijn. En vandaag zijn we op Noord-Beveland in Kortgenen.
2: Kortgenen, of zoals ze hier op Noord-Beveland zeggen, Kortjeen. Ik weet niet of dat helemaal door de bocht
3: kan. Vast niet, maar goed.
2: Het is een dorp met zo'n 2035 inwoners. Maar ik moet mezelf corrigeren, want het is officieel een stadje. In de late middeleeuwen heeft het stadsrechten gekregen. In de 15e eeuw is het toen ook afgebrand. Is het hele dorp ten onder gegaan. Stadje, moet ik zeggen. Maar de Kortgenenaars hebben het weer opgebouwd. Anders zouden we hier niet staan. Kortgenen heeft een bekende klok in de kerktoren hangen. Suzanne.
3: Suzanne, ja. Weet ik, ja.
2: Ja, dat weet je. En er is een molen en tot 1997 stond er een hele grote graansilo van wel 35 meter hoog. Wat denk je dat wij hier gaan doen?
3: Ja, iets met Suzanne. Ja, die graansilo is weg, dus dat kan niet. Nee, geen idee.
2: Geen idee. Nou, het is toch leuk om iets met het graan te doen. En wat ik ook altijd leuk vind, is om jou een beetje zwart te maken natuurlijk. Jij kan niet zo goed koken. Daar is heel Zeeland volgens mij wel van op de hoogte.
3: Nou ja, ik roep zelf altijd dat ik de slechtste kok van heel Nederland en omstreken ben. Dus...
2: Een ei koken lukt nog niet. Nee, een ei bakken heb ik ook al missie gaan. Dus wat gaan we vandaag doen? Wij gaan naar een restaurant en daar ga jij pannenkoeken bakken.
3: Oh, maar dat kan ik wel. Of dat moet ik nu eigenlijk nog niet zeggen.
2: Nee, maar kun je hem ook zo flippen in de lucht?
3: Nou, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik denk dat dat eigenlijk ook wel een beetje vragen om moeilijkheden is.
2: Daar vraag ik graag om. Dus we gaan op pad. En ik zal hem proeven. Want jij kunt wel denken dat je kunt bakken. Maar of ze ook lekker zijn is natuurlijk een tweede.
3: Op de fiets.

0: Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. Ja, ik denk aan Kortgeen en ik denk ook meteen aan al die kwallen die wij daar in het water zagen.
1: Ja, dat was niet normaal, hè?
0: Honderden.
1: Ja, wij fietsten langs dat haventje en ik dacht nou... Ik weet niet of de kinderen van Kortgeen hier ook wel eens zwemmen, ja. Maar ik zou het niet durven.
0: Gewoon opgestapeld, hè?
1: Dat is echt bizar.
0: Ja.
1: Hoop dat dat maar tijdelijk was.
0: Ik vind één kwal al eng, maar dit was echt een soort nachtmerrie. Nou, ja. Wij waren dus in Kortgene voor Goedemorgen Zeeland on Tour. En nou ja, we geven elkaar steeds opdrachten. De opdracht voor mij was in Kortgene: bak een pannenkoek en keer hem om door hem omhoog te gooien. Nou, eerst maar eens wat informatie opzoeken over pannenkoeken.
1: Nou, we zitten ondertussen in een soort...
2: Bushokje.
1: Bushokje waar een mooi zeilschip en de Zeeuwse vlag op zijn geschilderd.
2: Als er niet aan gewerkt zou worden, zou het een van de mooiste bushokjes van Zeeland kunnen zijn, denk ik. Maar dat wordt het dan misschien ook wel weer.
1: Dat wordt op dit moment aan verbouwd. Maar eigenlijk wil ik weten, Elsa, wat weet jij... Heb jij iets opgezocht al over de pannenkoek?
2: Ja. Hier zal je van versteld staan, want wist jij dat de pannenkoek een van de oudste gerechten ter wereld is?
1: Nou, dat verbaast me op zich niet.
2: Nee, al rond 500 voor Christus aten de oude Grieken een platte koek van tarwe, honing en zure melk. Dat klinkt dan weer een beetje...
1: Ja.
2: Sinds de middeleeuwen verspreidde de pannenkoek zich wereldwijd en werd het een geliefde voedzame maaltijd. Het oudste recept, of toch het eerste bekende geschreven pannenkoekenrecept, dat stamt uit 1439.
1: Okay.
2: En dat was de tijd dat het woord pannenkoek in Europa gangbaar werd. Het was voedsel voor arm en rijk, want boekweit groeide op schrale grond. En zodoende werd de pannenkoek in de middeleeuwen een volksgerecht in de Lage Landen. En rijkeren, die voegden er dan eieren en tarwebloem aan toe. En ik denk een beetje dat dat is zoals wij het nu nog eten. Want ik doe er ook een ei bij.
1: Oh, dus de armeren, die deden alleen boekweit?
2: Ja, die hadden geen...
1: En water of zo?
2: Ja, ik denk het. En die hadden geen geld voor een ei.
1: Oh ja, dus jij bent eigenlijk wel een rijke pannenkoekenbakker.
2: Nu wel, ja. Als je het bij toen vergelijkt wel. Traditionele pannenkoeken werden gezien als de ideale manier om overgebleven bederfelijke ingrediënten, melk, eieren en vet, op te maken voor de vastentijd. Want ja, als ze de vastentijd ingingen, dan mocht dat natuurlijk allemaal niet meer. Nou, dan heb ik ook nog iets gevonden over de Franse crêpe en de Amerikaanse pancake.
1: Ja, want die zijn heel anders.
2: Zijn heel anders, ja. Maar goed, wij gaan hier voor de gewone Nederlandse pannenkoek. Tenminste, daar ga ik vanuit, toch?
1: Ja, dat hoop ik wel. Ik weet natuurlijk niet wat jij gaat fabriceren. Dat lijkt misschien dan opeens op crêpe.
2: De echte Kortgeense pannenkoek gaat het worden.
1: Kortgeense pannenkoek, oké. Okay. Nou, we gaan het zien.
2: We gaan wat in de pan gooien. Oh, we gaan wat in de pan doen.
1: Brokkelen.
2: Nee.
1: Dat is pap.

0: En ook dit is Zeus, RJ en Better Off Alone. En ondertussen is Martijn hier binnen komen waaien. Nou, niet zomaar komen waaien, voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In retrangement wordt deze morgen zowat de hele molen van zijn plaats gehesen. Het is een standaardmolen waarbij de behuizing om een zware houten paal kan draaien. Die paal is aangetast door een kever. Je hoort Adriana Boot, die het allemaal begeleidt.
3: Wij kennen vooral molens waar alleen de kap draait. En bij deze molen draait de hele kast. En die moet eraf met eigenlijk het hele interieur er nog in.
2: Die middenpaal wordt hersteld in een speciale werkplaats. En zolang die weg is, blijft de rest van de molen vlak naast zijn gebruikelijke plek staan. Tot en met vrijdag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail voert op het traject tussen Zwijndrecht en Rotterdam werkzaamheden uit. Er worden onder meer wissels verwijderd, waardoor hoge snelheidstreinen over een langer stuk op hogere snelheid kunnen rijden. 2 weken geleden was het traject ook al een week afgesloten, maar dat staat los van de werkzaamheden deze week. De NS zet bussen in tussen Dordrecht en Rotterdam. Maatschappelijk werk SMWO houdt voor het eerst zomeractiviteiten voor senioren in Goes. Een speciale lunch. Doordat veel mensen op vakantie zijn, voelen ouderen zich nu alleen. Je hoort Anne Sinken.
4: Ik kreeg wel een reactie van, goh, ja, jammer dat het straks 6 of 8 weken stopt. En ja, dan missen we onze routine een beetje. En ja, wij hopen met deze activiteiten om toch mensen wat gezellige momenten te bieden, ook tijdens de zomer.
2: De eerste activiteit is dus die speciale lunch. SMWO zegt dat er voor kinderen al van alles wordt georganiseerd in vakantietijd, maar voor senioren dus nog niet. En de gemeente Hulst wil van inwonersweken weten welke culturele voorzieningen ze missen of wat ze juist heel goed vinden. Het gemeentebestuur werkt aan een nieuwe cultuurvisie waarin staat waar de gemeente de komende jaren in investeert. Inwoners van Hulst kunnen reageren via de Doe Mee pagina van de gemeente. Dan nog het weer in Zeeland. Zon en wolken. De meeste zon is vanmiddag en vanavond. Met een zwak tot vrij krachtige noordenwind wordt het 21 tot 23 graden. Morgen start ook bewolkt en hou je vast, er is in de ochtend kans op regen. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden in de app of via omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: beter kan.
1: Suzanne Freek en Goud. Veerle en ik gaan samen op pad in Goedemorgen Zeeland on Tour. Elke dag geven wij elkaar opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. In Kortgene was de opdracht voor mij: bak een pannenkoek en keer hem om door hem in de lucht te gooien. Nou, het is tijd voor de kennismaking in het restaurant waar ik de keuken in moet.
2: Oh, voilà.
3: Hoi.
2: Hallo,
3: jij werkt hier?
2: Ja, dat klopt.
3: Nou ben ik benieuwd, want dit is een restaurant, maar het is wel een ander restaurant dan andere restaurants.
2: Klopt, ja zeker. We zijn overdag inderdaad ook een dagbestedingplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Dus overdag werken we hier met doelgroep en 's avonds zijn we eigenlijk reguliere horeca. Dus gaan wij lekker naar huis en dan zijn er gewoon een avondteam die het diner serveren. Ja.
3: Jij werkt dus in de horeca, maar eigenlijk ook een beetje in de zorg.
2: Klopt, ja zeker. Ja, het is een unieke combinatie. Dus mijn hart ligt wel echt bij de zorg. Daar heb ik ook een opleiding in gedaan. Maar ook met horeca ervaring van vroegere bijbaantjes is dit wel echt een leuke combinatie.
3: Ja. Want hoe kom je dan op zo'n plek terecht?
2: Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Ik ben ooit eens begonnen in Dishoek en Vlissingen bij soortgelijke concepten. Toen ben ik er een tijdje uit geweest en toen zag ik dat hier dan weer begonnen was. En toen dacht ik ga daar gelijk lekker naartoe. Ja, dus zo rooi er een beetje in.
3: Oké. En hoeveel mensen werken hier in de dagbesteding?
2: De grootste club zijn er 14. Dus dat is wel een gezellige bende, zeg maar.
3: Ja. En wat doen jullie dan?
2: Ja, van alles. We hebben eigenlijk de bar, bediening en de keuken. En daar werken ook allerlei verschillende deelnemers. Per dag wisselen we door. Sommigen werken echt alleen in de keuken. Sommigen werken echt alleen in de bediening. En we kijken eigenlijk bij iedereen wie wat wil. En we passen daar zeg maar op aan wat voor activiteiten we aanbieden. Ja.
3: En 's ochtends vroeg komt iedereen hier naartoe?
2: Ja, nou we halen ze op, dus dat is wel extra leuk. We rijden met auto's en dan halen we iedereen op uit de omgeving en dan gaan we hier gezellig beginnen. En dan hebben we eerst nog feestje in de auto, dus dat maakt het superleuk.
3: Zo zin om aan het werk
2: te
3: gaan.
2: Ja, zeker, zeker weten.
3: Oh, dat is wel leuk.
2: Ja.
3: En nu ben ik benieuwd, Elsa die moet pannenkoeken gaan bakken vandaag. Zijn er een paar koks die dat goed kunnen?
2: Dat denk ik wel, zeker. We eten graag pannenkoeken voor lunch, dus er zijn wel een paar koks die dat goed kunnen bakken voor jullie. Okay. Zeker.
3: Dan gaan we op zoek naar wat koks die Elsa een lesje kunnen leren. Pannenkoeken.
2: Helemaal goed. Leuk? Okay. Ja.
4: Yo, this room's a mama. Hit it!

0: Pasadena's en Tributes.
1: Ja, we zijn vandaag met Goedemorgen Zeeland on Tour aanbeland in een restaurant in Kortgene. Een speciaal restaurant. En zoals iedere dag moet een van ons daar een opdracht uitvoeren. En dit keer, Elsa, moet jij pannenkoeken bakken. Hè? Dat had ik bedacht. Moet net kunnen.
2: Niet zo heel moeilijk.
1: Misschien. Maar dan moet je hem wel flippen. Dus in de lucht omkeren.
2: Hoe heet dat, flippen?
1: Ja, ik noem dat flippen. Maar dat is misschien weer de Engelse taal die doorcijpelt in onze... Maar in ieder geval, omkeren in de lucht dan. Door hem in de lucht te gooien. Dus tijd om het beslag te maken en een schort aan te trekken.
3: Die zit. Hallo, Elsa.
4: Ja, vet.
3: Ja, vet. Jij bent hier de kok?
4: Ja.
3: Eén van de koks?
4: Ja.
3: Ja? Jij kunt mij leren pannenkoeken bakken.
4: Ja.
3: Want die staan niet op de menukaart,
4: nee,
3: maar ik begrijp dat jullie zelf van pannenkoeken houden.
4: Ja, klopt. Ja?
3: Zullen we dan de keuken ingaan?
4: Is goed.
3: Oké, wat moet ik doen?
4: Nou, we gaan eerst handen wassen.
3: Oké. Is dit het recept?
4: Ja.
3: 250 gram bloem, 500... milliliter melk, een ei en een snufje zout.
4: De bloem.
3: Oh, een enorme zak met meel. 5 kilo. Jullie wegen alles af.
4: Ja.
3: Want thuis doe ik dat zo'n beetje op de gok.
4: Hoeft dat?
3: Nou.
4: Moet ik even helpen?
3: Jij kijkt of ik op de 500 zit, hè?
4: Maar even zomaar.
3: We hoeven maar één pannenkoek eigenlijk,
4: ja,
3: hè? Want... Oké, doe ik de zak weer dicht.
4: Ik heel even een lepel, want ze zit op 300.
3: Mm-hmm. Is dat te veel?
4: Ja.
3: Oh, het was 250.
4: Ja.
3: Het was 500. Ja, ja, 500 was de melk.
4: Klopt.
3: Oh, oh, oh. Hoe lang doe jij dit al?
4: Ik doe dit 2 jaar.
3: 2 jaar?
4: Ja.
3: En hoe leuk is het?
4: Heel leuk.
3: Ja? Wat vind je er leuk aan?
4: Nou, vooral gewoon de gezelligheid met elkaar en ook gewoon gasten helpen, ook in de keuken staan.
3: Maar jullie zijn met heel veel,
4: ja,
3: hè?
4: Klopt.
3: Loop je elkaar dan niet in de weg?
4: Nee, want
3: we het staan... is maar een kleine keuken.
4: Ja, het is wel een kleine keuken, maar we hebben ook gewoon mensen die de voorkant leuker vinden, dus we lopen elkaar niet in de weg.
3: Nee. Jij staat liever in de keuken dan dat je mensen bedient.
4: Ik sta overal nergens, ik ben eigenlijk vliegende.
3: Ja, ja. En wat kun jij goed maken?
4: Ik maak vooral de taartjes maak ik vooral.
3: Yeah.
4: Dus cheesecake, appeltaart maak ik ook best wel vaak. Ja. Dus dat.
3: En nu de pannenkoeken.
4: Ja.
3: Maar is de melk?
4: De melk.
3: Een ei heb ik daar al gezien. Is het een goede volgorde of maakt het niet uit?
4: Maakt niks uit. Kijk uit, want soms hebben we eieren. Ja, dit is mooi.
3: Ja, Veren, dit had jij niet verwacht, hè, dat ik zo goed zo'n ei kan breken. Ik giet het er gewoon bij.
4: Ja, is goed hoor.
3: Nou, daar gaat hij.
4: Dan heb ik hier een snufje zout.
3: Ik doe dit thuis met een mixer, dan heb je geen klontjes.
4: Kijk.
3: Oké, nou, met de garde doe ik het een beetje voorzichtig, want anders vliegt het overal. Zee, als jij pannenkoeken bakt, hè?
4: Ja.
3: Als die van de ene op de andere kant moet, hoe doe jij dat dan?
4: Gewoon met een spatel.
3: Oh ja, maar nu moeten we tussen in de lucht gooien. Heb jij dat wel eens gedaan?
4: Nee.
3: Ik ook niet. Maar dat is dus wel wat we nu moeten gaan proberen.
4: Oké. Okay. Kijk, lukt het?
3: Ben jij handig?
4: Nee.
3: Nee, ik ook niet. Weet ik ook niet of het wel gaat lukken.
4: Kom,
3: is er hier een schoonmaakploeg?
4: Dat moeten we zelf doen.
3: Oké, dus als die tegen het plafond...
4: Nee, niet tegen het plafond. Dan wordt het meer tegen de afzuigkap.
3: Oh ja. Dat die is helemaal staan. Een vervelend ding om schoon te maken, trouwens.
4: Ja.
3: Ik denk dat het... Maar het is wel een beetje dik.
4: Moet ik even kijken?
3: Ja, voel maar eens.
4: Oh nee, die is goed hoor.
3: Ja? Dan neem ik dit mee richting het fornuis.
4: Is goed.

0: Come home.
1: Ed Sheeran, een photograph. Vandaag of morgen komen de t-shirts van Goedemorgen Zeeland on Tour binnen. Ja, ze waren in bestelling. Nou, goed. Dan kunnen we ze in het echt laten zien. En kunnen we er zelf ook eens even eentje proberen. Maar deze shirts kun je dus winnen als je meedoet aan Goedemorgen Zeeland on Tour. Door een foto te appen. En in dit geval met als thema...
2: pannenkoeken bakken. Of flippen.
1: Als het maar met pannenkoeken te maken heeft.
2: Oh ja, niet gewoon flippen.
1: Nee, en dat mag ook nog. Maar het moet wel een selfie zijn, denk ik. Het moet niet iets wat van Google geplukt is.
2: Nee, want je dat moet erop staan. Of iemand die je kent erop staan. Of als die pannenkoek tegen het plafond zit, wil ik daar ook wel een foto van.
1: Ja, maar gewoon als je ergens er eentje zit te eten, dan mag dat ook
2: wel. Oh, ja.
1: 0118-499-99, daar kun je hem naar appen. En om 10:10 maken wij de dagwinnaar bekend. Nou, zover is het nog lang niet. Het is 11:03, dus graag tot zo.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: 22 juli, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt. En stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
18: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer. Met daarin, nou, vanzelfsprekend, een check de plek. Wij zoeken straks weer een plek in Zeeland. En in Goedemorgen Zeeland on tour, ja, gaat het dus blijken of het lukt. En wat moet er dan lukken? Nou, Veerle en ik gaan steeds samen op pad, geven elkaar opdrachten. En vandaag is dat in kortgene bak een pannenkoek. Dat is niet zo heel moeilijk.
1: Nee, vooral met de hulp van Javed, die in het restaurant werkt, heb jij al flink wat beslag gemaakt.
0: Ja, dus jij denkt dat dat wel gaat lukken.
1: Dat zou moeten lukken.
0: Maar lukt het ook om hem niet zomaar met zo'n spatel om te keren, maar met de pan, hup, zo in de lucht? Ik doe er verder geen uitspraken over. Je mag wel foto's appen als je mee wil dingen naar een t-shirt van Goedemorgen Zeeland on tour. Een t-shirt, het moet iets met pannenkoeken te maken hebben, in de breedste zin van het woord. En die app je dan naar 0118-499999. Het wordt een druk uur.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Snelle en laat het licht aan. En er komen al heel veel foto's binnen met pannenkoeken. En ook mensen erop natuurlijk, want dat was een van de voorwaarden. De opdracht voor mij vandaag in Goedemorgen Zeeland on Tour. Bak een pannenkoek en keer hem om in de lucht. Nou, dat doe ik in een restaurant in Kortgene. En dan zul je denken, dat is toch heel makkelijk. Maar ja, Veerle die heeft eindeloos geroepen dat ik een heel slechte kok ben.
1: Ja, nou ja, ik wil sommige mensen gewoon nog even aan herinneren dat Elsa geen eieren kan koken. Die heeft dan het water op laten koken en heeft ze 10 eieren die in stenen zijn veranderd. Ik heb er een keer een ei zien bakken die op het fornuis belandde.
0: Ik kan nog iets opbiechten, maar ik weet niet of mijn echtgenoot mee zit te luisteren.
1: Biecht maar op.
0: Ja, afgelopen week dacht ik spaghetti saus van een dag eerder. Ik denk, oh, dan ga ik lekker nieuw spaghetti maken. En dan zet ik het vast aan. Ik ben het weer gewoon vergeten.
1: Helemaal verbrand.
0: Zwarte brokken.
1: Ah.
0: Zwarte brokken. Nee, dus ja, ik ben een slechte kok. Dus, goed. Pannenkoeken bakken, dat zou dus makkelijk moeten zijn. Maar voor mij ligt dat toch iets anders. Maar aan het beslag zal het in elk geval niet liggen. Tada! Nou, mooi beslagje. Nu komt dan het moment suprême, want we gaan dit dus in de pan doen. Javert heeft hem al verwarmd. Weet je, Javert, ik kook thuis niet op gas. Dus ik ben bang dat ik iets misschien straks verbrand, maar goed.
2: Kijk, kom maar.
0: Ja?
2: Wacht,
0: ja, dit is wel teamwork, hè?
2: Ja, mag je 2 van die lepels erin doen?
0: Ja. Oké. Okay. Moet ik het meteen een beetje verspreiden, ja, of doe je de pan op en neer?
2: Kijk.
0: Het probleem is wel, de eerste mislukt altijd, hè?
2: Dat is waar.
0: Wat doen we daar nou mee? Ik zet dit even hier op het blad.
2: Kijk, dus ik kan ondertussen even, anders gaat hij te hard ondertussen.
0: Ja. Maar nu, hè?
2: Ja.
0: Zal ik meteen de eerste proberen? Of, ja?
2: Mag hoor.
0: Mag ik eens voelen hoe zwaar die pan is?
2: Ja, best wel.
0: Oh, best wel zwaar, ja. En jij kan mij niet helpen.
2: Nee.
0: Ik weet alleen,
2: Ik maak hem zo eerst even los met een spatel.
0: Ja, en hij moet natuurlijk hij moet droog zijn,
2: ja,
0: ook in het midden, hè? Want anders vliegen de klodders overal.
2: Ja, klopt.
0: En Veerle staat zich ondertussen al een beetje te verkneukelen, want die denkt, dit gaat natuurlijk geheid mis. Oh ja, ik weet ook niet precies, als ik hem in de lucht gooi, hoe hoog die komt.
2: Dat weet ik ook niet.
0: Wie is ons proefkonijn? Want Veerle gaat er 1 proeven, maar eet jij mee? Of hou jij niet van pannenkoeken?
2: Ik hou zeker weten van pannenkoeken.
0: Ja? Oké, durf je het aan?
2: Ja hoor.
0: Wat denk je? Moet ik dit natte plekje nog even een beetje laten drogen?
2: Ja. Kijk, en dan pak ik voor de zekerheid of de spatel alvast. Zo.
0: Maar ja, wat ga je doen? Uit de lucht slaan?
2: Nee, dat niet.
0: Oh jee.
2: Lukt
0: ik vind
2: het?
0: Die pan al zo zwaar. Oh jee. Oh. Als die
2: lukt
0: valt,
2: het?
0: Valt hij op de grond. Nee, ik ben bang dat die pan wel erg zwaar is. Woe! Kijk eens, in 1 keer. Wow, ik ben helemaal blij. Ik ga de horeca in. Dit wordt een prachtpannenkoek.
2: Ja.
0: Moet je kijken hoe mooi goudbruin
2: die
0: is.
2: Kijk, dat randje.
0: Het zit een heel klein omgekruld randje, maar dat doe je met de spatel.
2: Ja, kijk.
0: Oh, dit was eigenlijk makkelijker dan ik dacht.
2: Ja.
0: En zo zware pan.
2: Ja.
0: Nou, heel even,
2: ja.
0: Want hij moet ook niet te.
2: Nee.
0: Want dan wordt hij een lap leer.
2: Klopt.
0: Nou, ik zal hem nog even een beetje zo, een beetje schudden.
2: Zou ik alvast een bord pakken?
0: Ja, dat is goed.

0: Paul McCartney en Hope of Deliverance. Die titel die past wel een beetje bij Goedemorgen Zeeland on Tour van vandaag.
1: Omdat jij een pannenkoek hebt gedeliverd.
0: Ja, precies. Ja, veel hoop.
1: Jij moest een pannenkoek van mij bakken en laten flippen in kort genen als opdracht in Goedemorgen Zeeland on Tour. En tot mijn grote teleurstelling is jou dat prima gelukt. Jij hebt die pannenkoek prima geflipt. Javert, die hielp je daarbij. Hè, de kok van het restaurant waar we de pannenkoek gingen bakken. Maar dan heb ik nog één laatste stukje, een strohalm waar het toch nog mis kan gaan. Is die pannenkoek ook lekker? Dus ik ga lekker proeven.
2: Dan komt dus nu het moment van proeven. Het is eigenlijk een heel belangrijk moment. Stroop staat er klaar en poedersuiker. En Veerle heeft de pannenkoek die ik gebakken heb. Javert heeft zijn eigen pannenkoek. Oh, jij maakt er nog een gezichtje van.
3: Een gezichtje van, ja. Dat wil ik wel even laten zien natuurlijk. Hij lacht je toe.
2: Ja. Maar hij lacht straks ook in je mond hoor.
3: Oh, denk je?
2: Ja, dat denk ik.
3: Ik moet bekennen, ik eet dus altijd mijn pannenkoeken met kaas. Dus dan sta je al 3-0 achter, Elsa.
2: Of moet ik mag met je vingers hoor.
3: Nee, ja, ik heb wel manieren. Oh. Ik ga even een lekker aan het kontje. Er zit er nog niet te veel bij. Dat gaat altijd goed.
2: Ja. Ja, ze kan niks meer zeggen, maar ik kan het nu al even afmaken. Want ik zie aan haar gezicht dat ze hem geweldig vindt.
3: Nee, kom maar even terug. Ik ben heel kritisch. Maar inderdaad, ik zal niet eten met mijn mond vol. Nee, het is een heerlijke pannenkoek, dat moet ik zeggen.
2: Okay.
3: Hij is echt lekker. Ik mis natuurlijk wel wat kaas. Maar wat ik vooral toch wil zeggen, en dit doe ik niet vaak, maar ik moet je echt complimenten geven dat die pannenkoekflip is gelukt.
2: Ja.
3: Want dat had ik echt niet verwacht.
2: Nee, ik ook niet.
3: Ik begrijp eigenlijk niet hoe het kan. Met die zware pan. En het handje vouwde een beetje om, maar het is er gewoon gelukt.
2: Ja, en hij was echt heel zwaar. Dus, ja, nee.
3: En we hebben toen nog een keer geprobeerd om te testen. En het lukte weer.
2: Ja.
3: Dus ik zou zeggen, tijd voor een nieuwe job.
2: Bij deze. Heb je een pannenkoekrestaurant? Bel eventjes.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En ondertussen is Martijn aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeeuwse werkgevers willen snel duidelijkheid over het reserveringssysteem wat de provincie wil gebruiken tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Volgens de werkgevers is er niet veel voorbereidingstijd meer. Ze maken zich grote zorgen over de reparatie van de tunnelscheur. En werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft hierover een brandbrief naar de provincie gestuurd. Tot en met vrijdag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail voert op het traject tussen Zwijndrecht en Rotterdam werkzaamheden uit. Er worden onder meer wissels verwijderd, waardoor hoge snelheidstreinen over een langer stuk op hogere snelheid kunnen rijden. 2 weken geleden was het traject ook al een week afgesloten, maar dat staat los van de werkzaamheden deze week. De NS zet snelbussen in tussen Dordrecht en Rotterdam. En de eerste natuurbegraafplaats in Zeeland gaat volgende week zaterdag open. Een grasveld naast de traditionele begraafplaats in Colijnsplaat is daarvoor ingericht. Om dit soort begraafplaatsen gaan graven op in de natuur, en op het graf mag alleen een boomschijf worden geplaatst met erop de naam, geboorte- en overlijdensdatum. De natuurbegraafplaats in Colijnsplaat mogen alleen inwoners van de gemeente Noord-Beveland worden begraven. En in retrangement is vanmorgen de molen van zijn plek gehesen. Het is een standaardmolen waarbij de behuizing om een zware houten paal kan draaien. De paal is in retrangement aangetast door een kever. Je hoort Adriane Boot, die het project begeleidt.
3: Wij kennen vooral molens waar alleen de kap draait. En bij deze molen draait de hele kast. En die moet eraf met eigenlijk het hele interieur er nog in.
2: Die middenpaal wordt hersteld in de speciale werkplaats, en zolang die weg is, blijft de rest van de molen vlak naast zijn gebruikelijke plek staan. Dan nog het weer in Zeeland. Zon en wolken. De meeste zon is vanmiddag en vanavond. Met een zwak tot vrij matige noordenwind wordt het maximaal 23 graden. Morgen verloopt vooral in de morgen bewolkt, met ook nog kans op wat regen. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 12:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermel. Omroep
4: Zeeland. Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Karol G en Siente tu hubiera conocido. En wij spelen ons spelletje Check de Plek, waarbij we weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt zo één aanwijzing en als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan bel je 0118-4999-99. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle.
1: Zit zij in Frankrijk aan deze jongen vast?
0: 0118-4999-99.
1: Zit zij in Frankrijk aan deze jongen vast?

0: John Mayer en Heartbreak Warfare. Zit zij in Frankrijk aan deze jongen vast? Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Welke plek in Zeeland zoeken wij, denk jij?
1: Ellewoudsdijk.
0: Leg eens uit.
1: Ja, El is zij en Woud is een jongensnaam.
0: Ja, het is gewoon helemaal goed.
1: Ja.
0: Theo, hoe lang is het geleden dat jij Frans gesproken hebt?
1: Ja, heel wat jaren geleden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, het zit er toch nog goed in, hè?
1: Vroeger kwam ik veel in Frankrijk, ook op vakantie, moet ik zeggen.
0: Oké, Ellewoudsdijk, inderdaad. El, dat is zij in het Frans. En Wout, dat is de jongen. En dat levert jou een plekje in de finale op. Dus blijf even aan de lijn.
1: Ja, mooi. Dankjewel.

0: Inge, een good day.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Het is de eerste dag van de Vierdaagse van Nijmegen. En daar loopt ook Rebecca uit Goes in mee. Rebecca, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dan is toch altijd de eerste vraag. Waar zit je? Waar ben je? Waar loop je?
3: Ja, ik loop nu op een heel smal wegje, maar ik denk dat we richting Bemmel gaan. Ik weet eigenlijk vooral dat ik net 36,5 kilometer al gelopen heb. En ik zit nu nog op een lus van de 50, want die moet natuurlijk een extra stukje. Dus we haken dan straks in eigenlijk bij de 40 lopers. Dus dan wordt het waarschijnlijk nog een tikje drukker, want nu kun je nog wel aardig doorlopen.
0: Oh ja,
3: dus,
0: ik wilde al gaan roepen van, oh, dan ben je er bijna. Maar jij loopt natuurlijk de 50, dus ja. Dat is nog eens 10 extra, ja.
3: Ja, en vandaag is het 52, dus maar goed, ik ben ver over de helft en de benen doen het goed. Dus komt wel goed. We lopen gewoon verder.
0: Is het dan zo, omdat het nu 2 kilometer meer is, dat je die ergens anders in de week ietsje minder hebt?
3: Ja, volgens mij uit mijn hoofd zijn die andere dagen dan zo'n 49. Dus dat het in totaal inderdaad komt het wel rond die 200, maar ik weet, ja. Het is in ieder geval, dit is de enige dag dat het echt boven die 50 zit. Dus dat is wel fijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, jij loopt naar aanleiding van het overlijden van 2 vriendinnen voor KWF. Ja. En je dacht, in plaats van de verplichte 40 ga ik gewoon de langste afstand 50 kilometer lopen. Ja, ja. Nu zo op de eerste dag heb je daar denk ik nog geen spijt van.
3: Het gaat supergoed met mijn sponsoractie. Ik zit al bijna aan de 10.000, dus we gaan nog even wandelen veel verder. En op zich, weet je, ook al heb je stijve benen, we gaan er gewoon voor. Want stoppen is geen optie. Dus vannacht weer goed slapen, hopelijk. Want ik kon vanavond niet zo heel veel lekker slapen, want het gaat toch opeens vroeg die wekker om 2:30.
0: Ja, verschrikkelijk.
3: Dus hopelijk, maar ja, vanavond ben ik wat vermoeider, hè?
0: Ja, dat is waar.
3: 59 kilometer in die benen.
0: Dus als er rondom jou gefeest wordt, dan kun jij toch gewoon lekker slapen?
3: Ja, daarom. Ik denk dat dat wel lukt. En dan veel wekkers extra hard, want ja, je kan je natuurlijk niet verslapen.
0: Nee, maar goed, ik denk dat is voor iedereen hetzelfde, hè?
3: Ja, dat is ook zo.
0: Wij bellen jou morgen weer en dan ben ik heel benieuwd
3: superleuk.
0: Of je dan wel een beetje spierpijn hebt. Want ja, dan heb je echt die eerste 50 kilometer in de benen, hè?
3: Ja, daarom. Ik ga goed herstellen en dan spreken we elkaar morgen weer. Superleuk.
0: Heel veel plezier.
3: Oké, tot morgen.

0: Take a Chance on Me. In Goedemorgen Zeeland on Tour kon je foto's appen. Foto's die iets met pannenkoeken te maken hebben, want dat was de opdracht voor mij in dit geval. In Kortgene, bak een pannenkoek en gooi hem in de lucht. Nou, dat is allemaal goed gelukt.
1: Wonderwel.
0: Wonderwel, ja. Tot een klein beetje teleurstelling van Veerle toch wel. Want zij durft nu niet meer te zeggen dat ik een slechte kok ben.
1: Dat durf ik nog wel, hoor.
0: Laten we maar even snel over iets anders beginnen dan. Want wie heeft een t-shirt gewonnen?
1: Ja, de leukste foto, nou dat moet ik niet zeggen, maar de winnaar van vandaag is Els. Want Els die stuurde een foto dat ze pannenkoeken aan het eten was met haar 100-jarige tante. En als je 100 bent nog zo'n flinke pannenkoek naar binnen krijgt, dat verdient wel een t-shirt.
0: Ja, maar Els mag zelf bepalen of de tante het t-shirt krijgt of dat Els het draagt. Hè?
1: Vooruit, ja.
0: Dat mag ze zelf weten. Ja. Oké, nou Els, gefeliciteerd. Morgen een nieuwe Goedemorgen Zeeland on Tour. Dus ook weer een nieuwe kans op zo'n leuk shirt. En ondertussen is ook Esma aangeschoven. Ja. En dat, ja, dan roep ik meteen maar. Zegt u het maar.
2: Zegt u het maar. Ja, 17:30 vanmiddag, zeg ik. Ik ben altijd een beetje in de war. Ik zou bijna willen zeggen vanavond. Stelling van vandaag heeft te maken met hittestress. Gemeenten gaan de strijd aan met die hittestress door vooral wijken flink te gaan vergroenen. Want een beetje vergroening of een beetje flink wat vergroening kan de temperatuur laten zakken in wijken. De stelling eigenlijk om de luisteraars te polsen. Is het gewoon niet een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die hittestress tegen te gaan? Dus de stelling om op te reageren vandaag om hitte- en wateroverlast in woonwijken tegen te gaan, moet iedereen verplicht minstens de helft van zijn tuin groen inrichten. Daar kun je op reageren in, zegt u het maar, om 17:30. Kun je natuurlijk bellen naar 0118-499-999. Maar je mag ook alvast appen met jouw reactie.
0: Allemaal minimaal één boom planten.
2: Ja.

0: sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar. 11:58. Goedemorgen, Zeeland is er natuurlijk morgen weer. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Zometeen, dan is Esme er.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er nogal 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
18: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
19: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht... Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Bech.
22: Omroep Zeeland.
23: Minder tegels en meer groen. Zeeuwse gemeenten gaan de strijd aan met hittestress... door in wijken flink meer groen te planten. Verder in het komende half uur van Zeeland nu... Sinds 6 jaar zijn zorginstellingen verplicht dat bewoners overal vrij rond kunnen lopen. Toch worstelen instellingen nog met het zogenoemde open deurenbeleid, blijkt uit een inspectierapport. En in de Zeeuwse Kamer heb ik het straks na 12:30 over dialect. Ja, welke effecten heeft een tongval? Een Nederlandicus deed er de afgelopen 15 jaar onderzoek naar... en ik praat er straks uitgebreid met hem over. Wil je iets kwijt tijdens deze uitzending? Je kunt ons reactienummer gebruiken 0118-499-999. Het is 12:05. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar Zeeland Nu. De afgelopen weken was het raak. Periode met extreem hoge temperaturen, waardoor hittestress, kort gezegd oververhitting van het lichaam, vaker op de loer ligt. En hittestress kan gezondheidsrisico's geven. In steden zijn de temperaturen als het warm is nog hoger. In de Middelburgse wijk Douwendalen wordt geprobeerd de temperatuur naar beneden te brengen door meer groen aan te brengen. En dat blijft dan volgens Jasper van de Heuvel, lector en onderzoeker aan de HZ en betrokken bij het Middelburgse project, niet bij zomaar een boompje planten.
24: Er is ongeveer een vuistregel, als er 10% vergroend wordt, dan gaat de temperatuur in het gebied met 0,5 graad omlaag. Dus er is aanzienlijke vergroening nodig om de temperatuur omlaag te brengen. En daar meten we ook met sensoren naar om straks te meten als het project helemaal klaar is met de vergroening, hoeveel die temperatuur dan ook omlaag is gebracht. Maar die hittestress, Ja, dat speelt zich overdag plaats, maar met name eigenlijk in de nachtelijke uren. Als mensen niet goed kunnen slapen. En dan kan daar ook verder gevolgen voor de gezondheid uit voortkomen. Ja. Mensen kunnen dan misschien minder goed op hun werk terecht. Ze kunnen gezondheidsklachten krijgen. Ook in droge periodes kunnen met pollen of met planten kunnen daar problemen voor veroorzaken. Ja, de vergroening zorgt dat het, de temperatuur in dit gebied omlaag gaat. Het stedelijk hitte-eilandeffect is een term. Dat is eigenlijk een gevolg dat in dit gebied het flink versteend was. En daardoor is de temperatuur in de stad vaak toch richting de 3-4 graden warmer dan zonder het stedelijke effect. Dus we proberen te meten in dit gebied wat de effecten zijn van de vergroening. En het idee is dat er zeker een paar graden omlaag gaat.
0: Ja, en ik begrijp, als je die graden omlaag wil hebben, heb je echt veel vierkante meter vergroening nodig.
24: Zeker, ja. Maar lokaal kan de temperatuurreductie echt wel een stuk meer zijn. Staat iemand vol in de wind, in de schaduw van een boom, dan kan de temperatuur makkelijk 10 graden koeler aanvoelen. Dus bomen zijn echt wel de grootste bijdrager voor de verkoeling.
0: Het is allemaal inheems groen, heb ik begrepen. Maar zijn deze bomen dan ook specifiek uitgekozen op bijvoorbeeld hoeveel schaduw ze kunnen geven? Of kunt u daar iets over zeggen?
24: Ja, er zijn bomen die zijn ook behouden. Die stonden al tussen de parkeervakken. Maar er zijn ook heel veel bomen bijgeplant. En inderdaad zijn dat voornamelijk inheemse soorten. Maar die dragen bij aan schaduwvorming. Dus het zijn soms wat kleinere boompjes, maar ook wat grotere bomen. Maar ze dragen ook bij aan biodiversiteit. Hè, door besjes en nestelplekken voor vogels. Dus het is een wat breder plaatje dan alleen voor de hittereductie. Maar het groen is wel zo geplaatst dat dat ook bijdraagt aan de ervaring van de bewoners. Dus stel dat ze hier over het voetpad lopen, dan hebben ze straks ook schaduwplekken waar ze dus echt die koelte kunnen vinden.
0: We hebben de laatste jaren echt vaker te maken met hele warme periodes. Hoe groot is dan de urgentie om projecten zoals deze uit te kunnen voeren?
24: Ja, die urgentie is heel groot. We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden. Dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied. Maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen en die ontmoeting creëren. Hè, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
2: Ja, wat Jasper van de Heuvel, lector en onderzoeker dus aan de HZ betreft, stenen eruit, meer groen ervoor terug. Ook de wijk Westerzicht in Vlissingen wordt aangepast aan weersextremen. Na de zomer starten er nog vergroeningsprojecten in een andere wijk in Middelburg en ook in Goes. Zorginstellingen worstelen nog altijd met het zogenoemde open deurenbeleid, blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Sinds 6 jaar zijn instellingen wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat bewoners overal vrij rond kunnen lopen. Maar in veel verpleeghuizen blijven er nog altijd deuren dicht, maar alleen als dat echt nodig is. Bij zorginstelling Simnia in Domburg bijvoorbeeld. Eva van der Welen kreeg daar een rondleiding van directeur kwaliteit en innovatie Tine Droshout.
3: Bij het open deurenbeleid gaan we eigenlijk uit van volledige vrijheid. Dus als cliënten bij ons komen wonen, dan gaan we ervan uit dat ze de volledige vrijheid gaan hebben. Pas op het moment dat blijkt dat dat niet meer kan, dan gaan we gebruik maken van een techniek en die noemen we de leefcirkels. Je kan dat zien hier. Ik heb nu bijvoorbeeld een armbandje om en ik heb dan een leefcirkel op dit moment. Als ik nu op deze knop ga duwen, dan gaat de deur van deze afdeling niet opengaan. En dat kunnen medewerkers ook zien, en bezoekers kunnen dat zien, aan de hand van dat gele lampje dat daar nu van boven aan het branden is.
5: En hoe zit dat precies met leefcirkels? Hoe werkt dat?
3: Dat zijn een soort denkbeeldige cirkels, zijn dat eigenlijk, waarmee dat onze bewoners zich doorheen het gebouw kunnen gaan bewegen. Maar afhankelijk van de leefcirkel die ze hebben, kunnen ze ofwel bijvoorbeeld hier van de ene woning naar de woning die erna en de tuin die erbij zit, kunnen ze zich bewegen. Of we hebben nog een leefcirkel die iets uitgebreider is en dan kunnen ze doorheen heel het gebouw zich bewegen. En als die leefcirkel nu bij mij bijvoorbeeld iets uitgebreider zou zijn, dan zou bij het duwen op deze knop de voordeur wel opengaan van de afdeling. En als we verder lopen, dan gaan we naar woning 3. En ik heb nu leefcirkel 1. Ik kan mij gewoon perfect begeven van woning 1 naar woning 3. We doen de deur open en je kan hier effectief gewoon ook verder.
5: En hoe belangrijk is het dat jij nu gewoon deze ruimte weer in kan als je hier zou wonen?
3: Dat is ontzettend belangrijk dat je die ruimte in kan, omdat je dan ook een bepaald gevoel van vrijheid krijgt. Je hebt een bepaald gevoel van rust. De deur kan nu eenmaal open. Alleen al het gevoel dat de deur open kan, is voor onze bewoners heel prettig en geeft heel veel rust.
5: Jullie hebben dit open deurbeleid natuurlijk ook doorgevoerd. Dat moet ook vanwege de wet zorg en dwang. Maar hoe hebben jullie dat gedaan? Was het lastig om dit door te voeren?
3: Het was in die zin wel lastig, omdat de grootste uitdaging erin zat dat we op een andere manier moesten gaan denken. Heel lang werd er vanuit gegaan dat veiligheid samenging met het zoveel mogelijk inperken van die risico's en echt met gesloten deuren te gaan werken. En het open deurenbeleid heeft eigenlijk een totaal andere visie. Dat gaat uit om zoveel mogelijk regie bij onze bewoners te gaan leggen, maar ook om die bewegingsvrijheid zo maximaal mogelijk te gaan houden. Ja, en dat is een proces dat je moet gaan doorlopen. Dat ga je niet van vandaag op morgen geregeld hebben, dan moet je door. Maar we merken wel, eens dat we dat door zijn, dat het echt heel veel brengt voor onze bewoners. Ook op kwaliteit van leven is het echt, het is het echt een goede gekomen.
23: En de verplichting van het open deurenbeleid komt overigens uit de wet zorg en dwang uit 2020.
15: Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: van Nathalie Imbruglia. Debuutsingle van haar destijds en ik denk toch wel een van haar grootste hits. Gaan we eens over het weer praten. Wat brengt het weer ons vandaag? Weerman Jules Gernaert, die weet het natuurlijk helemaal. Jules, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Esme.
0: Wat brengt het ons?
1: Nou, weer die bekende afwisseling van wolkenvelden en een mooie zonnige periode. Het is een beetje een vaste stramien deze week, met 's ochtends toch wel vrij veel bewolking, gemiddeld gezien. En dan in de middag weer wat meer zonnige periode vanaf zee. Dat is nu ook aan de gang. Zeker de Walcherse kust, stukje Noord-Beveland ook en West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar is de zon toch goed aan het doorbreken. Landinwaarts is het zo half tot zwaar bewolkt, met vooral wat stapelwolken die ook een beetje proberen op te lossen. Daar komt ook weer meer zon. Aan de andere kant, later in de middag, komt er uit het Noordzeegebied ook wel wat meer bewolking onze kant op. Dus een beetje afwisselend met zon en wolken. Uit het einde van de dag zal het misschien niet zo zonnig zijn geworden als dat het gisteren namiddag was, maar het verschil is maar klein, denk ik. Het is weer een prettige dag dus, met een zwakke tot matige, een beetje noordoost tot noordenwind. Aan zee zal het wel een matige wind uit het noorden. Misschien dat het nog eventjes in kracht 5 wordt buiten graads. En de temperatuur, die ligt nu rond de 20 graden. De maxima komen uit op 21 tot 23 graden later vanmiddag.
0: Is dat iets frisser dan gemiddeld deze tijd van het jaar?
1: Dat is een beetje precies de gemiddelde maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. 21, 22 graden direct aan zee. En dan zo 23 graden landinwaarts. Dus wat dat betreft kunnen wij er niks over zeggen. Wel hadden we natuurlijk die wat koelere nacht, met minimaal van 9 graden in Zeeuws-Vlaanderen tot 13 à 14 graden direct aan de kust. En vannacht is dan wat hoger in temperatuur, want er komt dus later vanavond en zeker vannacht weer meer bewolking aan. Met vannacht ook kans op wat lichte regen en motregen gaandeweg, of een paar buikjes zo gezegd. Maar het zal een beetje grijs en zwaar bewolkt beginnen morgenochtend. De minimumtemperatuur ondertussen is 15 tot 17 graden. En morgen hebben we een soort van frontje wat passeert, met dus in de ochtend en ook al een stukje van de middag toch meestal wel bewolkt weer, vrees ik. Met verspreid wat lichte regen of motregen. Veel valt er trouwens niet. Als er al 1 of misschien 2 mm valt op sommige plaatsen, denk ik dat het al veel is. Later in de middag komen er een paar opklaringen, met misschien nog een enkele bui. En de maximumtemperatuur is door het alles een tikkie lager weer dan vandaag, met 19 tot 21 graden. En morgen een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 3 tot 5.
0: Nog een kleine vooruitblik dan. Houden we dat wisselvallige weer vast, of wordt het dan de rest van de week nog iets beter?
1: Nou, ik zou zeggen licht wisselvallig morgen. Zo erg is het allemaal niet. Maar donderdag en vrijdag zijn warmere dagen. Donderdag 23 graden met redelijk wat zon. Een enkele bui misschien in het begin. Vrijdag droog, flink wat zon. En een graad of 4, 25. Wel in de middag. En ook zaterdag is vrij warm, met aardig wat zon en meestal droog weer. En vanaf zondag kunnen we dus gaan dekken aan enkele regenbuien.
0: Oké, Jules, dank je wel weer.

0: Teddy Swims met Mr. Know-it-all op Omroep Zeeland. Kijk ik even met jou wat er verder nog gebeurt in ons land en de rest van de wereld. Dit is het nieuws uit binnen- en buitenland. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het ging om tientallen baby's, zegt deze correspondent.
1: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
0: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Onder hen waren 18 vrouwen en 1 man. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. En daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
0: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. De 108ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. Vandaag gaat de route voor de tienduizenden deelnemers via de Waalbrug naar de Betuwe. Natuurlijk zijn er ook voldoende medische posten langs de wandelroutes. Die worden allemaal gecoördineerd door het Rode Kruis.
3: We hebben hier een soort mini ziekenhuisje opgetuigd met een huisartsenpost. We hebben enorm veel EHBO'ers, 750 vrijwilligers die ook ter ondersteuning van de EHBO'ers zijn.
0: De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Nijmeegse Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Ja, we hoorden Jules net al even over een koude temperatuur in Zeeuws-Vlaanderen vannacht. 9 graden, maar in de buurt van Oldenzaal is afgelopen nacht vorst aan de grond gemeten. Het werd er 0,1 graden onder nul. En dat is zeldzaam, zegt de weerman van RTV Oost.
4: Nou, dat maak je niet altijd mee in juli. Het komt wel eens vaker voor, hoor. Maar toch best wel bijzonder, zeker na al die warme dagen die we hebben gehad.
0: Sinds de start van de grondtemperatuurmetingen in 1971... kwam vorst aan de grond pas 9 keer voor in de maand juli. Tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Zeeuwse nieuws krijg je zo om 12:30 van Martijn van der Werf.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Straks in de Zeeuwse Kamer praat ik over dialect. Eerst een overzicht nog van het Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Donderdag komt de provincie met meer duidelijkheid over het reserveringssysteem wat tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel gebruikt moet worden. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht vanwege de reparatie van een scheur. De Westbuis is dan alleen open voor voertuigen die gereserveerd hebben. Eerder deze maand riep werkgeversorganisatie VNO-NCW al op om snel met meer duidelijkheid te komen. Tot en met vrijdag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail voert op een traject tussen Zwijndrecht en Rotterdam werkzaamheden uit. 2 weken geleden was het traject ook al een week afgesloten, maar dat staat los van de werkzaamheden deze week. De NS zet snelbussen in tussen Dordrecht en Rotterdam. De eerste natuurbegraafplaats in Zeeland gaat volgende week zaterdag open. Een grasveld naast de traditionele begraafplaats in Colijnsplaat is daarvoor ingericht. Op natuurbegraafplaatsen gaan graven zoveel mogelijk op in de natuur. De natuurbegraafplaats in Colijnsplaat mogen alleen mensen uit de gemeente Noord-Beveland worden begraven. En met de hitte van de afgelopen periode in het achterhoofd wordt de noodzaak voor meer groen in steden steeds groter. Groen kan de temperatuur in steden verlagen en daarmee ook oververhitting, die lichamelijke en mentale klachten kan veroorzaken. Je hoort Jasper van der Heuvel, onderzoeker aan de HZ.
9: We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden. Dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied. Maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen.
8: In Zeeland lopen op dit moment meerdere vergroeningsprojecten om hittestress tegen te gaan. Zo is een deel van de Middelburgse wijk Douwendaal op de schop gegaan, waarbij steen en asfalt zijn vervangen door beplanting. Het weer in Zeeland. Komende uren maakt de bewolking steeds meer plaats voor de zon. Bij een zwak tot vrij krachtige wind uit het noorden wordt het maximaal 23 graden. Morgen start ook bewolkt met vooral in de ochtend nog kans op wat regen. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 12:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden bij ons. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
7: Martijn, dankjewel. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg. De ANWB die meldt 1 file op de A29 staat hier Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Numansdorp en Willemstad file van 4 kilometer, een kleine 10 minuten extra reistijd.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Douwe Bob en Sera, could have been us. Taal is overal om ons heen, helemaal in onze provincie, met tig verschillende dialecten. Daar komt dan nog eens de Vlaamse invloed bij in Zeeuws-Vlaanderen. En er zijn er nog zebra's die het Brabants meenemen. De randstedelingen die hier komen voor de rust. En de Duitse toeristen en internationale studenten die ook een poging wagen in het beste Nederlandse zich uit te spreken. Kortom, een mengelmoesje is het hier in Zeeland. En juist al die verschillende accenten blijken invloed te hebben op hoe er over mensen gedacht wordt. En dat is lang niet altijd positief. Nederlandicus Stef Grondelaars heeft daar de afgelopen 15 jaar onderzoek naar gedaan. Ik spreek hem vandaag via een externe verbinding. Meneer Grondelaars, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, u bent de hele dag bezig met de accenten van mensen. Hoe is het dan voor u om uw eigen manier van spreken te horen? Is dat dan niet ingewikkeld omdat u zich er ook weer zo bewust van bent?
1: Ik let er altijd op, ja. Ik hoor het ook vrijwel onmiddellijk. In Zeeland is het iets lastiger, omdat jullie identiteit wat samengesteld is, om de reden die je net noemde, uiteraard. Jullie zijn, jullie grenzen aan België, er is een beetje Brabant, er is een beetje Zuid-Holland, uiteraard. Mm. Maar de belangrijkste accenten, die hoor je inderdaad onmiddellijk, ja. En ik probeer de informatie die een accent opwekt, om daar niet al te hard van uit te gaan. Dus ik probeer de natuurlijke neiging die we als mens hebben, om met dat accent aan de slag te gaan, probeer bij mezelf te onderdrukken, maar dat lukt niet uiteraard. Dat lukt bij niemand.
0: We gaan er uitgebreid over praten. Van harte welkom in de Zeeuwse Kamer.
1: Dank je wel.
0: Voordat we die onderzoeksresultaten induiken van u, toch al even. U heeft mij nu een tijdje horen praten. Wat valt er bij mij dan op?
1: Een hele gevaarlijke vraag uiteraard, maar laat het maar riskeren. Wat mij opvalt is dat je niet uit een van de twee perifere accenten komt. Dat je wellicht niet Limburgs en wellicht niet Gronings bent.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk geen hele dappere aanname uiteraard.
0: Dat is wel een veilige aanname.
1: Ik ben niet gek uiteraard. Je weet niet wat ik over mij heen gekregen heb de afgelopen jaren. Ik denk dat je niet Zuid-Holland bent. En ik denk ook niet dat je Brabant bent. Dus ik doe het puur by exclusion, zoals je hoort. Ben ik correct?
0: Ja, dat tot zover nog. Maar u hoeft niet heel veilig te zijn. U mag gewoon hartstikke eerlijk zijn. Daar houden wij Nederlanders van.
1: Ja, ik weet het absoluut. Ik werk al 25 jaar bij jullie, dus ik ga het niet verder riskeren, want ik weet het gewoon niet meer. Dus ik weet dat het ongetwijfeld uit het zuidwesten komt van Nederland. Maar waar precies, weet ik niet.
0: Nou, het is Gouden-Duiveland.
1: Kijk.
0: Waar je dan vaak toch het Rotterdamse een beetje hoort, maar ook het Zeeuwse en iets vaker ABN, denk ik dan, uit de dorpen. Om het zo te zeggen.
1: Het is grappig dat je het over ABN hebt. Omdat als je het over accenten hebt, dan gaat het uiteindelijk altijd over algemeen Nederlands. Dus een accent is eigenlijk een regionale inkleuring van algemeen Nederlands. Maar ik weet wat je bedoelt in dit geval.
0: Ja, dus wat is dan een accent eigenlijk? Die regionale inkleuring, is het nog meer?
1: Nee, accent is typisch een regionale inkleuring. Het feit dat ik mijn klinkers een beetje anders uitspreek, het feit dat ik een zachte G heb, heeft mij meteen in de oren van alle luisteraars als een Vlaming geïdentificeerd. Durf je nog een beetje verder gaan? Hoor je waar ik vandaan kom in Vlaanderen?
0: Ja, ik zou dat moeten weten, want ik heb jarenlang in Antwerpen gewoond. Maar ik denk wel helemaal vanuit die regio.
1: Nee, ik ben een Vlaamse Limburger eigenlijk. Ja. Maar ik heb al een tijdje in Nederland gewerkt en in mijn eigen land heeft Limburgs accent niet verschrikkelijk veel prestige. Dus ik ga daar niet hard op liggen als ik op de radio spreek. Ja.
0: Nou, het is niet heel hard aan te horen, want als het echt Limburgs is, vind ik in Vlaanderen, dan hoor je het ook meteen. Net als dat het Limburgs in Nederland zo is.
1: Absoluut.
0: Waar komt het eigenlijk vandaan dat zowel ook dus in België, maar ook in Nederland, wij met best wel veel verschillende accenten spreken als je het hele land bekijkt?
1: We hebben de neiging om taal vanuit standaardtaal te bekijken. En standaardtaal is in principe iets wat neutraal hoort te zijn, maar een standaardtaal is een constructie. Dus voordat je een standaardtaal had, in de 16e eeuw had je alleen maar dialecten, alleen maar regionale talen. En eigenlijk zijn de accenten die we nu nog hebben een soort van fossiele weergave van die dialecten in standaardtaal. Dus het is eigenlijk doodnormaal dat je accenten in taal hebt. Er is geen enkele taal in Europa, er is één uitzondering, die geen accent heeft. IJslands heeft niet heel veel accenten. Mm. IJsland is ook piepklein en vrijwel iedereen woont in Reykjavik, dus dat is makkelijk. Maar in elk iets groter land ga je in principe een soort van regionale reflex krijgen in de standaardtaal van mensen.
0: En hoe is dat dan vroeger ontstaan, dat iedereen toch net een beetje het eigenlijk hetzelfde zegt, maar toch net met een ander accent?
1: Het is heel makkelijk als jij niet mobiel bent, als jij in een dorp geboren wordt en daar opgroeit en je praat altijd met dezelfde mensen, dan word je ook nooit geconfronteerd met andere tongvallen. Okay, dat is één punt. Andere punt is, iemand in een gemeenschap die een bepaald soort prestige heeft, die een bepaald soort sociaal succes heeft, als hij een bepaald iets op een bepaalde manier uitspreekt, dan gaan andere mensen dat overnemen. Wij nemen dingen over van mensen die sociaal succesvol zijn. Dus die twee factoren samen zorgen ervoor dat voordat je grote mobiliteit had, voordat je nationale zichtbaarheid had, dat gemeenschappen eigenlijk op een bepaalde manier heel lokaal klonken. En dat je dat ook niet kon toetsen aan andere gemeenschappen, tot eigenlijk diep in de 19e eeuw.
0: Ja, en waar komt dat dan vandaan dat wij toch dezelfde taal praten, maar anders klinken? Als je dan heel grote verschil Nederland-België pakt, of Nederland en Groningen, of Zeeland en Groningen. Hoe zijn die verschillen ooit ontstaan dan?
1: Dus wat ik net zei eigenlijk. Het heeft te maken met het feit dat mensen op een bepaalde manier bepaalde dingen gaan uitspreken op een bepaalde manier. En dat die overgenomen worden zeer lokaal. En dat je eigenlijk geen grotere check hebt op hoe interessant of hoe goed of hoe prestigieus dat is.
0: Maar dat
1: dus
0: is dan
1: vrij logisch dan.
0: Sorry hoor, maar dat is dan bijvoorbeeld als je kijkt naar de Achterhoek bij ons in Nederland, is gewoon ooit iemand toevallig zo gaan praten en de rest heeft dat overgenomen.
1: Ja, maar dan een heleboel mensen zijn op een bepaalde manier gaan praten en mensen nemen dat lokaal over. En het is ook zo, kijk, als je de Achterhoek neemt, iemand die van de Achterhoek zelf is, die gaat dat accent waarschijnlijk niet zeer ruraal of niet zeer spottelijk is niet het goede woord vinden, maar die gaat daar geen negatieve indruk over hebben. Het is pas als je een beetje de scope wat vergroot, als je nationaal gaat kijken, dat die indrukken ontstaan over accenten.
0: Ja, precies. En hoe komt het dan bijvoorbeeld ook dat mensen, want dat is vaak, u zegt dan sociaal, als je daar tegenop kijkt, dan neem je dat over. Maar ik herken dat heel erg bij mezelf. Als ik een tijdje bij mijn Amsterdamse tante was, praat ik Amsterdams, bij wijze van spreken. En als ik mijn Belgische vriendinnen zie, dan ben ik een halve Vlaming.
1: Ja, maar je zal Amsterdamser klinken bij je tante dan Vlaamser bij je vriendinnen. Het heeft ook weer met prestige te maken. Alles heeft in taal ongeveer met prestige te maken. Amsterdam behoort tot de Randstad. En de Randstad is eigenlijk sinds de 15e eeuw, vroeger zelfs, een soort van prestigecentrum in Nederland. En dat zorgt ervoor dat je dingen gaat overnemen. Als iemand sociaal succes heeft, in dit specifieke geval een Amsterdammer, neem je dat over. Omgekeerd ga je ook niet hard op je Zeeuwse accent liggen in die context. Met Vlaanderen hebben jullie een hele andere relatie. Vlaanderen vinden jullie aardig en bourgondisch, maar niet verschrikkelijk intelligent. Dus wat je zal doen, je zal enigszins je Zeeuwse of Nederlandse identiteit onderdrukken, maar echt Vlaams klinken zal je wellicht niet doen. Dus je aanpassing in de richting van Vlamingen zal een stuk kleiner zijn dan naar Amsterdammers.
0: En waarom? Ja, dus we doen het eigenlijk, is dat ook dat we het dan doen om er toch een beetje bij te willen horen?
1: Ja. Absoluut, accommodatie. Je probeert eigenlijk de afstand ten opzichte van je gesprekspartner zo klein mogelijk te maken. Je probeert je gesprekspartner duidelijk te maken dat je aardig bent en niet vijandig. En dat je eigenlijk een beetje wil zijn zoals hij of zij. Heb je overal zo. Ik ben een spijtig product van twee leraren Nederlands in de jaren 70. Ik heb altijd eigenlijk vrij standaard gesproken. Maar in mijn dorp maakte ik mij niet verschrikkelijk populair in die Limburgs. Als ik met dit accent naar de bakker ging, als ik 11 was, kun je je voorstellen. Dus je creëert eigenlijk afstand met dat accent. En wat je probeert als je in een sociale situatie bent die je leuk vindt of die veilig is, probeer je die afstand zo klein mogelijk te maken.
0: Ja, dat verklaart voor mij heel veel, want ik kan het dan dus ook niet laten op een of andere manier. Dus
1: Je kunt het niet laten. Als je aardig gevonden wil worden, dan laat je het niet. Je hebt ook negatieve consequenties daarvan. Als ik in Nijmegen 25 jaar geleden op de bus stapte, dan gingen mensen mijn Vlaams nadoen op de manier wat zij dachten dat Vlaams was.
0: Ja, dat is altijd
1: dat komt vooral pas. Ja, potsierlijk en beledigend, ja. Dat vooral.
0: Ja.
1: Dan zei ik van, praat u maar gewoon normaal, lukt
0: ja.
1: ook.
0: Ja. Dat herken ik inderdaad ook wel, dat dat dan in de omgeving gebeurt. Goed, laten we eens naar uw onderzoek gaan. Want u heeft daar 15 jaar lang onderzoek naar gedaan. Daar hebben we natuurlijk nu al wel wat van gehoord. Maar wat is het grappigste resultaat dat u in die 15 jaar voorbij hebt zien komen?
1: Dit gaan de Groningers mij weer niet in dank afnemen. Maar het grappigste resultaat is als je Groningers vraagt naar welk dialect zij het mooiste vinden, dan gaan ze het Gronings kiezen. Maar als je ze standaardtaal laat horen, met een beetje Gronings accent, dan herkennen ze hun eigen accent wel. Maar dan zijn ze het met de rest van het land eens dat het een beetje boers en een beetje stug klinkt. Dus als mensen niet altijd duidelijk weten waar een experiment over gaat, dan kun je ze dingen laten vinden die ze eigenlijk niet willen vinden.
0: Ja, precies. En voor een van die onderzoeken die u heeft gedaan, gebruikte u de zin: vreugdevol knort het varken in de wei, een karakteristiek geluid.
1: Ja, dat is een van die zinnen. Mijn collega Frans Hinskes heeft ooit 10 zinnetjes ontworpen die specifiek dienden om in de uitspraak verschillende accenten te activeren. Dus je stopt er alle klinkers in waarvan je weet dat die tot grote accentonderscheiden leiden. Ik heb ook onderzoek gedaan met Marokkanen en die vonden dat die varkenzin niet zo geweldig om religieuze redenen die je kunt voorstellen. Mm. Je komt altijd wat tegen in dit soort werk.
0: Ja, dat is helemaal waar. Het Zeeuws heeft u niet specifiek onderzocht, hè?
1: Nee, nooit. Nooit, absoluut nooit. Omdat Zeeuws is een hele lastige provincie, om reden die ik net zei. Jullie zijn een uitloper van West-Vlaanderen in het zuiden, maar het begint flink Zuid-Hollands te worden in het noorden. En goed, door geografische redenen, de delta's van de grote rivieren, zijn die ook flink versplinterd. Dus Zeeuwse accenten zijn voor de meeste Nederlanders niet makkelijk herkenbaar, tenzij je uit de buurt komt.
0: Ja.
1: En herkenbaarheid van het accent is wel belangrijk.
0: Kunnen wij nog iets leren van het onderzoek naar de Groningers? Wat zijn de onderzoeksresultaten en wat kunnen wij daar als Zeeuwen misschien nog mee?
1: Je wil echt dat ik gevaarlijke dingen zeg.
0: Nee hoor, voor mij niet. Ik zal het
1: samenvatten. Je hebt eigenlijk een gouden regel waar ook ter wereld. Je hebt twee dingen die typisch negatief correleren. Ofwel is een accent aardig en warm, maar vrij dom, zoals het Limburgs. Ofwel is een accent prestigieus en slim, maar kil en arrogant, zoals het Amsterdams. Mm. Het Gronings doet eigenlijk niks goed. Het is nog aardig, nog erg intelligent. Dus die lui hebben het hoe dan ook zitten bij dit soort onderzoek.
0: Ja, dus eigenlijk kan een accent dus ook heel veel effect hebben op wat iemand van jou vindt.
1: Oh, heel erg, absoluut. Ik herinner me in de jaren 70 dat je een raket geleden had in Nederland die Griet Titulaar heet. Dat was een verschrikkelijk intelligente man. Maar als hij zijn mond open trok en er kwam een plat Limburgs accent uit, dan nam je hem daarna niet verschrikkelijk serieus meer. Of, ja. Je kent het verhaal van Benny Joling van Acht van Normaal uiteraard. Er was een student aan de kunstacademie en die droeg blitse pakken en dergelijke. Toen hij zijn mond opentrok en achterhoeks klonk, dan nam niemand hem meer serieus daarna.
0: Kan het dan ook bijvoorbeeld zijn dat onze provinciebestuurders die met een Zeeuws accent praten en naar de politiek Den Haag gaan om een heel belangrijk onderwerp te bespreken, dat die dan wat minder serieus worden genomen door de collega's daarvan wegen die tongval?
1: Dat zullen ze nooit toegeven, maar absoluut wel, ja. Ja.
0: Dat is eigenlijk toch best erg dat mensen beoordeeld worden. U gaf net ook al een paar voorbeelden op basis van hun stemgebruik in plaats van de boodschap.
1: Totaal, dat is heel erg. Je hebt in Limburg, je hebt in Maastricht een paar instituten die jou helpen je accent af te leren als je in de Randstad wil gaan werken. Dus je wordt eigenlijk verplicht een deel van je identiteit af te leren om geen negatieve associaties op te roepen, dat is een complete ramp. Mm. Als je Marokkaan bent in dit land, is het nog veel erger. Je spreekt al 3 talen, dan leer je perfect Nederlands, maar je hebt een beetje accent en heb je het nog zitten. Dus dat is niet positief, nee.
0: Nee, en eigenlijk is het ook een groot deel van je identiteit, hoe je praat.
1: Absoluut.
0: Dus daarmee verlies je dat ook.
1: Deel. Dus je wordt eigenlijk gewoon verplicht eigenlijk om een bepaalde haarsnit, een bepaalde kledingdracht aan te nemen om geaccepteerd te worden. Dus je moet jezelf eigenlijk egaliseren en dat is eigenlijk niet eerlijk. Dat is eigenlijk niet netjes, nee, inderdaad.
0: Vindt u dat ook zonde? Dat we bijna allemaal gedwongen worden om beschaafd Nederlands te gaan praten?
1: Absoluut. Je hebt hele erge onderzoeksresultaten. We hebben een experiment gedaan ooit met Marokkaanse stemmen. En we hadden geen accent, een licht accent en een zwaar Marokkaans accent. En geen accent hoor je uiteraard niet dat een Marokkaan is. Dus we plakten daar namen voor. We zeiden, u hoort nu Mohammed of we zeiden, u hoort nu Rudolf of Paul. De Marokkaan die helemaal geen accent had, die werd nog compleet de grond ingeramd. Gewoon omdat hij Ahmed of Mohammed heette, dat is niet prettig. Nee, dat is absoluut niet prettig. Dat is, taal is eigenlijk de makkelijkste manier om met kone handen heel erge vormen van racisme aan het licht te brengen. Dat is niet fijn, nee.
0: En uit dat onderzoek, u verwijst er zelf al naar van Marokkaanse mensen die dus ofwel met een accent praten of niet, was er ook een groot verschil tussen mannen en vrouwen, hè?
1: Ja, er zitten, wat wij van Marokkanen vinden, ik probeer dat niet te vinden, u vast ook niet, als aardig en opgeleid persoon, maar wat wij van Marokkanen vinden is typisch wat we van Marokkaanse mannen vinden. Marokkaanse mannen hebben een bepaald soort, dat blijkt uit ons onderzoek, streven naar identiteit waarbij een bepaald soort accent en de associaties daarmee, stoer en macho en urban streetwise klinken, heel belangrijk is. Wat je bij vrouwen ziet, en dat is heel leuk, vrouwen worden niet Marokkaanse vrouwen worden niet louter op basis van een voornaam afgewezen. Mm. Wat je ziet ook is dat Marokkaanse vrouwen eigenlijk gewoon graag als Nederlandse vrouw beschouwd worden. En dat lukt ten dele, maar ook niet helemaal. Want zodra ze te veel accent hebben, gaat het weer mis.
0: Ja, dat is dan toch willen proberen dan erbij te horen, wat ik dan dus blijkbaar ook probeer, maar het niet helemaal laat lukken, waardoor je dus uiteindelijk er weer geen profijt van hebt.
1: Waardoor je er geen profijt van hebt. En het hele probleem is, je raakt eigenlijk vrijwel nooit helemaal van je accent af. Dus als je in dit land, in Nederland dus, niet randstedelijk bent, dan is de kans dat je ooit zo gaat klinken voor de meeste mensen compleet onhaalbaar. Is niet zeer waarschijnlijk.
0: Want het is heel moeilijk om een accent af te leren?
1: Ja, verschrikkelijk moeilijk. Ik klink niet zeer Vlaams, maar het duurt nog een tijdje eer ik randstedelijk ga klinken. Als ik het probeer, dan klink ik karikaturaal. Dus dat wil je ook.
0: Eigenlijk zoals de mensen in de bus in Groningen. Maar ja, dan andersom.
1: Maar andersom, absoluut ja.
0: Wat heeft u er eigenlijk ooit toe bewogen om hier onderzoek naar te gaan doen?
1: Dat was, dat was een toeval eigenlijk. Ik kwam in Nijmegen, ik denk rond 2005, 2006. En in Nijmegen, Universiteit van Nijmegen, Radboud Universiteit, heb je een hele grote nadruk op de sociale aspecten van taal. En de persoon die ik op dat moment verving was heel erg met die accenten bezig, Roland van Hout. En die heeft mij daar warm voor proberen te maken. Want dat is heel erg gelukt. Ik heb een experiment met studenten gedaan. Op dat moment vrij informeel, maar dat is eigenlijk hoog gepubliceerd in een heel goed tijdschrift. Ja, goed, als wetenschapper ben je dan compleet gelanceerd uiteraard. Dan ga je daarmee verder. Ook omdat een experiment lost een aantal van je vragen op, maar creëert ongeveer evenveel nieuwe vragen. Dus je blijft er goed dan ook bezig.
0: Ja, en zo voor je het weet ben je 15 jaar verder.
1: Klopt, 15 jaar verder. We zijn nog lang niet klaar trouwens.
0: En heeft het op dit moment uw kijk op mensen laten veranderen naar al uw onderzoek?
1: Ja. Ik had al geen zeer positieve kijk op mensen. En als je met experimenten werkt, waarbij je respondenten samples, type studenten zijn, en je merkt dat de onderbuik van hun oordeel nog altijd zeer, hoe zou ik zeggen, uitsluitend en racistisch zijn, dat is niet iets wat je verschrikkelijk vrolijk maakt. Nee. We hebben ook wel eens voor de televisie opnames gedaan, een programma gemaakt, waarbij we met camera's erop een Marokkaan en een Nederlander met een heel deftig accent naar een fietsenmaker lieten bellen met de vraag van mijn fiets is op slot, ik heb een sleutel bij, kun je hem alsjeblieft voor me openmaken? Mm. En de Nederlander zei dus gewoon van ja, kom je maar even binnen, we maken dat voor u open. De Marokkaan moest bewijzen dat het zijn eigen fiets was. Was een acteur trouwens, dat was niet eens een Marokkaan. Dus,
0: ongelooflijk.
1: Idem voor huizen bekijken, idem voor met dure wagens testritjes gaan maken. Als Marokkaan moet je altijd dat tikje meer bewijzen in dit land. En het heel interessant was, voor die specifieke uitzending hadden we een hele dag gereserveerd, maar na 2 uur hadden we al voldoende materiaal om een uitzending van 1 uur te maken.
0: Ja, ongelooflijk. Zoveel effect heeft dus het spreken met een accent. Maar ja, wat is dan nu uw advies aan de Zeeuwen? Blijf lekker met dat accent spreken en met alle gevolgen van dien, of toch maar afleren om succesvoller, aardiger gevonden te worden in het leven?
1: Kijk, er is een schaal uiteraard. Het helemaal afleren, dat lukt je nooit. Dat lukt de meeste mensen vrijwel nooit, tenzij je daar heel hard op studeert. Dus het lukt je helemaal nooit, maar je kunt er wel mee spelen uiteraard. Als je in Rabobank in de Randstad gaat werken als een jonge zeeuw, dan is het niet heel veel zin om je identiteit daar hard te beleiden. Moet je er helemaal vanaf? Nee, uiteraard niet. Belangrijkste les is eigenlijk voor mensen die naar accenten luisteren. Ik heb een soort van 5-seconden regel. Als ik een bepaald soort impressie heb over iemand waarvan ik vermoed dat die gebaseerd is op een accent, dan wacht ik 5 seconden met oordelen. Dan probeer ik elke lade van stereotypen die open gaat, netjes dicht te laten, zodat ik meer informatie over die persoon heb. Ik denk dat dat eigenlijk de voornaamste les is.
0: Iets langer luisteren mensen voordat je je oordeel al getrokken hebt.
1: Precies.
0: Ja, en toch zal het ook weer heel moeilijk zijn om die vooroordelen weer in dat laadje te laten, want ook dat is iets wat erin slijt.
1: Het is iets wat erin slijt. Dus, weet je, wij hebben als mensen hebben beperkte hersenen, die zijn traag en vrij lui. Dus als we over een persoon makkelijk informatie kunnen infereren. Dus als we informatie hebben van, kijk, dit is een man, middelbare leeftijd, blank, met een bepaald soort accent, dan gaan we die informatie uiteraard gebruiken voor een bepaald soort beeldvorming. Mm. En het is heel lastig die beeldvorming achteraf te veranderen vandaag.
0: Ja.
1: 5 seconden wachten en zorgen dat je meer informatie hebt.
0: In ieder geval bewust van zijn, dat is toch de boodschap. Ik kan er nog heel lang met u over verder praten, maar helaas zit de tijd in de Zeeuwse Kamer er alweer op. Tot zover dus deze Zeeuwse Kamer van dinsdag 21 juli... waarin we het hadden over accenten, het praten, dialecten en wat voor effecten dat heeft op je leven. Neerlandicus Stef Grondelaars, heel hartelijk dank voor uw tijd vandaag.
1: Dankjewel.
0: En daarmee zit deze Zeeland nu er ook op. Je kunt zometeen genieten van de muziekmiddag. En vanmiddag om 4 uur ben ik bij je terug met Zeeland Komt Thuis. Graag tot dan.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen, en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
16: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

Anastasia, 22 jaar geleden kwam ze met deze hit. Van haar derde album komt dit. En dat heette heel simpelweg Anastasia, Left Outside Alone. Het is dinsdagmiddag, Omroep Zeeland. En ik help jou door deze middag met heel veel lekkere platen. Zoals Martha Reeves en de Vandellas. En ook Bryan Adams en Chef Special. En hier is Ilse de Lange.

0: Nowhere to Run, een van de bekendere Motown-klassiekers uit 1966. Dus het is dit jaar 60 jaar. Martha Reeves en de Vandellas hebben nog veel meer hits gehad. Maar dit is toch wel mijn favoriet, hoor. Nowhere to Run, lekker.
1: I told myself, life is short.

In 1969 was Bryan Adams 9 jaar oud. Dus de kans is klein dat hij alles wat hij bezingt heeft meegemaakt. Maar het bekt wel lekker natuurlijk als titel voor een liedje. Summer of 69. Ja, zometeen in het tweede half uur van deze show, dan ga ik dit liedje draaien. En nu is de vraag, herken jij deze hit? Bij twijfel, blijf luisteren. En je moet sowieso blijven luisteren naar de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Hier zijn Max en Andy Grammer.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 1:30. Ik ben Martijn van der Werf. Donderdag komt de provincie met meer duidelijkheid over het reserveringssysteem wat tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel gebruikt moet worden. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht vanwege de reparatie van een scheur. De Westbuis is dan alleen open voor voertuigen die gereserveerd hebben. Eerder riep werkgeversorganisatie VNO-NCV de provincie al op om snel met meer duidelijkheid te komen. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor verkeershinderen op en rond de Moerdijkbrug in de richting van Rotterdam. Vanaf vanavond tot en met volgende week zondag is telkens 1 rijstrook afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van 1/2 uur tot 1 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A4, A59 en de A27. De eerste natuurbegraafplaats in Zeeland gaat volgende week zaterdag open. Een grasveld naast de traditionele begraafplaats in Konijnsplaat is daarvoor ingericht. Op natuurbegraafplaatsen gaan graven zoveel mogelijk op in de natuur. Op de natuurbegraafplaats in Konijnsplaat mogen alleen mensen uit de gemeente Noord-Beveland worden begraven. En met de hitte van de afgelopen periode in het achterhoofd wordt de noodzaak voor meer groen in steden steeds groter. Groen kan de temperatuur in steden verlagen en daarmee ook oververhitting voorkomen, die onder meer lichamelijke en mentale klachten kan veroorzaken. U hoort Jasper van der Heuvel, onderzoeker bij de HZ.
7: We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden, dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied, maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen.
6: In Zeeland worden op dit moment meerdere plekken vergroend. Zo is een deel van de Middelburgse wijk Douwendalen op de schop gegaan, waarbij steen en asfalt zijn vervangen door beplanting. Eindigen we nog met het weer in Zeeland. Komende uren maakt de bewolking steeds meer plaats voor de zon. Bij een zwak tot vrij krachtige wind uit het noorden wordt het maximaal 23 graden. Morgen start ook bewolkt met vooral in de ochtend kans op wat regen. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 1:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard allemaal ook bij ons online terug te vinden. Dat is in onze app of via online of via onze site omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

heerlijke sound uit de jaren 80 met die saxofoon er ook af en toe tussendoor. The Border, America bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Herken jij deze hit? Het is een lastige en ook weer een blaasinstrument. En welk blaasinstrument? Misschien ook wel een saxofoon. Ga ik niet te veel over vertellen. Straks meer over dat liedje.

love. Schitterend liedje op de radio van Coldplay. All My Love. Ja, die Chris Martin die kan toch het ene na het andere pareltje componeren. Het afgelopen half uur was mijn vraag aan jou. Herken jij deze hit? Ik hoor inderdaad een saxofoon. Er was nog wat twijfel over. Het gaat over de sopraansaxofoon in het liedje van Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk and don't look back. En het komt uit 1978.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje, minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
11: 22 juli, demodag, scootmobielen.
9: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
13: rijdt je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elia.

0: Reggaeton Lento, CNCO. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd. Dan gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: En de man die in de jaren 80 een hit had in 1982, genaamd Taco, is ook vandaag jarig.
2: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits?
0: Taco Okersen heet hij. Hij is vandaag 71 jaar geworden en dit liedje ken nog wel. Het komt uit 1982. Komt-ie. Zullen we kijken wie er nog meer jarig zijn vandaag. Cat Stevens viert vandaag zijn verjaardag. Hij heeft inmiddels een andere naam. Maar wij kennen hem natuurlijk van zijn hits uit de jaren 70. Wild World, Morning Has Broken en ook Peace Train. 78 jaar geworden vandaag. Yusuf Islam, zoals hij tegenwoordig heet.

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Als je hem live wil bewonderen, dan moet je naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. En daar in dat land scoorde Jim Croce op deze datum zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit met Bad Bad Leroy Brown. En dat was in 1973. Prince stond in 1984 op nummer 1 en dat was met When Doves Cry. En miljoenen mensen volgden wereldwijd de eerste maanlanding op 21 juli 1969. En heel veel radiostations draaiden toen Space Oddity van David Bowie.

Dat is de eerste single van het nieuwe album van London Beat. Ze hadden al wat successen voor die tijd gehad. Bijvoorbeeld 9 AM en Falling in Love. Maar dit was echt een grote doorbraak bij het grote wereldwijde publiek. I've Been Thinking About You. En een van de zangers van London Beat had in de jaren 70 een enorme hit met dit.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 2:30. Ik ben Martijn van der Werf. Donderdag komt de provincie met meer duidelijkheid over het reserveringssysteem wat tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel gebruikt moet worden. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht vanwege de reparatie van de tunnelschuur. De Westbuis is dan alleen open voor voertuigen die gereserveerd hebben. Hierdoor riep werkgeversorganisatie VNO-NCW de provincie al op om snel met meer duidelijkheid te komen. Met de hitte van de afgelopen periode in het achterhoofd wordt de noodzaak voor meer groen in steden steeds groter. Groen kan de temperatuur in steden verlagen en daarmee ook oververhitting voorkomen die lichamelijke en mentale klachten kan veroorzaken. Je hoort Jasper van der Heuvel, onderzoeker bij de HZ.
2: We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden, dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied, maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen.
1: In Zeeland worden op dit moment meerdere plekken vergroend. Zo is een deel van de Middelburgse wijk Douwendalen op de schop gegaan, waarbij steen en asfalt zijn vervangen door beplanting. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor verkeershinder op en rond de Moerdijkbrug in de richting van Rotterdam. Vanaf vanavond tot en met volgende week zondag is telkens 1 rijstrook afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van 1/2 uur tot 1 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A4, de A59 en de A27. En in Rilland zijn gisteravond 3 tassen vol sieraden gevonden. De tassen lagen in de bosjes aan de huizen De Vlietberg in het dorp. De politie vermoedt dat de spullen buit zijn gemaakt bij een diefstal en wil weten wie de eigenaren zijn. Daarom zijn er foto's gedeeld van de gevonden horloges, armbanden en oorbellen. Mensen die een sieraad van zichzelf herkennen kunnen zich melden bij de politie. Dan nog het weer in Zeeland. Langzamerhand wint de zon het van de bewolking. Bij een zwak tot vrij krachtige noordenwind wordt het maximaal 23 graden. Morgen start ook bewolkt met vooral in de ochtend ook nog kans op wat regen. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 2:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard allemaal ook terug te vinden bij ons online. Dat is in de app of via omroepzeeland.nl. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB bij Omroep Zeeland. We beginnen op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de knooppunt Hellegatsplein staat de file van slechts 1 kilometer. Zorgt wel voor vertraging van 1 kwartier. Komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. En om diezelfde reden staat er ook een file de andere kant op. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Nieuwmansdorp en de Volkrakbrug is wel een file iets langer, 3 kilometer. Eveneens een vertraging van 1 kwartier. En daar is de rechte rijstrook nog wel dicht.
0: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Dionne Warwick, James Ingram, Christopher Cross, ze zongen allemaal mee op dit State of Independence van Donna Summer, was eerder uitgebracht door John en Vangelis. Ze komen niet, ze komen weg, kun je er ook in horen, hè?

Alex Warren en Fever Dream, wat een heerlijke dansplaat is dat. In de jaren 80 hadden wij de LP Eye in the Sky van Alan Parsons Project. En daarop stond deze track, was het begin van het album. En daarop stond ook bijvoorbeeld die mooie, mooie single met Colin Blunstone, Old and Wise. En dit is dus Serious. En dat was mijn eerste kennismaking met die Alan Parsons Project. Dus ik ben ook die andere LP's ben ik gaan beluisteren. De platen die daarvoor waren uitgebracht en daarna kwamen. Dit is een liedje dat mij altijd is bijgebleven. Don't Answer Me was ook op single uitgebracht.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja. Au.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
22: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Mocht ik nog een keer op dansles gaan, en die kans is niet heel groot, maar als dat gebeurt, dan wil ik de salsa leren dansen. En dan wil ik dat op dit liedje van Willy DeVille en zijn band Mink DeVille. Te groot hart, te veel hart. Dat is zeg maar de vertaling van Demasiado Corazon bij Omroep Zeeland. Zometeen Bruce Springsteen en ook nog Albert Hammond komt voorbij in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Mist Taylor Swift.

0: Laatste zat ik te kijken naar Jerry Maguire, de film met Tom Cruise en Renee Zellweger. En dit liedje is prominent te horen in die film. En ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen daarbij moesten huilen bij die film. Goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. Sal Mieu en Have a Little Faith.
1: When you're spinning around in circles.
0: En ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen daarbij moesten huilen bij die film. Goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. Sal Mieu en Have a Little Faith.
1: When you're

Albert Hammond, soloartiest. Zeer succesvol, maar schreef ook heel veel goede hits voor anderen. Bijvoorbeeld Nothing's Gonna Stop Us Now voor Starship. Ja, in 1980 is hij gestopt met toeren, omdat hij even een rustpauze wilde ingelasten. En in 2017 pakte hij de draad weer op en kwam die onder andere naar Vlissingen. Toen heb ik hem nog even gebeld. Een zeer sympathieke man. Je hoorde It Never Rains in Southern California. Dit is Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 3:30. Ik ben Martijn van der Werf. Door het toenemende neerslagtekort lukt het in Zeeland niet meer om het zomerpeil in sloten en watergangen te handhaven. Dat schrijft het waterschap. Om een verdere daling te beperken mogen boeren al langer geen water meer onttrekken uit sloten en watergangen. Ook niet als ze daar een vergunning voor hebben. Om de waterkwaliteit op peil te houden zijn een aantal stuwen verlaagd, zodat het water in beweging blijft. Het waterschap verwacht dat het waterpeil de komende tijd nog verder zal dalen. En met de hitte van de afgelopen periode in het achterhoofd wordt de noodzaak voor meer groen in steden steeds groter. Groen kan de temperatuur in steden verlagen en daarmee ook oververhitting voorkomen, die lichamelijke en mentale klachten kan veroorzaken. Je hoort Jasper van der Heuvel, onderzoeker bij de HZ.
2: We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden, dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied, maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen.
1: In Zeeland worden op dit moment meerdere plekken vergroend. Zo is een deel van de Middelburgse wijk Douwendalen op de schop gegaan, waarbij steen en asfalt zijn vervangen door beplanting. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor verkeershinder op en rond de Moerdijkbrug in de richting van Rotterdam. Vanaf vanavond tot en met volgende week zondag is telkens één rijstrook afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van 30 minuten tot 1 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A4, A59 en de A27. En in Ridland zijn gisteravond 3 tassen vol sieraden gevonden. De tassen lagen in de bosjes aan de huizen De Vlietberg in het dorp. De politie vermoedt dat de spullen buit zijn gemaakt bij een diefstal en wil weten wie de eigenaren zijn. Daarom zijn er foto's gedeeld van de gevonden horloges, armbanden en oorbellen. Mensen die een sieraad van zichzelf herkennen kunnen zich melden bij de politie. Dan nog het weer in Zeeland. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwak tot vrij krachtige noordenwind wordt het maximaal 23 graden. Morgen start ook bewolkt, met vooral in de ochtend nog kans op wat regen. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 3:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook allemaal online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl. En dan gaan we nog even naar de situatie op de weg. Want de ANWB meldt een paar files op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Dus de afrit Oud-Beijerland in het knooppunt Hellegatsplein staat een file van 10 kilometer. Vertraging van bijna 30 minuten. Komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. En dan nog nieuws vanaf het spoor. Want door een defecte trein rijden er geen treinen tussen Breda en Roosendaal. De NS verwacht dat dit tot zeker 16:45 gaat duren.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Akda en de Munich zijn weer helemaal terug van weg geweest. Benny. En daarvoor Like the Way I Do van Melissa Etheridge. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland. Zeeland, kom thuis op jouw radio vandaag met Esme. En Esme, wat zijn vandaag de onderwerpen?
1: Vanmiddag hoor je in de uitzending meer over de slechte appeloogst. En vergroening in wijken tegen hittestress. Flink meer groen kan de temperatuur doen dalen. In verschillende gemeenten zijn nu van die vergroeningsprojecten. Het is ook het onderwerp voor Zegt u het maar vandaag. Want is het niet een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Vandaag kun je reageren op de stelling. Om hitte- en wateroverlast in woonwijken tegen te gaan, moet iedereen verplicht worden minstens de helft van de tuin groen in te richten. Reageren mag al op 0118 499 999. Of bel straks om 5:30 lekker naar Zegt u het maar met jouw mening.
0: Dankjewel. Alle reden om te blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland, verkeersinformatie, melding van de ANWB. Op de weg de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein, is een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file, daar een half uur vertraging. Maar de weg is wel weer vrij, dat is het goede nieuws. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum, 9 kilometer file, 12 minuten. En door een defecte trein rijden er ook geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Volgens de NS gaat dit waarschijnlijk tot 16:45 duren.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
15: 22 juli, demodag, scootmobielen.
16: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
17: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
22: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
26: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
26: Omroep Zeeland.
1: Met de nieuwe stappen als spitsentrainer bij Top Os werd even gedacht dat voetballer Tom Boeren zelf was gestopt met voetballen. Maar niets is minder waar. Ik heb hem zo aan de lijn en hebben we het er even over. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. Een ambulance die rijdt op zonne-energie. Het is ontwikkeld in Nederland. Meer daarover in het nieuws uit binnen- en buitenland. En kort na 16:30 bel ik met onze Zeeuw in het buitenland. Ja, en op dinsdag blijft het oud en vertrouwd. Dan reizen we altijd af naar Amerika. Bijna 4:06. Goedemiddag. Mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Reageren kan tijdens de uitzending hè, op 0118-499-999. We trappen de uitzending af met een hit. Je kent hem vast wel van de film. Weet je welke film? Flashdance, ja, natuurlijk. Dit is Maniac.

0: verbonden met elkaar. Maniac en Flashdance, nummer was van Michael Sambello. Voetballer Tom Boeren die is begonnen aan een nieuw sportief hoofdstuk. Maar het vorige is volgens hem ook nog niet afgesloten. De 33-jarige spits uit Terneuzen is sinds kort 2 dagen per week spitsentrainer bij Top Os. En daardoor ontstond het beeld dat hij gestopt zou zijn als voetballer. Zelf spreekt de voormalig speler van FC Twente en NAC Breda dat nadrukkelijk tegen op zijn eigen Instagram. Ik ga er even over doorpraten met de hoofdrolspeler zelf. Tom, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, waarom voelde jij de behoefte om naar buiten te brengen dat je als voetballer in principe nog beschikbaar bent?
1: Omdat ik eigenlijk via mijn zaakwaarnemer manager werd ik afgelopen week gebeld met de vraag van hey, heb jij ergens aangegeven dat jij helemaal bent gestopt als speler of wat dan ook? En daar was ik eigenlijk helemaal niet van op de hoogte dat zo de ronde ging. Dus vond ik het wel een mooi moment gisteren na een leuke podcast met de Noefkast. Om aan te geven dat ik gewoon nog steeds voetballer ben.
0: Ja, en deze zomer vertrok je bij het Belgische Lokeren. Daarna kwam het nieuws dat je die spitsentrainer bij Top Os bent geworden. En je bent dus nu ook terug op de plek waar je met de 33 doelpunten het beste seizoen uit je loopbaan kende.
1: Absoluut.
0: Wat kun jij die spitsen meegeven?
1: Ik ben nu, wat je zegt, 10 jaar later kom ik nu terug bij Os. En ik heb heel wat ervaringen opgedaan in binnenland, buitenland, op een hoger niveau, op een lager niveau. Dus van alle kanten heb ik dingetjes meegekregen. En wil ik de hoofdtrainer en de staf ondersteunen daar waar ik kan. En mijn ervaringen delen en proberen om met z'n allen die aanvallers net wat beter te maken. Of net wat meer rendement uit zichzelf te laten halen.
0: En ze wilden je eigenlijk voor meer dagen dan die 2, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb een aantal gesprekken gevoerd met de hoofdtrainer en met de technisch directeur. En daarin hebben ze aangegeven of dat ik meer dagen beschikbaar was of dat wilde doen. En voor mij is het in de keuken kijken wat ik interessant vind, of ik het leuk vind. Ik heb ook aangegeven dat ik zelf nog wil voetballen. En zodoende zijn we eruit gekomen dat ik het 2 dagen per week ga doen. Met heel veel plezier en met heel veel energie. Want ik vind het echt wel heel leuk. Ik heb nu een aantal weken erop zitten. En ik vind het ook echt heel interessant en leerzaam. Dus het is leuk om dat een keer van de andere kant te zien.
0: Ja, snap ik. En dit zorgt er dan dus wel voor dat als er een nieuwe club komt, dat je het nog wel zou kunnen combineren.
1: Ja, absoluut. En dat is ook wat ik met hen besproken heb. En daar hebben ze ook totaal begrip voor. Dus in deze combinatie is het wel heel leuk om het zo te doen.
0: Ja. Hoe staat het eigenlijk met de zoektocht naar een nieuwe club?
1: Ja, het gaat gewoon door, hè, zoals altijd. Het is wat dat betreft nog vrij vroeg in de transferperiode. Ja. Er gebeuren veel dingen. Ik heb wat gesprekjes lopen. Ik heb een aantal clubs heb ik afgezegd, omdat het in deze situatie niet past. Voor mezelf privé en dus nu met het nieuwe project en traject bij Os.
0: Heeft dat dan ook dus met afstand te maken of ook met een bepaalde interesse voor een club die je dan wel of niet hebt?
1: Vooral ook afstand. Dat is wel een essentieel ding voor mij nu op dit moment in mijn leven.
0: Ja, en ook vanuit het Zeeuwse is er naar je geïnformeerd. Je bent 33 en dan vragen ze zich af, gaan we Tom Boeren ooit nog op het Zeeuwse veld zien?
1: Nee, kijk, het is wel grappig, want er zijn elk jaar, of niet elk jaar, maar de laatste jaren is natuurlijk wel af en toe contact geweest. En de afgelopen maanden of weken is er ook contact geweest, absoluut. Alleen, vooralsnog zit ik nu gewoon lekker hier, ben ik lekker aan het trainen voor mezelf. Doe ik mijn ding bij Os en is er wel contact geweest, zeker. Alleen, tot op heden heeft dat nog tot niks geleid.
0: Geen wit er ook nog.
1: Geen witte rook.
0: Nee. Tom Boeren, dankjewel. Spitsentrainer geworden dus bij Top Os voor 2 dagen. Maar zeker dus nog geen voetballer in rust. Ja, en wat je volgende club wordt, dat horen we dan hopelijk wel weer van je.
1: Komt zeker goed.
0: Dankjewel, hè. Come on.

0: Shakira hoorde je met Zoo. Het was best aangenaam vandaag buiten. Uiteindelijk wat zonniger geworden. Weerman Jules Gernaert, goedemiddag.
1: Inderdaad, dat klopt, Espen. Vanochtend was er dan redelijk wat bewolking. Vanmiddag iets meer zon, maar nu komt er weer wat meer bewolking van zee. Dat ligt zo'n beetje op de kustlijn. En het trekt langzaam ook landinwaarts. Maar daarachter komen ook weer een paar opklaringen aan. Inderdaad, weer dat typische weer. Maar dan weer een zonnige periode, dan weer een bewolkt moment. Met die matige wind nu uit het noorden tot noordwesten. Windkracht 3 tot 4, maar er is dus ietsje minder wind dan gisteren. De temperatuur is ook iets hoger dan ook landinwaarts. Maar daarachter komen ook weer een paar opklaringen aan. Inderdaad, weer dat typische weer. Maar dan weer een zonnige periode, dan weer een bewolkt moment. Met die matige wind nu uit het noorden tot noordwesten.

0: Bovendien komt er dan vannacht ook weer meer bewolking aan. Gemiddeld gezien uiteraard. Er zijn nog wel een paar opklaringen. Maar met die wolkenvelden kunnen ook een paar kleine buien meekomen. En daardoor zal de temperatuur qua minimum minder laag uitpakken dan vorige nacht. Toen was het 9 tot 14 graden. De minimumtemperatuur voor vannacht is 15 tot 17 graden. En morgen is weer een iets andere dag. Maar de verschillen zijn toch wel niet zo groot, denk ik. Maar de ochtend is vrij zwaar bewolkt. Een beetje grijzig ook met verspreid wat lichte regen en motregen. Hooguit een paar druppels voor de tuin. Misschien 1 mm op sommige plaatsen. En in de middag komen er een zonnige periode aan. Met later wellicht een enkele bui. Dus veel regen valt er zeker niet. Maar er is zeker tot de middaguur ook wat minder zon dan vandaag. En de temperatuur, dat raak je natuurlijk ook wel. Die zal iets lager komen. Maximaal morgenmiddag van 21 graden landinwaarts tot 19 aan zee. En dat bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen en vandaag windkracht 3 tot 5.
1: Is het dan ook gelijk de slechtste dag van de week?
0: Ja, tussen aanhalingstekens inderdaad. Dus de meest bewolkte dag misschien. Met donderdag eerst ook al vrij veel bewolking. Zwakke tot matige noordwestenwind. Misschien een buitje of een spatje motregen in de nacht en donderdagochtend. Daarna komen er meer opklaringen. Temperatuur gematigd, denk ik, donderdag. 20 graden, maar iets minder wind weer dan morgen. En vrijdag is de warmste dag direct met een maximumtemperatuur tot 25 graden. Want de wind gaat dan wat draaien naar west tot zuidwest. Is het ook maar zwak tot matig. Blijft droog met flinke zonnige periode. En het blijft ook wel op zaterdag met een temperatuur rond 24 graden en niet veel wind. Zondag is er dus iets meer wind en dan kunnen we meer gaan denken aan enkele redelijke regenbuien.
1: Oké, Jules, helemaal bijgepraat weer. Dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. De N57, korte vertraging Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 6 minuten in 5 kilometer. De A29 Rotterdam richting Bergh-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland. Kleine 5 minuten vertraging in een file van 4 kilometer. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. 14 kilometer, een kwartier extra reistijd. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum ben je bijna 20 minuten kwijt in een file van 9 kilometer.
2: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek

0: Madonna met American Pie. Zo om 16:30 krijg je het laatste Zeeuwse nieuws. Nu eerst even een overzicht van wat er opvalt buiten onze provinciegrenzen. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Bij dat bedrijf betaalden klanten vooraf voor hun energie, maar het ging snel failliet. Volgens de claimorganisatie was er bij de start van Flex Energie al een hoop mis, zegt economieverslaggever Ruben Ech.
1: Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt en nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
0: Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gemaakt die volledig op zonnekracht draait. Het is de eerste zonneambulance ter wereld. De uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp niet zo vanzelfsprekend is. Hulporganisaties als AMREF hebben wel interesse.
2: De afstanden tussen dorpen zijn gigantisch. En de fysieke afstand tussen een dorp en een ziekenhuis, dat is misschien wel heel Nederland. AMREF werkt met mobiele klinieken, maar die zijn op dit moment nog afhankelijk van brandstof. Dus het zou heel interessant zijn om te kijken hoe we met zonne-energie meer mensen kunnen bereiken op nog veel verdere plekken.
0: De zonneambulance draait dus volledig op zonne-energie. Je kan hem niet met een stekker opladen. Hoewel we de komende jaren steeds meer van het gas af willen, wordt er toch weer naar teruggegrepen. Dat is volgens elektriciteitsnet Stedin nodig vanwege het volle stroomnet. Er worden gasgeneratoren neergezet, geen grote, maar een aantal kleine in de regio Utrecht. Want daar zijn de stroomproblemen groot. Toch zullen de generatoren niet dag en nacht gaan loeien, zegt Stedin.
3: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
0: En begin van de middag stroomde Nijmegen alweer vol met mensen die de eerste vierdaagse dag hebben gehaald. Deze wandelaar had het tempo er goed in zitten en was vanochtend zelfs al een van de eerste die binnenkwam.
4: Het is een schitterende dag, echt waar. Heel leuk geweest.
5: Ja. Je bent vanochtend begonnen, heb je nog gekke dingen meegemaakt?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee. Allemaal prima gegaan, goede sfeer onderweg. Ja, was echt gezellig. Lekker weer.
0: Morgen gaan de lopers richting Wijchen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik richting de traditionele intocht op de Via Gladiola in Nijmegen. Zo ben je weer bijgepraat met wat er landelijk en internationaal speelt voor het Zeeuwse nieuws. Schuift Martijn van de Werf zo aan. Na Emma Heesters. Alles wordt beter, ook als Martijn er is.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Ja, en daar is hij dan, Martijn van der Werf, met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het ministerie van Sociale Zaken gaat in gesprek met het Vlaamse ministerie om te voorkomen dat Nederlandse brandweervrijwilligers moeten stoppen. Vorige week werd duidelijk dat een uitzonderingsovereenkomst over belastingen tussen Nederland en Vlaanderen niet op tijd was verlengd. En daardoor dreigden zeker 30 Zeeuws-Vlaamse brandweervrijwilligers in de financiële problemen te komen. Maar volgens het Nederlandse ministerie hoeven de brandweervrijwilligers zich geen zorgen te maken. Door het toenemende neerslagtekort lukt het in Zeeland niet meer om het zomerpeil in sloten en watergangen te handhaven. Dat schrijft het waterschap. Om een verdere daling te beperken mogen boeren al langer geen water meer onttrekken uit sloten en watergangen. Ook niet als ze daar een vergunning voor hebben. Om de waterkwaliteit op peil te houden zijn een aantal stuwen verlaagd, zodat het water in beweging blijft. Het waterschap verwacht dat het waterpeil de komende tijd nog verder zal dalen. Zorgorganisatie Tragel sluit de dagbesteding in Sint-Jansteen. Tragel biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Op dit moment maken 57 cliënten gebruik van de locatie in Sint-Jansteen. Die worden overgeplaatst naar andere locaties van de zorgorganisatie. De locatie in Sint-Jansteen sluit per 1 oktober. Eerder dit jaar liet Tragel weten anders te gaan werken en ook te gaan bezuinigen na jaren van financiële verliezen. En in Ierseke wordt vanaf zaterdag een hele week het aantal geparkeerde auto's geteld. Met de parkeertelling wil de gemeente Rijmers wel duidelijk krijgen of er sprake is van parkeeroverlast. Aanleiding voor het onderzoek zijn opmerkingen van inwoners over de parkeerdrukte in het Mosseldorp, schrijft streekomroep De Beverlanden. Bij de telling worden geen kentekens geregistreerd. Dan nog het weer in Zeeland, stapelwolken en zon. Bij een zwak tot vrij krachtige noordenwind wordt het maximaal 23 graden. Morgen start het ook bewolkt, met vooral in de ochtend kans op wat regen. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 4:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden. Dat is in onze app of omroepzeeland.nl.
5: Martijn, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Rotterdam richting Breda over de A16 heb ik het dan. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer, bijna 20 minuten extra reistijd. Breda richting Rotterdam op de A16. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer file, bijna een kwartier. Dan op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15, 6 minuten. En tussen Breda en Roosendaal rijden geen treinen door een defecte trein. Het duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje tot 16:45.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws.

0: Olivia Dean, So Easy. Dat gaan we het komende half uur nog uitzenden hier bij Zeeland Komt Thuis. We hebben het onder andere over een activiteit voor ouderen. Want in deze stille zomerweken, waarin veel mensen op vakantie zijn, wordt er juist voor die doelgroep activiteiten georganiseerd. Verslaggever Adije Unland was bij een van die activiteiten. Een verslag hoor je zo. Maar eerst gaan we naar Amerika. Ja, wekelijks bellen we met Ineke Pallella over haar leven in de States als zeeuw in het buitenland. Ja, en met een week met een WK-finale, nieuwe aanvallen op Iran, importheffingen tegen Canada. Never a dull moment, Ineke, daar zo in Amerika.
1: Oh, goed. Nee, sorry. Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is, er is heel wat bij te houden, inderdaad. Ja.
0: Ja, en hoe doe je dat dan met zo'n groot land? Je krijgt er helemaal de kikker van in je keel door mij.
1: Nee. Ja, precies. Daar zit hij net. Ik zit op dit moment heerlijk in Californië.
0: Oh.
1: Dus het is een leuke familiebezoek. Heel gezellig. Dan schuift dat een klein beetje naar de achtergrond. Mm. Al die dingen. Maar ja, je wil het natuurlijk toch een beetje bijhouden. Dat is iets wat zeker is. Het is natuurlijk heerlijk hier. Je hebt de kust. Ja, heerlijk, heerlijk lekker wandelen met de kleinkinderen, dingen doen. Dus ja, het is morgen naar huis. Maar ja,
0: dat is jammer.
1: Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, horen ze, het zijn een paar heerlijke weken geweest. En dan weer een beetje terug naar het normale leven. Hè. Zo is dat na vakantie.
0: Ja, dat is altijd zo. Maar wat lekker ook aan de kust. Ja. En waar ongeveer zit je in Californië?
1: Het is anderhalf uur buiten Los Angeles.
0: Oh,
1: dus daar heb je een beetje een idee. Want ja, het is ook een flinke staat. Maar het is inderdaad in de buurt van LA dus. Dat wereldkampioenschap. Het is echt weer even van, voorlopig even geen wedstrijden. Hè? Het was wel leuk.
0: We moeten allemaal weer even afkicken van al die voetbalwedstrijden.
1: En ik las net dat ze nu het plan hebben, het is er nog niet helemaal door, maar dat ze in plaats van 48 teams over 4 jaar 64
0: teams. Ja, dat is niet normaal, hè?
1: Ik denk, mensen, kinderen, dan moet je zeker wel een paar maanden die voetbalwedstrijden gaan volgen.
0: Ja, dus, of achter elkaar door die wedstrijden, dan kan je heel de dag voetbal kijken.
1: Dan kan je de hele. Ja, ik denk het ook. Nou ja, en het wordt natuurlijk ook weer flink warm daar, waarof ze het willen gaan houden. Ik denk. Oei. En dan heb je natuurlijk weer die drinkpauzes, de hele consternatie, de hele discussie erover. Dus, mensen, het blijft interessant, laten we dat zeggen.
0: Ja. Hey, en nu ben je dus lekker daar een tijdje geweest. Ja. En je zegt, morgen weer naar huis, gewoon een leven weer beginnen. Maar is dat dan ook wel weer iets waar je weer naar uitkijkt, lekker naar je eigen plek?
1: Het is hier natuurlijk hartstikke leuk. Maar zoals aan het eind van de week, dan komt dat internationale vrouwenclubje weer bij elkaar. Er is op zaterdag weer iets van de buurt. Wat er precies achter ons huis is. Dus dan is het natuurlijk ook wel fijn dat ik thuis ben. Dat ik hem een beetje kan helpen met, kinderen die naar de toilet moeten. Dat soort spul. Dus dan is het aan de ene kant toch wel goed dat ik weer even thuis ben. Ja,
0: ik moest het even opzoeken, want ik dacht al even wel te weten waar Illinois ligt, jouw thuisbasis. Ja. Maar ik dacht, moet toch eens even kijken hoe ver dat is. Maar dat is toch ook nog 4 uur vliegen?
1: Ja, klopt. Ja, 4 uur vliegen. Dus ik ga morgenochtend vroeg weg, want dan, je zit natuurlijk 4 uur vliegen, 2 uur tijdsverschil, dus dan is het ook alweer al in de middag dat je thuis komt. Dus het wordt een vroege start, ja.
0: Dat alweer wel, maar dan ook alweer lekker met al die dingen die er dan komende week weer aan zitten te komen, dan val je ook weer eigenlijk met je neus in de boter, hè?
1: Ja, dan zit je er ook weer meteen in, hè, zo is dat. Ja. Maar, wat vervelend.
0: Ja.
1: Ik had misschien nog eerder uit bed moeten komen. Maar,
0: hoe vroeg bel ik je eigenlijk dan nu?
1: Het is nu even na 19:30. Dus ik denk van ik ga er om 7:00 maar uit.
0: Je moest er gewoon misschien voor ons uit.
1: Ja, leuk hè. Leuk hè. Nee, graag gedaan. Maar zo is dat. Dus we gaan er nog even een gezellig laatste dagje van maken. Nog wat leuke dingen doen. Dan is het weer heel, heel mooi geweest. Heel fijn.
0: Ja. En afscheid nemen, dat is nooit leuk. Maar is het fijn dat het gaat?
1: Nee. Zo is het. Mijn moeder die zegt altijd van, het komen is leuker dan het gaan. Ja, zo is dat.
0: Is er geen woord aan gelogen?
1: Ja, precies. Dus ja, zo doen we dat. Ja.
0: Dan zou ik voor nu zeggen, goede reis naar huis, Ineke. En dan volgende week spreken we natuurlijk gewoon weer. Maar dan weer vanuit oud en vertrouwd Illinois. In het oosten natuurlijk van Amerika.
1: Precies. Ze noemen het een beetje de Midwest.
0: De Midwest eigenlijk nog, ja. Ik vind het alweer bijna het oosten. Maar het is inderdaad nog wel... Misschien dichtst... Ja. Nee, ook niet. Ik wil zeggen dichtst bij Chicago, maar dat is ook niet...
1: We zitten een uurtje buiten de stad, Chicago. Ja, precies.
0: Dan is dat nog wel voor veel mensen misschien handig om daar aan vast te linken.
1: Ja.
0: Hey, goeie reis en we spreken elkaar dus volgende week.
1: Oké, groetjes. Dag Zeeland. Dag Ineke. Dag.

0: Bluff samen met Nielson, mannenharten. Bij de zomer denken we al snel aan vakantie en gezelligheid, maar voor veel ouderen zijn het juist vaak stille weken. Daarom organiseert welzijnsorganisatie SMWO extra activiteiten in Goes. Verslaggever Adaya Unland schoof aan bij een buurtlunch.
1: Die dames gaan even vertellen wat ze voor u gemaakt hebben.
2: Nou, het ziet er echt supergezellig uit. Ze zitten hier met z'n allen onder een boom aan lange picknicktafels.
3: Mijn naam is Anne Sinke en ik ben sociaal werker bij SMWO. Vandaag hebben we een wereldlunch, speciaal voor senioren. We hebben een aantal wereldmeiden die hebben lekkere gerechten gekookt. En we hebben senioren uit de buurt uitgenodigd om van die gerechten te komen genieten.
2: Wat is nou eigenlijk de achterliggende gedachte? Want jullie organiseren vaker evenementen, maar deze keer is het toch wel iets extra's.
3: Ja, we organiseren inderdaad wel vaker evenementen, maar we hebben nu vanwege de zomerperiode hebben wat extra activiteiten voor senioren georganiseerd. Omdat we toch zien dat veel vaste activiteiten gaan in de zomer niet door. Er is dus gewoon wat minder bedrijvigheid. Kinderen zijn vaak met vakantie. Dus vandaar dat we wat extra activiteiten hebben georganiseerd. En vandaag is een van de eerste activiteiten daar in dat programma.
1: Het zijn Oekraïense koeken met kersen en met pekan, zei je.
4: Ja. Ja.
2: Waarom bent u hier naartoe gekomen vandaag?
5: Contact met mensen. Want ik kom officieel niet uit Goes. Dus ik ken ook heel weinig mensen in Goes. Ja, de laatste jaren wel meer als. Maar ik kom van het platteland en ik kom van Kamperland. En daar ken je iedereen. Dus dat is een beetje anders dan in Goes.
2: En ze hebben deze activiteit georganiseerd omdat het in de zomermaanden vaak wat rustiger is. Dan zijn de buurtcentra dicht. Merkt u daar ook wat van?
5: Ja, ik ga ook regelmatig naar de Hoornbeek College. En die is nou die weken ook dicht natuurlijk. Maar anders dan in de kerk. En eten in de kerk is ook even stopgezet vanwege de vakanties dus. Ik probeer overal waar aan mee te doen.
2: En zit de sfeer er een beetje in?
5: Ja, ik moet ook vaak zelf mezelf wel eens een beetje inhouden. Want ja, net als ik al zeg, ik kom van het platteland en ik zit eigenlijk altijd met humor.
2: Ja, maar dat is goed toch? U moet zelf de slingers ophangen.
5: Dan moet je wel weten wie er tegenover je zit of bij je zit.
2: En wie zit er tegenover u?
6: Marian.
2: En wat vindt u ervan? Heeft u het naar uw zin?
6: Jawel, tot nu toe wel, ja. En het kan alleen maar beter worden. Het is een mooie dag.
2: En wat staat er nog op de planning?
3: We hebben nog een koffiemoment in onze stadstuin. Dus mensen kunnen dan de stadstuin bezoeken en krijgen koffie, thee en iets lekkers. Er staat nog een les tai chi op de planning. Een schilderworkshop. We hebben nog een high tea op de planning staan. Dus best een aantal activiteiten waarin alle sociaal werkers uit de diverse wijken aan meegewerkt hebben om dat zo te organiseren met elkaar.
2: Dus echt van alles wat?
3: Ja, echt van alles wat. Heel divers hebben we het geprobeerd te maken.
0: Nou, genoeg te doen dus nog. De zomeractiviteiten vinden tot en met augustus plaats in verschillende wijken in Goes. De treinstoring tussen Breda en Roosendaal duurt trouwens langer, tot 5:30. Tot 5:30 verwacht de NS rijden er in ieder geval geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Komt door een defecte trein.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. Politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland verkeersinformatie, een melding van de weg. En op het spoor beginnen we met die melding van de ANWB. Die gaat over de A16. Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 22 minuten sta je daar in de file. Die file is 11 kilometer lang. En door een defecte trein rijden er geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Dit duurt volgens de NS in ieder geval tot 17:30.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
12: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
23: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
24: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
25: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
27: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
28: Omroep Zeeland.
1: Weg met stenen, kom maar door met het groen. Zeeuwse gemeenten planten meer en meer groen in wijken om hittestress tegen te gaan. Verder in het komende half uur van deze Zeeland komt thuis. Appels met peren vergelijken. Dit jaar lijkt de appeloogst tegen te vallen. Maar bij de peren lijkt het weer een stuk beter te gaan. Al zijn daar nog wel wat onzekerheden. En gisteren werd er nog een kap van de molen in Stavenisse gehezen. Vandaag was het de beurt aan retranchement, waar een complete molen van zijn plek gehaald is. En om 17:30 in Zegt U Het Maar hebben we over de stelling: om hitte en wateroverlast in woonwijken tegen te gaan, moet iedereen verplicht minstens de helft van zijn tuin groen inrichten. Je mag alvast reageren hoor via de app op 0118-499-999. Maar om 17:30 inbellen, dat zou natuurlijk helemaal een feest zijn voor mij. 6:56. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Hitte. We weten er inmiddels alles van, zeker na de afgelopen weken. Maar in de steden is het vaak nog warmer, want bebouwing houdt warmte vast. Meer groen aanbrengen kan dit deels tegengaan. Dat proberen ze bijvoorbeeld in de Middelburgse wijk Douwendalen bij de Meanderflat. Daar is de boel flink op de schop gegaan, hoorde Els Fokke van projectleider Jan Marijs van de gemeente Middelburg.
29: Voorheen was het hier verharding, verharding en nog eens verharding. En veel auto's. Verharding asfalt, betonklinkers, betontegels. En dat is nu echt veranderd.
30: Ja, ik zie bomen, ik zie struiken. Ik zie kleine plantsoentjes met weer kleinere struikjes. Ik zie kruiden. Kunt u kort uitleggen wat er allemaal is gebeurd?
29: We hebben het asfalt weggefreesd. Dat was ongeveer een 5000 vierkante meter. En we hebben grondverbetering toegepast. We hebben een wadi-structuur aangebracht en we brengen heel veel groen aan. En er komt een 3000 vierkante meter groenpark terug voor het, de verharding die is weggehaald.
30: En een wadi, dat is om water, overtollig water, op te vangen?
29: Ja, klopt. En te laten infiltreren in de bodem. Ja.
30: Zodat je niet te maken hebt met overstromingen zoals we die de afgelopen jaren steeds vaker zien.
29: Ja, we proberen hier een toekomstbestendige openbare ruimte te creëren. Die ook voor weerbaarder is tegen hevige regenbuien.
1: Ja, dus niet alleen hitte, maar ook tegen stevige regenbuien. Stenen er dus uit, groen erin om verkoeling ook en schaduw te vinden. Maar hoe vinden de bewoners het? Verslaggever Eva van der Welen hoorde verschillende reacties.
0: Ik zie echt vrouwen vanuit de buurt. Ook iedereen neemt zijn thee mee, koffie mee. En dan gaan ze echt op een bankje zitten. En dan gaan ze tot laat in de avond zijn ze nog een beetje aan het kletsen met elkaar. Dus hierdoor wordt wel meer een gemeenschap dan ieder gewoon zijn huisje in.
2: En helpt het ook een beetje voor de verkoeling?
0: Verkoeling ook, ja, want er zijn nu ook veel meer schaduwplekken geplant, zeg maar. Bomen, gras, waardoor het ook wat groener uitziet. En waardoor de parkeerplaatsen ook zijn verminderd. En de rust ook meer terugkeert. Dus het is wat veiliger geworden, wat rustiger geworden. En meer groen natuurlijk, ja.
2: Maakt u er zelf ook wel eens gebruik van het parkje?
0: Nou, af en toe loop ik er langs en fiets er langs. En af en toe even buiten zitten. En mijn kinderen die spelen ook gewoon voetbal hier buiten. Dus het wordt gewoon echt wel benut, ja.
2: Wat vindt u van het nieuwe parkje dat er is?
3: Nou ja, op zich vind ik het wel leuk. Het is mooi aangelegd en gezellig die speeltoestellen. En lekker groen. De padjes netjes. Ja.
2: Hoe belangrijk is het dat het hier nu groen is?
3: Nou ja, voor mij niet zo. Ik ben niet zo groen. Dus, maar ja, ik denk dat het wel voor de natuur en voor de zuurstof en dat soort dingen wel belangrijk is.
2: Merkt u ook al dat het wat koeler is nu bij de flats?
3: Nee, dat merk ik niet zoveel verschil van eigenlijk.
2: En maakt u ook al gebruik van het park zo met deze warme dagen?
3: Nee, dat eigenlijk niet. Alleen ja, als ik loop heel veel. Dus als ik dan naar de winkel ben geweest of zo, dan ja, kom ik hier over het pad terug.
1: Het project moet eind dit jaar helemaal klaar zijn. In de toekomst worden dan metingen gedaan of dat nieuwe groen ook effect heeft op de temperatuur. De appeloogst gaat dit jaar waarschijnlijk tegenvallen. De Nederlandse Fruittelersorganisatie verwacht 18% minder appels dan vorig jaar. En ook voor de peren wordt het spannend. Niels Schuurbiers dook de boomgaard in Kwaadendamme.
4: Een zoemende bij, ik hoor in de verte een vogeltje, maar verder geen zuchtje wind in de boomgaard van René Bal bij Kwaadendamme. Teler van appels en peren en ook voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie in Zuidwest-Nederland. Meneer Bal, hoe gaat het met de appel- en perenoogst dit jaar?
6: Als we nu naar de cijfers kijken die gepubliceerd zijn, gaat het goed met de peren en minder goed met de appels. Appels hebben duidelijk last van beurtjaren. Dus die slaat iedere keer een boom wel eens een jaar over als hij te zwaar produceert. Dus dat zien we bij de appels. Zeker bij de Elster zien we dat heel sterk dit jaar. En dat resulteert ook in 20% minder appelproductie. Peren, de aantallen stuks hangender. Landelijk gezien alleen, we hebben enorm veel last van de droogte. En dat is wel een bedreiging die de komende weken tot aan de oogst, zeg maar, op ons afkomt. Dus wij snakken naar regen.
4: Landelijk wordt er gezegd dat er 10% meer peren aan de bomen hangen. Maar toch kan ook voor de peren de vlag nog niet uit. Want het is droog, maar er is ook een schimmel. Kunt u daar iets over vertellen?
6: We hebben last van Stemphylium. Dat is een schimmel. In de volksmond zwart vruchtrot. Die schimmel die neemt zeker ook in de Zuidwesthoek, maar ook landelijk zien we steeds meer signalen, neemt die toe. En hij is nog wel onverklaarbaar voor ons allen. En we zien de laatste weken zien we eigenlijk een enorme toename.
4: Nou staan we hier naast een boomgaard. Hoe zie ik nou dat die schimmel hier aanwezig is?
6: Ja, dit is eigenlijk een zwarte stipjes die op de vruchten komen. Soms met een rood cirkeltje, soms niet. En dat kunnen er meer of mindere malen zijn. En het kan ook een soort van V-vormig patroon in het blad geven.
4: En dan die droogte, je ziet het aan de bladeren van de bomen. Ze hangen wat minder vrolijk bij, om het maar even zo te zeggen. En scheuren in de grond rond de bomen, terwijl deze nog beregend kunnen worden. Wat doet dat met u als teler als u dit zo ziet?
6: Kijk, wij op het bedrijf hebben een combinatie van landbouwleiding aansluitingen en nog een zoetwaterbron. Dus wij zitten op dat gebied nog relatief goed gezien. Landbouwleiding hebben gewoon enorme capaciteitsproblemen. Dus we hebben bijna geen water wat eruit komt. Dus dat treft het grootste gedeelte van de bedrijven in Zeeland. Dus daar zijn we ook wel met Evides en provincie Zeeland best wel sterk naar aan het kijken van hoe kunnen we dit optimaliseren. En ja, geen water betekent een kleinere vrucht, betekent minder productie uiteindelijk. Dus dan kan die 10% meer zomaar 10% minder omslaan.
4: Die wat mindere appeloogst en de peren die echt water nodig hebben en last hebben van die schimmel, dat ziet u op uw percelen. Maar is dat ook het beeld wat uw collega telers in Zeeland zien?
6: Ja, absoluut. En eigenlijk sinds de hittegolf van 2 weken geleden zien we dat de boomgaarden enorm zijn omgeslagen. Qua bladstand, qua schimmeldruk. De schimmel komt ook naar voren als de boom zich niet lekker voelt. Net zoals een mens, hij wordt ziek. Als iemand niet lekker in zijn vel zit, zeg maar, dan ben je kwetsbaarder. En dat is eigenlijk bij die boom precies hetzelfde. Dus de weerbaarheid van de boom wordt ook minder, doordat we en geen water hebben, en et cetera.
4: Ligt u er wakker van, hoe de oogst, welke kant het nu op gaat?
6: Ik weet heel veel collega-telers die er echt wel slapeloze nachten ook van hebben, omdat je voelt het uit je handen glippen, zeg maar. En dat is niet waar je het voor doet.
1: Zei René Bal, voorzitter van de Nederlandse fruittelersorganisatie in Zuidwest-Nederland. Eind augustus moeten de appels en de peren worden geoogst. Het wordt dus spannend of er genoeg regen komt de komende tijd en wat die schimmel gaat doen bij de Zeeuwse peren. Dit is Lionel Richie. Well, my-

0: All Night Long van Lionel Richie. Met de graad op 21 was het best een prima zomerdag, maar er komt wat verandering in dat weerbeeld aan. Vannacht bijvoorbeeld volgt er meer bewolking. Weerman Jules Gernaert, die praat je bij.
1: Die wolkenvelden kunnen op een paar kleine buien meekomen. En daardoor zal de temperatuur qua minimum minder laag uitpakken dan vorige nacht. Toen was het 9 tot 14 graden. De minimumtemperatuur voor vannacht is 15 tot 17 graden. En dan, morgen is weer een iets andere dag, maar de verschillen zijn toch wel niet zo groot, denk ik. Maar de ochtend is vrij zwaar bewolkt, een beetje grijs, ook met verspreid wat lichte regen en motregen. Hooguit een paar druppels voor de tuin, misschien 1 mm op sommige plaatsen. En in de middag komen er zonnige perioden aan, met later wellicht een enkele bui. Dus veel regen valt er zeker niet. Maar er is zeker tot de middaguur ook wat minder zon dan vandaag. En de temperatuur, dat raad je natuurlijk ook wel, die zal iets lager komen. Maxima morgenmiddag van 21 graden landinwaarts tot 19 aan zee. En dat bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind morgen en vandaag. Maar er is zeker tot de middaguur ook wat minder zon dan vandaag. En de temperatuur, dat raad je natuurlijk ook wel, die zal iets lager komen. Maxima morgenmiddag van 21 graden landinwaarts tot 19

0: temperatuur gematigd, denk ik, donderdag. 20 graden, maar iets minder wind weer dan morgen. En vrijdag is de warmste dag direct met een maximumtemperatuur tot 25 graden. Want de wind gaat er wat draaien naar west tot zuidwest. Is het ook maar zwak tot matig. Blijft droog met flinke zonnige periode. En het blijft ook wel op zaterdag met een temperatuur rond 24 graden. En niet veel wind. Zondag is dus iets meer wind. En dan kunnen we meer gaan denken aan enkele redelijke regenbuien.
1: Gilles, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum staat nog steeds een lange file. 13 kilometer en een half uur vertraging daar. 5 minuutjes heb je op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam Zuidplein en afrit Oud-Beijerland staat een file van 4 kilometer. En vanwege een defecte trein rijden er nog steeds geen treinen tussen Breda en Rozentaal. Volgens de NS moet dit om 5:30, dus over een kleine, of iets meer dan 10 minuten, opgelost zijn.

0: The ones we seek. In de Zeeuwse Kamer ging het vanmiddag over accenten. In onze provincie hoor je eigenlijk allerlei accenten, dialecten ook wel. Van het Zeeuws tot de Vlaamse invloed op het Zeeuws-Vlaams. Of nou, in Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaams bestaat natuurlijk niet per se als taal. Maar er zijn ook Brabantse invloeden. Ja, en de tongval van Randstedelingen. Neerlandicus Stef Grondelaars, die doet er al 15 jaar onderzoek naar. En zegt dat Zeeland wat dat betreft ook eigenlijk best een ingewikkelde provincie is.
1: Jullie zijn een uitloper van West-Vlaanderen in het zuiden. Maar het begint flink Zuid-Hollands te worden in het noorden. En goed, door geografische redenen, de delta's van die grote rivieren, heb je ook flink versplinterd. Dus Zeeuwse accenten zijn voor de meeste Nederlanders niet makkelijk herkenbaar. Tenzij je uit de buurt komt.
0: Ja.
1: En herkenbaarheid van het accent is wel belangrijk.
0: Waar komt het eigenlijk vandaan dat zowel ook dus in België, maar ook in Nederland, wij met best wel veel verschillende accenten spreken als je het hele land bekijkt?
1: We hebben de neiging om taal vanuit standaardtaal te bekijken. En standaardtaal is in principe iets wat neutraal hoort te zijn, maar een standaardtaal is een constructie. Dus voordat je een standaardtaal had, in de 16e eeuw had je alleen maar dialecten, alleen maar regionale talen. En eigenlijk zijn de accenten die we nu nog hebben een soort van fossiele weergave van die dialecten in standaardtaal. Dus het is eigenlijk doodnormaal dat je accenten in taal hebt. Een heleboel mensen zijn op een bepaalde manier gaan praten en mensen nemen dat lokaal over.
0: En hoe komt het dan bijvoorbeeld ook dat mensen, want dat is vaak, u zegt dan sociaal, als je daar tegen opkijkt, dan neem je dat over. Maar ik herken dat heel erg bij mezelf. Als ik een tijdje bij mijn Amsterdamse tante was, praat ik Amsterdams, bij wijze van spreken. En als ik mijn Belgische vriendinnen zie, dan ben ik een halve Vlaming.
1: Ja, maar je zal Amsterdamser klinken bij je tante dan Vlaamser bij je vriendinnen.
0: Is dat ook dat we het dan doen om er toch een beetje bij te willen horen?
1: Ja. Absoluut, accommodatie. Je probeert eigenlijk de afstand ten opzichte van je gesprekspartner zo klein mogelijk te maken. Je probeert je gesprekspartner duidelijk te maken dat je aardig bent en niet vijandig. En dat je eigenlijk een beetje wil zijn zoals hij of zij.
0: Kunnen wij nog iets leren van het onderzoek naar de Groningers? Wat zijn de onderzoeksresultaten en wat kunnen wij daar als Zeeuwen misschien nog mee?
1: Je wil echt dat ik gevaarlijke dingen zeg.
0: Nee hoor, voor mij niet. Ik zal het
1: samenvatten. Je hebt eigenlijk een gouden regel waar ook ter wereld. Je hebt twee dingen die typisch negatief correleren. Ofwel is een accent aardig en warm, maar vrij dom, zoals het Limburgs. Ofwel is een accent prestigieus en slim, maar kil en arrogant, zoals het Amsterdams. Mm. Het Gronings doet eigenlijk niks goed. Het is nog aardig, nog erg intelligent. Dus die lui hebben het hoe dan ook zitten bij dit soort onderzoek.
0: Eigenlijk kan een accent dus ook heel veel effect hebben op wat iemand van jou vindt.
1: Oh, heel erg, absoluut. Ik herinner me in de jaren 70 dat je een raket geleden had in Nederland die Griek titulaar heet. Dat is een verschrikkelijk intelligente man. Maar als hij zijn mond open trok en er kwam een plat Limburgs accent uit, dan nam je hem daarna niet verschrikkelijk serieus meer. Of, ja. Je kent het verhaal van Benny Joling van Acht van Normaal uiteraard. Er was een student aan de kunstacademie en die droeg blitse pakken en dergelijke. Toen hij zijn mond opentrok en achterhoeks klonk, dan nam niemand hem meer serieus daarna.
0: Dat is eigenlijk toch best erg dat mensen beoordeeld worden. U gaf net ook al een paar voorbeelden op basis van hun stemgebruik in plaats van de boodschap.
1: Totaal, dat is heel erg.
0: En de gevolgen van praten met een accent, dat kan van flinke invloed zijn op wat mensen van je denken. Nou, daarom hoopt Grondelaars dat we allemaal wat meer de tijd nemen om voorbij dat accent te kijken. Dus luister even, denk 5 seconden na en probeer er dan even voorbij te kijken. Hoe moeilijk dat ook is en hoe ingesleten dat ook zit in ons systeem. Dan naar een ongewenste bewoner in de molen van Retranchement. Die zorgde voor veel werk vandaag. Met een hele operatie werd de complete molen van zijn plek getild. Een verslag van Joey Bongers.
2: Op de achtergrond hoor je de hijskraan. De molen is zojuist opgetild. Hij staat nu los. Hij wordt langzaam naar beneden getakeld. En hij staat nu eigenlijk naast de originele plek van de molen. Adriane Boot, adviseur restauratietechniek. Waarom is dat nodig?
3: Tijdens de restauratie, de start van de restauratiewerkzaamheden, is eigenlijk geconstateerd dat er een knaagkever aanwezig is in de standaard van de molen. Het is eigenlijk een heel klein kevertje, echt van een paar millimeter groot. En die leggen larven in het hout en die larven vreten aan het hout.
2: En hij zit dus in de kern van het hout. Ja, wat doet dat voor de constructie?
3: Nou ja, in dit geval weten we niet precies in hoeverre dat gaande is. Maar het kan de constructie verzwakken als er heel veel hout aangetast is.
2: En die paal die gaat mee? En hoe gaat het dan in zijn werk? Ik bedoel, wordt er gewoon gif ingespoten en is de kever dan weg?
3: Dat moeten we echt in de werkplaats bepalen in hoeverre de aantasting aanwezig is in de standaard. En dan gaan we bepalen hoe we die paal kunnen herstellen.
2: Nou, in de achtergrond is de molen al uit elkaar gehaald. Ik sta hier naast Bram Voogd. U bent molenaar. Ja. Hoe lang bent u al molenaar?
4: Sinds 1983.
2: Hoe oud bent u als ik mag vragen?
4: 72.
2: En u beheert dus al 40 jaar de molen. Als u nou naar de molen kijkt, wat denkt u dan?
4: Je kunt er volste vertrouwen in. De mensen die aan daarna weten, die kunnen dat ze hem weer netjes gaan terugmaken.
2: Ja. Hoopt u dat ze de molen snel weer in elkaar hebben?
4: Had maar goed gebeurd.
2: Staat u weer klaar met graan om opnieuw meel te maken?
4: Natuurlijk. Ja, dat is het mooiste.
2: We hebben hier te maken met een vierkante molen. De meeste molens zijn rond of zijn van steen gemaakt. Is het uniek voor een molen dat hij vierkant is?
3: Eigenlijk wel. In Zeeland zijn er nog maar 4 van dit soort molens. Een heel oud type molen. Er zijn niet meer veel van. Nee.
2: Hoe oud is de molen?
3: In origine stond hier in 1643 al een molen. In 1818 is die omgewaaid. Maar misschien zitten er nog wel onderdelen van die eerste molen in deze molen.
2: En hij is in de Tweede Wereldoorlog is hij ook flink beschadigd geweest.
3: Klopt, ja. Hij is echt wel flink beschadigd geweest. Er zijn ook foto's van. En hij is later hersteld met onderdelen van andere molens. Bijvoorbeeld uit Zeeuws-Vlaanderen ook. Ja.
2: En die onderdelen die kwamen gewoon aangespoeld?
3: Ja, uit Westkapelle. De molen daar die is gebombardeerd geweest. En onderdelen van die kwamen hier op het strandje aangespoeld. En die hebben ze hergebruikt voor deze molen.
2: Duurzaam?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: En voorlopig staat de molen naast de originele plek. De restauratie zal zeker maanden in beslag nemen. En pas daarna kan de molen weer terug op zijn vaste stekkie, zeg maar.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 6:30 geweest. Je kunt er vast inbellen. Voor zegt u het maar. Eerst nog een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Krijg je van Martijn van der Werf. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het ministerie van Sociale Zaken gaat in gesprek met het Vlaamse ministerie om te voorkomen dat Nederlandse brandweervrijwilligers moeten stoppen. Doordat een uitzonderingsovereenkomst over belastingen tussen Nederland en Vlaanderen niet op tijd was verlengd, dreigden zeker 30 Zeeuws-Vlaamse vrijwilligers in de financiële problemen te komen. Volgens het ministerie hoeven die vrijwilligers zich nu geen zorgen meer te maken. Door het toenemende neerslagtekort lukt het in Zeeland niet meer om het zomerpeil in sloten en watergangen te handhaven. Dat schrijft het waterschap. Om een verdere daling te beperken mogen boeren al langer geen water meer onttrekken uit sloten en watergangen. En om de waterkwaliteit op peil te houden zijn een aantal stuwen verlaagd, zodat het water in beweging blijft. Het waterschap verwacht dat het waterpeil de komende tijd alleen nog maar verder zal gaan dalen. Zorgorganisatie Tragel sluit de dagbesteding in Sint-Jansteen. Tragel biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Op dit moment maken 57 cliënten gebruik van de locatie. Die worden overgeplaatst naar andere locaties van de zorgorganisatie. De locatie in Sint-Jansteen sluit per 1 oktober. Eerder dit jaar liet Tragel weten anders te gaan werken en ook te gaan bezuinigen na jaren van financiële verliezen. En in Ierseke wordt vanaf zaterdag een hele week het aantal geparkeerde auto's geteld. Met de parkeertelling wil de gemeente Rijmers wel duidelijk krijgen of er sprake is van parkeeroverlast. Aanleiding voor het onderzoek zijn opmerkingen van inwoners over de parkeerdrukte in het Mosseldorp, schrijft streekomroep De Bevelanden. Bij de telling worden geen kentekens geregistreerd. Dan nog het weer in Zeeland. Zonnige periode wisselt elkaar af met wolkenvelden bij maximaal 23 graden. Vannacht meer bewolking en ook kans op regen. Morgenochtend houdt die buienkans nog even aan. In de middag wordt de bewolking ingeruild voor zon bij maximaal 21 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 6:30. Uiteraard ook online bij ons terug te vinden. Dat is in onze app of omroepzeeland.nl.
0: Martijn, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Nog steeds een lange file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum. 20 kilometer file. Ruim 30 minuten vertraging. Een korte vertraging op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15. 7 minuutjes daar. En volgens de NS zijn de beperkingen tussen Breda en Roosendaal voor beide treinen rijden vanaf dit moment gewoon weer normaal.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
9: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
10: 22 juli, demodag, scootmobielen.
11: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Beg.
12: Omroep Zeeland.
0: Ja, nieuwe zegt u het maar. Waarin we het vandaag hebben over hittestress. De stelling, die gooi ik er maar gelijk even in. Om hitte- en wateroverlast in woonwijken tegen te gaan, moet iedereen verplicht worden minstens de helft van zijn tuin groen in te richten. Ja, want is vergroenen niet gewoon een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Gemeenten doen er al wat aan. Kijk naar Middelburg in Vlissingen project. Ook in Goes enkele wijken waar veel gebouwen staan. Groener aanleggen, zowel tegen de hitte, maar ook om bij extreme regenval water op te vangen. Ja, rees bij mij de vraag hoe jouw tuin eruit ziet. Is die vol met stenen? Lekker makkelijk, onderhoudsvrij, een paar potjes met planten erin, ben je natuurlijk ook klaar. Of heb jij juist heel veel groen in je tuin? Heb je er bewust over nagedacht? Daar kunnen we het over hebben. Ook of jij vindt dat iedereen verplicht moet worden om de helft van zijn tuin groen in te richten. Kortom, genoeg om over te praten in deze Zegt het maar. Jouw mening is van harte welkom. Je kunt inbellen op 0118-499-999. Ik ben erg benieuwd wie mijn eerste beller gaat zijn vandaag. Nou, ik zal jullie verder niet vermoeien met een wachtmuziekje. Ik gooi de Bruno Mars even in en dan hoop ik dat ik iemand zo aan de lijn heb.

0: On My Soul van Bruno Mars. Ja, de stelling om over te praten vandaag in, zegt u het maar, het mag echt wat breder zijn, hè? Maar gaat over om hitte- en wateroverlast in woonwijken tegen te gaan. Moet iedereen verplicht worden minstens de helft van zijn tuin groen in te richten. Dus jij en ik moeten onze tuin nog groener maken als die nog niet groen is. Ik ga eerlijk zeggen, ik ben ontzettend schuldig hier. Bij mij liggen er tegels en vlonderplanken in. Dus als dit verplicht zou worden, dan moet ik aan de bak letterlijk. Ik ben erg benieuwd hoe jouw tuin eruit ziet. Hou je er al rekening mee? Of heb jij ook gewoon veel tegels in je tuin liggen? En vind je het ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal om met elkaar meer struik, meer groen, meer boompjes, meer plantjes neer te zetten om die strijd aan te gaan tegen die toch steeds hetere zomers die we krijgen en die felle buien? Of is dat gewoon iets wat de overheid moet regelen, de gemeente moet regelen en laat mensen thuis en vooral lekker doen waar ze zelf zin in hebben? Jouw mening is van harte welkom in deze Zegt u het maar. Het is erg stil nog op de lijn. Ik kreeg wel al een appje van Hans Blommaert. Die zei, ik zou het fijn vinden dat er voor iedere nieuwbouwwoning of appartement een boom geplant zou worden in de directe omgeving. Zo krijg je een betere omgeving. Even kijken, Jan stuurt een foto van zijn tuin. Nou, dat ziet er ontzettend groen uit. Daar kan ik niet omheen, Jan. Dat is prachtig. Kan ik nog een puntje aanzuigen. Dus geen tegels, zegt Jan. Ja, chapeau. Ik vind het ingewikkeld qua onderhoud. En als ik nog maar naar een plant kijk, dan gaat hij al dood. Dat is het enige wat ik er tegen in kan brengen. Volgens mij ben ik gebeld. Meneer Serlee.
1: Jan, hoe? Ja.
0: Goedemiddag.
1: Hallo, ja, ik vind het eigenlijk een belachelijk idee dat iemand daar verplicht kan toe worden. Dat is een taak van de overheid om te zorgen dat het wateroverlast weggaat. Graaf over maar diepe kanalen en zorg dat daar het water in komt. En ik heb trouwens, ik geef het voorbeeld, ik heb alles beton.
0: Alles beton?
1: Beton, ja.
0: Oh jee, en is dat vanuit gemak of vind je dat mooi of...
1: Nee, het is, ik ben erachter gekomen door de loop van de jaren dat er mensen zijn die denken dat ze nuttig bezig zijn. En die hebben een volledige dagbesteding, ja, vaak zijn ze gepensioneerd, om de tuin te knippen. Elk grassprietje wat ermee oog springt, gaan ze met een nagelschaartje op de knieën, gaan ze helemaal wat korter knippen. Mm. Ja, dat schiet helemaal niet op natuurlijk.
0: Het is uw hobby niet zo te horen.
1: He?
0: Het is uw hobby niet zo te horen.
1: Ja, maar de maatschappij is er ook niet mee gediend. Er moeten dingen geproduceerd worden. Er moet vooruitgang zijn en dat is er allemaal niet.
0: Nee, maar beton houdt natuurlijk wel meer warmte vast dan een stuk gras, hè?
1: Ja, maar een beetje water, dat is zo te pakken. Je spaart wat regenwater op in tonnen. Of nu is het een beetje, ze hebben gezegd, wees een beetje zuinig. Maar een beetje licht sproeien en zo, dat verkoelt ook enorm.
0: Niet plantjes water geven, maar beton water geven.
1: Ja, ik heb ook niks tegen bomen als ze niet in de weg staan. Maar het kost allemaal zoveel. En het levert niks op. Ik vind het gewoon zonde. En ik heb beton. En als het dan regent, heb ik het zo danig neergelegd dat er een heel klein beetje afloopt.
0: Oh,
1: dus er
0: ja.
1: blijven ook nooit geen plassen op staan.
0: Nee, dat is dan wel slim.
1: En dat is gewoon fantastisch. En het loopt allemaal lekker in de riool. De riool die loopt goed door. En dat zijn eigenlijk dingen die moeten geregeld worden vanuit de overheid. Waterschappen, zaken. En als iedereen daar een beetje op zijn eigen blijft rommelen, ja, dan komt er nooit wat van de grond. Hmm. Ik vind het gewoon zonde van de energie allemaal.
0: Duidelijk verhaal. Ik ga eens even gaan naar de volgende bellers, want de lijnen stromen vol, meneer Serlee. Dus dank voor het goede voorbeeld te geven.
1: Ja,
0: fijne avond, dag. Ga ik naar meneer Rijken in Middelburg.
2: Ja, in Mortieren, nog wel.
0: Kijk eens aan. Zegt u het maar.
2: Ja, ik zal het eens vertellen. Ik heb hier een tuin en die is onderhoudsarm. Want onderhoudsvrij, dat bestaat niet in mijn optiek. En dat is gerealiseerd met veel grind, schelpen, plantsoentjes en perken, dus het water kan gewoon eigenlijk wegzakken in de bodem.
0: Ja.
2: Maar wat mij dan weer opvalt, is dat er door heel de Mortier een schoon waterleiding, een rioolwaterleiding ligt, waarin het regenwater wordt afgevangen. En dat wordt dan afgevoerd naar open wateren hier in het park. Maar dat staat dan weer rechtstreeks in verbinding met de Westerschelde. Mm. Dus ja, dan denk ik bij mezelf...
0: Wat zonde?
2: Je kunt wel van alles als initiatief, of als individueel als initiatieven ontwikkelen. En dat is met de beste bedoelingen natuurlijk. Maar ik denk dat het dweilen met de kraan open is. Want als je het drinken of het regenwater zou opvangen in de fundering van de huizen... Die worden gewoon uitgegraven. Er gaan heipalen en er gaat een betonnen balken gaan eroverheen. Dan kun je dat keurig netjes een soort brandstofzak, die ze ook in vliegtuigen gebruiken. En ook de agrarische wereld kent de mestzakken die op het land liggen. Nou, dan heb je per woning toch al gauw 100, zo niet 120 kubieke meter water op jaarbasis. Maar dat loopt nu allemaal naar de Westerschelde. Nou, hyper de piep.
0: Ja.
2: Ik heb ook bij het waterschap wel eens aangegeven dat er een hoeveelheid water vanuit... de Nieuwlandse polders komt. Ja, ze waren gelukkig met de situatie. Dus men wil er gewoon helemaal niets aan doen. En het zal waarschijnlijk te maken hebben met de financiële consequenties daarvan. We roepen van alles en nog wat. We moeten verduurzamen, we moeten energietransitie inzetten, we moeten huizen isoleren. Nou, het enige wat er dan komt is dat je... een advies krijgt en dan krijg je ook nog subsidie. Vervolgens gaat je WOZ-waarde omhoog. Dus er zijn ook weinig mensen... die hard warm lopen voor die subsidie. Doorstromen, dan hebben we het over weer wat anders. Mensen worden verzocht of vriendelijk om door te stromen... zodat er huizen vrijkomen voor jongere gezinnen. Maar ook daar steekt niemand een financiële tegemoetkoming in.
0: Dat zijn, nu dwalen we een beetje ver van het onderwerp, meneer De Rijken. Ja, ja. Maar het staat allemaal met elkaar in verbinding.
2: Ja, met het water is het in mijn beleving is het precies hetzelfde. Laatste las ik een stuk in de krant dat het waterschap geld nodig heeft om de wegen te onderhouden. Dan denk ik, waterschap, wie maakt nou eigenlijk het beleid daar zo? We betalen al jaren voor de wegen en het onderhoud ervan. En dat is met het water idem dito. Men weet het allemaal wel. Ik hoorde die man vertellen, ja, het regent niet, daar kunnen wij ook niks aan doen. Denk bij mezelf, kom mensen, als iedereen zo redeneert, dan zouden we allemaal op onze handen kunnen gaan zitten. En dan reden we nog steeds met paard en wagen.
0: Ja, dat is waar. Hey, ik ga even gauw door, want ik heb nog een paar bellers, meneer De Rijken.
2: Okay,
0: dankjewel voor de bijdrage vandaag, hè, zegt het maar. U ook een hele fijne avond. Ik ga naar Schravenpolder. Meneer Filius.
3: Oh, die is er nog steeds.
0: Ja hoor.
3: Ik zit niet op de mijne nu.
0: Nee, gelukkig niet. Ja, anders had je niet in kunnen bellen. Alhoewel, tegenwoordig kunnen we daar ook al contacten mee leggen.
3: Mijn dochter was jaren vandaag, dat weet je.
0: Ja, oh sorry, dat vergeet ik helemaal. Van harte gefeliciteerd. 57.
3: Ja, dat weet je goed. Maar goed, ik weet, over dat water, er wordt tegenwoordig te veel aandacht aan gestonken. Vroeger hadden mensen niet zoveel tijd. Het water beheren ook niet. Nu werkt alles bij het waterschap. Ik heb vroeger nooit voor de watersnoodram nooit geen waterschap gekend. Dat deden de boeren zelf, met een paar grotere. En dan had je oude automatische sluizen, die werkten op getijden. Met afgaand water en opkomend water gingen ze dicht, afgaand water gingen ze open.
0: Mm.
3: Als er te veel water wegging naar deze, en slieten ze de sluisdeur zakken.
0: En oh ja. Yeah.
3: Komt er niet meer uit als paarden dat. En nu gaat allemaal automatisch met pompen. En als je 20 centimeter opkomt, dan ben je 20 centimeter kwijt.
0: Ja. Yeah. Eens. Ja. Hey, ja, wat vindt u ervan als we allemaal onze tuin een beetje groener maken? Dus ook ik moet eraan geloven in de helft van mijn tuin groen inrichten.
3: Ik zal het vertellen. In 1969 kregen we een nieuwe woning. Ik heb 35 jaar gewoond. Ik had een achtertuin van 7 meter bij 12 meter. En er was allemaal gras en planten, bosjes en winterbomen en van alles. En mijn buren die kwamen uit de stad. En die deden de tuin helemaal betegelen. En ik kreeg het water dat het gaat regenen.
0: Oh ja, dat liep zo af.
3: Maar goed. Ik heb toch altijd zo gelaten. Ik had een pad naar de schuur en naar achteren en goed, er stond wel eens water. En aan de voorkant ook een tuin, daar had ook heggen en ook bossen en planten en bloemen. En ik heb jaren een voorstuin gehad. Ik heb er nooit geen te droge tuin gehad.
0: Nee, ik hoor het al, ik moet aan de slag.
3: Ja.
0: Hey, bedankt voor het bellen weer, meneer Filius.
3: Ja, goed. Ik heet Rinus, hoor. Dag, Esme.
0: Ja, nee, ik zei meneer Filius. Ja, ik weet het, Rinus.
3: Ja.
0: Maar nu, ik ging iedereen netjes met meneer aanspreken vandaag. Vond ik een keer leuk.
3: Ah, dat is goed, hoor.
0: Dag, Rinus.
3: Ja, dag,
0: ga ik naar meneer Hansen, naar Erik. Misschien moet ik het even verduidelijken, want het kunnen er altijd twee zijn.
4: Ja, ik hoor het over extreme neerslag. Maar ik denk dat er ook nog wat anders speelt. Er is in Nederland wordt er steeds meer volgebouwd met huizen, industrie, wegen, noem het maar op, bedrijfspanden, weet ik het. En onder die gebouwen wordt niks gaan water door de grond meer opgenomen. Dus men heeft het over dat de grondwaterstand zoveel zakt.
0: Mm-hmm.
4: Dat heeft ten eerste met het weer te maken, maar ten tweede ook maar dat er steeds minder grond is die water op kan nemen. En
0: ja.
4: Dat is denk ik toch wel een kwalijke zaak. Ja. Dus in ook bij, als je goed van ja, wat landbouwgrond bij een woonwijk, ja, als het een keer extreem weer is, ja, dat bij ons de boel op planten verzuipen, omdat er zoveel van uit die woonwijk op de sloot gezet wordt.
0: Oh juist, dat heeft dan weer niks per se te maken met bebouwing en beton, maar vooral dat het daar allemaal wegstroomt jullie land, richting jullie land.
4: Ja, dat gewoon in een te korte tijd wordt dat gewoon op het oppervlaktewater gezet.
0: Ja, en als het allemaal uit die sloten komt, ben je daar ook niet zo blij mee op schouwen?
4: Nee, dat bedoel ik. En tegenwoordig mogen we niet of nauwelijks worden er mee gemaakt. Ik ben al die sloten vol met riet, dus er is ook nog een afvoer van water. Dat duurt allemaal veel te lang. En als een aardappel meer dan 24 uur onder water staat, dan is die gewoon rot.
0: Ja, ben je klaar.
4: Dus dat is, en dat is vooral als je op een eindpunt zit waar het vaste van een gemaal vandaan zit. Ja, dan is dat toch wel een dingetje.
0: Ja. Hey, en wat vind je van de stelling? Moeten wij allemaal onze tuin meer vergroenen?
4: Ja, het is altijd moeilijk om iemand wat te verplichten, maar ja, als ik de gemiddelde nieuwe woningbouwwijker in. En dan zie ik dat tuinen soms volledig bestraat zijn. En dan denk ik, ik snap het wel. Want die mensen die hebben geen groene vinger en die hebben er 0,0 verstand van. Maar ja, goed, dat was vroeger ook al zo. En toen hadden de mensen toch wat groen in de tuin. Dus
0: ik denk als we het allemaal zouden doen, zou het echt wel kunnen helpen om die hitte minder vast te houden. Kijk, één dagje warm is niet zo erg, hè. Maar als het een week lang zo is, dan houdt vast en wordt steeds warmer.
4: Zo ik zei, het heeft met extreme neerslag te maken, het heeft met hitte te maken en het heeft met de grondwaterstand te maken. Dus het zijn toch wel drie belangrijke dingen. Heel goed, mensen die gewoon aan het werken en die denken, het zal mij niet wel duren, dat zal op zich wel. Maar ja, dat wordt toch wel een dingetje. Maar ik bedoel, op natuurgebieden kreeg je last van dat het te droog wordt. Hè.
0: Ja. En, ook daar is het zo. Ja, en jullie springen nu ook, omdat ze staan ook om te springen om het water op het moment als boeren natuurlijk.
4: En als het aan blijft houden, zegt men, ja, kan ook paniekzaaierij wezen, maar dat op de drinkwatervoorziening in gedrang komt.
0: Dus. Ja.
4: Ja.
0: Volgens mij duurt het nog wel even voordat het zover is. Maar
4: we moeten toch wat zuiniger met het water, wat beter met het water omgaan, denk ik.
0: Ja, ik denk in de toekomst dat zeker wel een keer kan gebeuren. Volgens mij is dat op dit moment nog niet meteen paniek, hoor.
4: Ja, als je het over drinkwater hebt natuurlijk, dan denk ik dat het toch ook rap tijd wordt dat er bassins bij komen. Dat ze, want als je niet geregeld krijgt dat het van de rivieren komt, van Alpen, van buitenland, ja, dan zou je eigen plan moeten trekken.
0: Ja.
4: En wij zitten aan het einde van het lijntje, dus ja, goed, als de rest niet verder pakt en wij zijn dan nog een keer aan de beurt, dan kan ons dan een keer naast de pot pisten, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, kan je niet meer doortrekken ook?
4: Nee.
0: En dankjewel, Erik.
4: Dat gaat sowieso met regenwater doortrekken.
0: Dat zou inderdaad goed kunnen, dat is helemaal waar. Hey, dankjewel voor je bijdrage. Ik ga nog even gauw naar meneer Josias. We hebben nog maar een minuut of vijf. En dan hoop ik misschien nog wat appers aan het woord te kunnen laten. Naar Ierseke, meneer Josias.
5: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
5: Ik heb een nieuw verheugend bericht gehoord vanochtend op de radio. Ze hebben de auto's tellen, van parkeerplekken of er ben.
0: Ja.
5: Maar nu weet ik niet wie of die telt, daar heb ik geen idee van. Maar we hebben hier al jaren problemen om auto's te parkeren.
0: Mm-hmm.
5: En hier onder aan de dik bij de brandweerkazerne, er mag geen enkele auto staan, maar staat elk weekend vol. En in de week ook regelmatig. Dus
0: het is wel goed dat er geteld wordt.
5: Ja, dat er nu geteld wordt, maar wat gaan ze met die telling doen?
0: De telling wordt uitgevoerd door waarnemers van GroenLicht Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente.
5: Oh, dat is ideaal. Dat ben je goede baas, absoluut. Dat snap ik.
0: En dan zullen ze natuurlijk kijken of ze daar een bepaalde beleid op moeten maken om toch die paar...
5: Natuurlijk moeten ze daar beleid op maken. Maar het is al jaren een groot probleem. En er is al meer over gemeld, ook bij de gemeente. Maar ze hebben lachen en geen adem op. Dus nu moet er weer een bureau geschakeld worden die het tellen. Hoe of die telling uitkomt, dat moet men nog maar afwachten. Dat geeft allemaal niks. Maar dan weet hoeveel parkeerplekken of te staan. Uit de parkeerplekken onderaan de dik, die staan altijd leeg.
0: Ja.
5: Er staan 250 parkeerplakken, die staan altijd leeg.
0: Maar daar gaat niemand naartoe?
5: Ja, niemand naartoe en dan moeten ze 200 meter lopen.
0: Oh ja, oeh.
5: Ja, dat is een aandacht.
0: Ja.
5: Ja, bedoel ik. Maar ik wou dat even laten weten. Ik vind het gewoon belachelijk dat er een bureau voor rechtsgeschakeld moet worden.
0: Ja.
5: En voor de rest, nou ja, we zullen het weer maar afwachten. Ja.
0: Hey,
5: maar hier dat parkeerbeleid, dat vind ik echt belachelijk hier bij die brandweerkazerne. Maar er mag geen auto staan, elk winkel vol.
0: Mm.
5: Er is geen BOA, geen politie of wie ook van de gemeente
0: nou, het
5: die
0: heeft,
5: dat attentie op
0: het heeft in ieder geval wel de aandacht van de gemeente
5: ja,
0: nu.
5: Bedoel, daarom wil ik het even laten weten.
0: Heb ik nog even een vraag aan u? Hoe ziet uw tuin eruit?
5: Groen.
0: Groen, kijk.
5: Ja, niet te weinig.
0: Nou, dan...
5: Een klein beetje heet door.
0: Dan heft u mij op, zeg maar. Dat kan ook, hè. Als u nou helemaal groen hebt en ik niks, dan is het natuurlijk ook goed, hè. Ieder
5: de
0: helft.
5: Je bent ook aan de beurt, hè. Je bent ook aan de beurt.
0: Ja, dat is waar, dat is waar.
5: Nou, hey, Bill,
0: dankjewel. Fijne avond. Bedankt voor het bellen, hè. Nou zegt u het maar. Krijg nog een berichtje van Adrie. Niemand gaat bepalen hoe ik mijn tuin indeel. Wat een waardeloos onderwerp in, zegt u het maar. Jammer, Adrie, dat het je goedkeuring niet kon dragen vandaag. Angst stuurt nog. Ik heb een groene tuin met een mooie hibiscusboom. Maar daar ergert mijn buurman zich dan weer aan. Heb je dat weer? Ja, dat zou je natuurlijk ook nog wel hebben. Even kijken. Ton zegt nog dagtaak. Oh ja, of je dan dagtaak hebt aan je tuin te onderhouden. Dat valt ook wel mee. Jan, die al eerder een foto stuurde van zijn groene achtertuin. Die zegt, een uurtje voor mij in de week is voldoende om het bij te houden. En vogels vinden het goed in onze tuin. Nou, dat kan ik me voorstellen als je je in al die bosjes kunt verstoppen. Jeanette die stuurt ook nog een foto van haar tuin. Met best wel veel groen, ook wat grind en een tegelpad richting het schuurtje. Dus ja, jij bent ook goed bezig, Jeanette. Volgens mij hoef jij daar niks meer aan te veranderen. Even kijken, Saartje stuurt nog iets. Zo, dat heeft voor de rest geen reactie op deze uitzending. Of op deze, zegt het maar. Hoe kunnen we ondanks de droogte watertekort hebben met de best betaalde watermanagement specialist van de wereld in ons land, zegt Petje. Ja, watertekort is er toch ook wel omdat er te weinig regen valt. Maar je zou het je bijna afvragen dan inderdaad. Ja. Tijden veranderen, misschien niet goed op geanticipeerd. Of we gebruiken allemaal ontzettend veel water. Wat dat betreft, ik ben geen waterexpert. Ik zie ook dat er geen bellers meer zijn. Daan stuurt nog wel een berichtje. Het waterschap krijgt het hemelwater al lang niet meer weg. Het is te veel. Er komen of zijn al gemeentes waar je boete krijgt als je alles betegelt. En dat vindt Daan volledig terecht. En eigenlijk ben ik het daar ook wel mee eens. Ook al trek ik zelf ook het boetekleed aan op dit moment. Nou, zit deze Zeeland komt thuis, zegt u het maar erop. Zeeland komt thuis nog niet. Ik ben er gewoon na 6 uur nog een uurtje voor jou. Hebben we het onder andere over het open deurenbeleid in zorginstellingen. Daar worstelen ze toch nog een beetje mee, blijkt uit onderzoek. We blikken nog even terug op de Goede Morgen Zeeland on Tour, hè, met Elsa en Veerle. Ik bel nog met de Zeeuw van de Dag en lekkere muziek. Kortom, reden genoeg om die radio lekker aan te houden tot 7 uur. Dus na 6 ben ik er gewoon weer. Bedankt alle bellers voor vandaag naar Zegt U Het Maar. Was leuk om iedereen toch nog eventjes zo aan de lijn te hebben en met elkaar te discussiëren over het onderwerp. Dank.
6: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
7: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
21: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
20: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: 22 juli, demodag scootmobielen.
21: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
23: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
0: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Bech.
29: Omroep Zeeland.
30: Zorginstellingen worstelen met het open deurenbeleid, blijkt uit onderzoek. Toch zijn er verschillende instellingen die de deuren wel openzetten, mits het echt niet veilig is. Een verslag vanuit een zorginstelling in Domburg krijg je zo. Nou, verder in het laatste uur van Zeeland komt thuis hoor je nog meer over het Spaanse kabinet. Dat heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En met de ziel van de dag blik ik terug op die lunch voor senioren. Welzijnsorganisatie SMEO organiseert deze week namelijk extra activiteiten voor ouderen in de vakantieperiode. Wil je iets kwijt tijdens deze uitzending? Dan kun je een appje sturen naar 0118-499-999. Het is 5:05. Mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Laatste uurtje van Zeeland komt thuis. Trappen we af met Huey Lewis en de nieuws. Stuck with you.

0: Stuck with you. De 81-jarige Thea Freiters woont sinds een paar maanden in een appartement bij zorginstelling Simnia in Domburg. Maar voor sommige bewoners deuren gesloten blijven, kan zij overal naartoe. En dat is te danken aan de manier waarop de instelling omgaat met het wettelijk verplichte open deurbeleid. Bij Simnia gaan ze uit van het principe de deur open, mits. En daar is Thea Freiters maar wat blij mee, vertelde ze aan verslaggever Eva van der Welen.
1: Mevrouw Freiters, u woont hier in Domburg, maar u kan eigenlijk in dit complex alle kanten op. Wat vindt u daarvan?
2: Heel fijn. Dat is heel fijn. Dat je niet gebonden bent aan een afdeling. En ik kan naar buiten gaan wanneer ik wil. Dus.
1: En waar gaat u allemaal naartoe?
2: Gewoon hier. Want ik weet de weg niet goed, alleen als mijn dochter erbij is.
1: U zegt inderdaad dat u het echt heel erg fijn vindt. Waarom is het zo belangrijk voor u dat u gewoon de deur uit kan?
2: Ik hou niet zo van regels.
1: Carla Benoit, uw moeder woont hier. Wat vindt u ervan dat zij vanwege het open deurbeleid alle kanten op kan?
3: Dat is fijn en ook rustgevend natuurlijk, dat moeder gewoon nog alle kanten op kan. Ze kan lekker naar het park, ze kan naar Albert Heijn als ze dat wilt. En er is niks op slot. En dat is fijn. En ze heeft natuurlijk ook een SOS-horloge. Mocht er dus, als er buiten wel iets gebeurt, dan kan ze daarop drukken. En dan is de zorg in ieder geval op de hoogte. Dus ik heb geen bibbers meer als ze ergens naar buiten ging. En dat het dan spannend voor mij en voor haar is.
1: Was het voorheen wel spannend?
3: Voorheen was het wel spannend, ja. Af en toe is de weg kwijt of niet weten op welk plekje dat ze zat. En ik woonde natuurlijk in Zeeland en zij zat in Brabant. En dat gaf wel eens wat zorgen. En nu niet meer.
1: Nu is het goed geregeld.
3: Ja, perfect. Ja, perfect. Ja.
4: Directeur kwaliteit en innovatie bij SVRZ, Tine Droshout. Hoe belangrijk is het dat bewoners zich gewoon vrij uit kunnen bewegen en eigenlijk overal naar binnen kunnen lopen?
5: Dat is ontzettend belangrijk dat je die ruimte in kan, omdat je dan ook een bepaald gevoel van vrijheid krijgt. Je hebt een bepaald gevoel van rust. De deur kan nu eenmaal open. Alleen al het gevoel dat de deur open kan, is voor onze bewoners heel prettig en geeft heel veel rust.
1: Jullie hebben dit open deurbeleid natuurlijk ook doorgevoerd. Dat moet ook vanwege de wet zorg en dwang. Maar hoe hebben jullie dat gedaan? Was het lastig om dit door te voeren?
5: Het was in die zin wel lastig, omdat de grootste uitdaging erin in zat dat we op een andere manier moesten gaan denken. Heel lang werd er vanuit gegaan dat veiligheid samenging met het zoveel mogelijk inperken van die risico's en echt met gesloten deuren te gaan werken. En het open deurenbeleid heeft eigenlijk een totaal andere visie. Dat gaat uit om zoveel mogelijk regie bij onze bewoners te gaan leggen, maar ook om die bewegingsvrijheid zo maximaal mogelijk te gaan houden. Ja, en dat is een proces dat je moet gaan doorlopen. Hè. Dat ga je niet van vandaag op morgen geregeld hebben, dan moet je door. Maar we merken wel, eens dat we dat door zijn, dat het echt heel veel brengt voor onze bewoners. Ook op kwaliteit van leven is het echt, het is echt een goede gekomen.
0: De wet zorg en dwang werd 6 jaar geleden doorgevoerd en verplicht instellingen dus dat bewoners vrij rond kunnen lopen.

0: Vannacht wordt het langzaam maar zeker wat bewolkter. Kan dan ook al een spatje regen vallen. Jules Gernaert, hoe zit dat morgen?
1: Morgen is weer een iets andere dag, maar de verschillen zijn toch wel niet zo groot, denk ik. Maar de ochtend is vrij zwaar bewolkt, een beetje grijs ook, met verspreid wat lichte regen en motregen. Hooguit een paar druppels voor de tuin, misschien 1 mm op sommige plaatsen. En in de middag komen er zonnige perioden aan, met later wellicht een enkele bui. Dus veel regen valt er zeker niet. Maar er is zeker tot de middaguur ook wat minder zon dan vandaag. En de temperatuur, dat raad je natuurlijk ook wel, die zal iets lager komen. Maximaal morgenmiddag van 21 graden landinwaarts tot 19 aan zee. Met donderdag eerst ook al vrij veel bewolking. Zwakke tot matige noordwestwind en misschien een buitje of een spatje motregen in de nacht en donderdagochtend. Daarna komen er meer opklaringen. Temperatuur gematigd, denk ik, donderdag. 20 graden, maar iets minder wind weer dan morgen. En vrijdag is de warmste dag direct met een maximumtemperatuur tot 25 graden, want de wind gaat er wat draaien naar west tot zuidwest. Is het ook maar zwak tot matig. Blijft droog met flinke zonnige perioden. En het blijft ook wel op zaterdag met een temperatuur rond 24 graden en niet veel wind. Zondag is er dus iets meer wind en dan kunnen we meer gaan denken aan enkele redelijke regenbuien.
0: Jill, dankjewel. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg. De A16 nog steeds een file daar. Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum. 20 kilometer lang is die file. Een klein half uurtje nu nog, meldt de ANWB. En op de A29 ook nog een file. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. 4 kilometer, een kwartiertje daar nu. En dat waren eigenlijk de vertragingen.

0: Ik zing of ik fluit, Zoe Levi en Snelle. Je krijgt zo het Zeeuwse nieuws om 6:30 voor het laatste vandaag van Martijn van der Werf. Altijd om 6:30. Nu eerst een overzicht van wat er opvalt buiten de provinciegrenzen. Er zijn twee brandweerlieden omgekomen toen ze een brand aan het blussen waren bij het vliegveld van Bordeaux. De brand zou rond 2:00 zijn ontstaan in een groen gebied bij een parkeerplaats van het Franse vliegveld, meldt tv-zender France 3. Van daaruit zou het vuur zich hebben verspreid. Het vliegveld meldt op zijn website dat door de brand enkele vluchten vertraging hebben opgelopen. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Bij dat bedrijf betaalden klanten vooraf voor hun energie, maar het ging al snel failliet, dat bedrijf. Volgens de claimorganisatie was er bij de start van Flex Energie al een hoop mis, zegt deze economieverslaggever.
1: Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van Energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt en nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
0: Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in openbare ruimte. Het verbod moet gaan gelden voor onder meer terrassen, parken, maar ook stranden. Ook moet de wet verdere beperkingen opleggen aan het gebruik van vapes. Het moet de regels aanscherpen rond tabaksreclames. En er worden geldboetes geïntroduceerd voor minderjarigen die toch roken. Zo meldt de Spaanse krant El País. Het voorstel moet nog wel ter goedkeuring langs het parlement, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben. En studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gemaakt die volledig op zonnekracht draait. Het is de eerste zonneambulance ter wereld. De uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. En hulporganisaties zoals AMREF die hebben wel interesse.
2: De afstanden tussen dorpen zijn gigantisch. En de fysieke afstand tussen een dorp en een ziekenhuis, dat is misschien wel heel Nederland. AMREF werkt met mobiele klinieken, maar die zijn op dit moment nog afhankelijk van brandstof. Dus het zou heel interessant zijn om te kijken hoe we met zonne-energie meer mensen kunnen bereiken op nog veel verdere plekken.
0: De zonneambulance draait volledig op zonne-energie. Je kan hem niet met een stekker opladen. De wagen heeft wel een accu om stroom in op te slaan, zodat hij ook werkt op plekken waar de zon niet schijnt. Op deze manier ben je weer bijgepraat met wat er landelijk en internationaal speelt. Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je dus zometeen van Martijn van der Werf. Na muziek van onder andere Marvin Gaye.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
0: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: 6:30, hoogste tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Krijg je van Martijn van der Werf. Goedenavond, Martijn.
6: Goedenavond. Het ministerie van Sociale Zaken gaat in gesprek met het Vlaamse ministerie om te voorkomen dat Nederlandse brandweervrijwilligers moeten stoppen. Doordat een uitzonderingsovereenkomst over belastingen tussen Nederland en Vlaanderen niet op tijd was verlengd, dreigden zeker 30 Zeeuws-Vlaamse vrijwilligers in de financiële problemen te komen. Volgens het ministerie hoeven de vrijwilligers zich nu geen zorgen meer te maken. Door het toenemende neerslagtekort lukt het in Zeeland niet meer om het zomerpeil in sloten en watergangen te handhaven. Dat schrijft het waterschap. Om een verdere daling te beperken mogen boeren al langer geen water meer onttrekken uit sloten en watergangen. En om de waterkwaliteit enigszins op peil te houden zijn een aantal stuwen verlaagd, zodat het water in beweging blijft. Het waterschap verwacht dat het waterpeil de komende tijd alleen nog maar verder zal dalen. Zorgorganisatie Tragel sluit de dagbesteding in Sint-Jansteen. Tragel biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Op dit moment maken 57 cliënten gebruik van de locatie. Die worden overgeplaatst naar andere vestigingen van de zorgorganisatie. De locatie in Sint-Jansteen sluit per 1 oktober. Eerder dit jaar liet Tragel al weten anders te gaan werken en ook te gaan bezuinigen na jaren van financiële verliezen. En in Ierseke wordt vanaf zaterdag de hele week het aantal geparkeerde auto's geteld. Met de parkeertelling wil de gemeente Rijmerswaal duidelijk krijgen of er sprake is van parkeeroverlast. Aanleiding voor het onderzoek zijn opmerkingen van inwoners over de parkeerdrukte in het Mosseldorp, schrijft het streekomroep De Bevelanden. Bij de telling worden geen kentekens geregistreerd. Sluiten we af met het weer in Zeeland. Zonnige perioden wisselen zich vanavond ook nog een beetje af met wolkenvelden, bij maximaal 23 graden. Vannacht wel meer bewolking en ook kans op regen. Die buienkans houdt morgenochtend ook nog aan. In de middag wordt het dan weer meer zonnig, bij maximaal 21 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 6:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden. Dat is in onze app of omroepzeeland.nl.
5: Martijn, dankjewel. Neem ik nog even de files met je door. De ANWB meldt nog steeds die file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. De file neemt wel wat af. 10 kilometer staat er nu nog een klein kwartiertje. En op de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp 5 kilometer. Je vertraging is daar iets meer dan een kwartier.
4: Goedenavond. Zeeland komt thuis.

0: Somieu, it's only love. Tijd om terug te blikken op Goedemorgen Zeeland on Tour. Want dan gaan collega's Veerde en Elsa deze weken in de zomer samen op pad. Ze geven elkaar steeds opdrachten. En die is dan weer telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, vandaag waren ze in Kortgene, waar onze sterrenkok, algemeen bekend, Elsa kan zo lekker koken, pannenkoeken moest gaan bakken vandaag.
1: Tadaa! Nou, mooi beslagje. Nu komt dan het moment suprême, want we gaan dit dus in de pan doen. Javed heeft hem al verwarmd. Weet je, Javed, ik kook thuis niet op gas. Dus ik ben bang dat ik iets misschien straks verbrand, maar goed.
2: Kijk, kom maar.
1: Ja? Wacht, ja, dit is wel teamwork, hè?
2: Ja, mag je twee van die lepels erin doen?
1: Ja? Oké. Moet ik het meteen een beetje verspreiden, ja, of doe je de pan op en neer?
2: Kijk.
1: Het probleem is wel, de eerste mislukt altijd, hè?
2: Dat is waar.
1: Wat doen we daar nou mee? Ik zet dit even hier op het blad.
2: Kijk, zet ik hem ondertussen even, anders gaat hij te hard ondertussen.
1: Ja. Maar nu, hè?
2: Ja.
1: Zal ik meteen de eerste proberen? Of, ja?
2: Mag hoor.
1: Mag ik eens voelen hoe zwaar die pan is?
2: Ja, best wel.
1: Oh, best wel zwaar, ja. En jij kan mij niet helpen.
2: Nee.
1: Ik weet alleen...
2: Ik maak hem zo eerst even los met een spatel.
1: Ja, en hij moet natuurlijk droog zijn,
2: ja,
1: ook in het midden, hè? Want anders vliegen de klodders overal.
2: Ja, klopt.
1: En Veerle staat zich ondertussen al een beetje te verkneukelen, want die denkt, dit gaat natuurlijk geheim mis. Oh ja, ik weet ook niet precies, als ik hem in de lucht gooi, hoe hoog die komt.
2: Dat weet ik ook niet.
1: Wie is ons proefkonijn? Want Veerle gaat er één proeven, maar eet jij mee? Of hou jij niet van pannenkoeken?
2: Ik hou zeker weten van pannenkoeken.
1: Ja? Oké, okay, durf je het aan?
2: Ja hoor.
1: Wat denk je? Moet ik dit natte plekje nog even een beetje laten drogen?
2: Ja. Kijk, en dan pak ik voor de zekerheid de spatel alvast. Zo.
1: Maar ja, wat ga je doen? Uit de lucht slaan?
2: Nee, dat niet.
1: Oh jee.
2: Lukt
1: ik vind
2: het?
1: Die pan al zo zwaar. Oh jee. Oh. Als die
2: lukt
1: valt,
2: het?
1: Valt hij op de grond. Nee, ik ben bang dat die pan wel erg zwaar is. Woe! Kijk eens, in één keer. Oh, ik ben helemaal blij. Ik ga de horeca in. Dit wordt een prachtpannenkoek.
2: Ja.
1: Moet je kijken hoe mooi goudbruin die is.
2: Dat randje.
1: Het zit een heel klein omgekruld randje, maar dat doe je met de spatel.
2: Ja, kijk.
1: Oh, dit was eigenlijk makkelijker dan ik dacht.
2: Ja.
1: En zo zwaar een pan.
2: Ja.
1: Nou, heel even,
2: ja.
1: Want hij moet ook niet te, hè, want
2: nee.
1: Dan wordt hij een lap leer.
2: Klopt.
1: Nou, ik zal hem nog even een beetje zo, een beetje schudden.
2: Zou ik alvast een bord pakken?
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, een goede pan, Elsa, is het halve werk, heb ik altijd geleerd. Nou, morgen weer een nieuwe opdracht in de Goedemorgen Zeeland on Tour. Benieuwd waar jullie dan weer naartoe gaan.

0: UB40, Red Red Wine.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, en dat is vandaag Anne Sinke. Goedenavond, Anne.
2: Goedenavond.
0: Deelnemer van project Wereldmeiden met SMWO. Een lunch voor senioren georganiseerd. We hebben het al eerder in deze uitzending een beetje kunnen horen. Hoe was de lunch?
2: Ja, hartstikke leuk. De opkomst was hartstikke groot. We hadden om en nabij de 20 senioren die hebben deelgenomen aan de lunch. En die hebben allemaal hartstikke lekker gegeten.
0: Ja, en het was dus in Goes, maar er was zelfs een meneer uit Kamperland, hoorde ik.
2: Oh, echt waar? Oh, ja, die van oorsprong uit Kamperland kwam, denk ik.
0: Nee, volgens mij dat hij daar woonde. Oh, maar omdat daar nu niks gebeurde, kwam die gezellig bij jullie lunchen.
2: Oké.
0: Nee, hij kende niemand in Goes.
2: Oké, dat kan. Ja, dan, nou, gelukkig heeft hij dan een leuke middag gehad.
0: Ja, nou ja, en het is wel in principe bedoeld voor de mensen meer uit de buurt, hè?
2: Ja, dat klopt. Het is in principe voor de mensen uit Goes. Maar we zijn niet heel streng. Als er dus iemand ergens anders vandaan komt, is dat ook prima.
0: Ja, en is dat dan wel vanuit de insteek, als je die mensen wat vaker samenbrengt, misschien zoeken ze elkaar daarna ook wel meer op, die verbinding meer creëren?
2: Zeker. Dat is natuurlijk wat we hopen te bereiken. Hè? Dat mensen elkaar leren kennen en dat ze ook elkaar weten te vinden zonder onze activiteiten.
0: Kun jij dan nog eens iets vertellen over het project Wereldmeiden? Wat de SMWO doet, dat weten we denk ik onderhand, of de meeste mensen wel, een welzijnsorganisatie. Wat is het project Wereldmeiden?
2: Nou, Wereldmeiden is een project geweest samen met de jongerenwerkers vanuit SMWO. En dat zijn meiden met een niet-westerse achtergrond. En die worden gekoppeld aan een buddy. En die gaan samen een aantal weken verschillende sporten uitoefenen. Mm. En daardoor leren de wereldmeiden, zeg maar, de Nederlandse sportcultuur kennen. Worden gestimuleerd om Nederlands met elkaar te spreken. En uiteindelijk, als het project afgelopen is, dan mogen ze een van de sporten kiezen die ze het leukst vonden in die weken dat ze her en der geweest zijn.
0: En jullie hebben dus nu met elkaar die lunch georganiseerd. Was het dan ook een werelds lunchbuffet?
2: Zeker. Er waren gerechten uit Oekraïne. We hadden Gambiaanse pastijtjes. We hadden een lasagne uit Italië. Dus het was inderdaad letterlijk een wereldse lunch.
0: Fantastisch. En fijn dat je op die manier mensen bij elkaar hebt kunnen brengen. In zo'n periode waarin toch ook veel mensen op vakantie zijn. Vaak familieleden of andere naasten.
2: Zeker. Ja. Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Dat we wat leuke activiteiten bieden voor senioren die gedurende de zomer thuis blijven.
0: Heb je dat ook teruggehoord vandaag van de mensen die er waren?
2: Ja, mensen waren enthousiast en mensen vonden het een hele leuke middag. En we organiseren natuurlijk de komende aantal weken nog wat meerdere activiteiten. Dus mensen hebben zich ook nog wat ingeschreven voor andere activiteiten. Dus dat is een succes, denk ik.
0: Die hoeven zich in ieder geval van de zomer niet te vervelen.
2: Nee, zeker niet.
0: Anne Sinke, dankjewel dat jij onze Zeeuw van de dag vandaag wilde zijn. En veel succes met die andere activiteiten dan nog met de ouderen.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel ook. Fijne avond.
2: Hetzelfde.

0: Taylor Swift hoorde je I Knew It, I Knew You. Blikken we nog even terug op een paar opvallende fragmenten die je vandaag hier op de radio bij Omroep Zeeland hebt kunnen horen. In Goedemorgen Zeeland belde Elsa met Tony Rottier. Hij had het idee opgevat om elke 3 weken het terrein van de Blauwe Hoeve in Hulst schoon te gaan maken. Maar zijn idee kreeg in zijn omgeving niet meteen applaus.
1: Je denkt toch zeker niet dat ik de rotzooi van een ander gaat opruimen. En ik loop met een rollator en ik kan me niet bukken. Dus hoe kan ik dan dat vuil oprapen? Nou, fijn. Dus er kwam, maar er kwam ook wel best positief. Zo van, hey Tony, dat is een goed idee. Kan ik daaraan helpen? Nou, daar is ontstaan 4 mensen die best nog redelijk mobiel zijn. En toen hebben wij de club opgericht van opruimers.
0: De club van opruimers. Nou, uiteindelijk is het dus toch goed gekomen. Met 4 heren voorlopig. Het wordt nu de club van opruimers genoemd. Maar de mannen zoeken eigenlijk nog een bijpassende naam voor die club. En in de Zeeuwse Kamer had ik het vanmiddag in Zeeland Nu met Stef Grondelaars over accenten en hoe jouw tongval beïnvloedt wat mensen van je denken. De Neerlandicus doet al 15 jaar onderzoek naar dialecten en accenten in de Nederlandse taal. En ik onderwierp hem aan een kleine test en vroeg hem of hij kon raden op basis van hoe ik praatte. Hij had me natuurlijk even gehoord waar ik vandaan kwam.
2: Hele gevaarlijke vraag uiteraard. Laat het maar riskeren. Wat mij opvalt is dat je niet uit een van de 2 perifere accenten komt. Dat je wellicht niet Limburgs en wellicht niet Gronings bent.
0: Nee.
2: Dat is natuurlijk geen hele dappere aanname uiteraard.
0: Dat is wel een veilige aanname.
2: Ik ben niet gek uiteraard. Je weet niet wat ik over mij heen gekregen heb de afgelopen jaren. Ik denk dat je niet Zuid-Holland bent. En ik denk ook niet dat je Brabant bent. Dus ik doe het puur by exclusion, zoals je hoort. Ben ik correct?
0: Ja, dat tot zover nog. Maar u hoeft niet heel veilig te zijn. U mag gewoon hartstikke eerlijk zijn. Daar houden wij Nederlanders van.
2: Ik ga het niet verder riskeren, want ik weet het gewoon niet meer. Dus ik weet dat het ongetwijfeld uit het zuidwesten komt van Nederland. Maar waar precies, weet ik niet.
0: Nou, ik kwam er dus niet helemaal uit. Maar misschien moet ik dat dan maar als een compliment opvatten.

Camila Cabello met Young Thug, Havana. Daarmee zit deze Zeeland Komt Thuis erop voor dinsdag 21 juli. Morgen kun je Floris-Jan op deze plek verwachten. Maar vanaf 6 uur zit eerst Remco nog voor je klaar. Met Zeeland Wordt Wakker wens je een hele fijne avond. Sluit

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
18: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Omroep Zeeland.
17: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeelandjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je

is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, kom dichtbij. Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, kom dichtbij.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland. Adol. Adol.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Ken jij de ziel van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuwvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ja.
1: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.
1: Let's go.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters. Ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.